0: Meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee.

because my dreams are bursting at the

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, al waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze wil testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. Ben je op zoek naar een eettentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden. Dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend vroeg komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Overdag zijn er meer wolkenvelden en wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar afgelopen avond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep daarbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. In Barcelona zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, al waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Ben je op zoek naar een eettentje voor een gezonde hap? Dat is knap lastig in Nederland, schrijft Trouw. Bij slechts 4% van de verkooppunten in grote Nederlandse steden kun je terecht voor iets gezonds. In 10 jaar tijd is het aanbod vaak ongezonder geworden, dus met meer vet, zoet en zout eten. En dat in een tijd dat overgewicht en obesitas toenemen. Dat heeft het Amsterdamse UMC onderzocht. Het streven is om het voedselaanbod in 2030 gezonder en duurzamer te maken. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. De politie in Brabant is druk met twee woningovervallen. In Vlijmen drongen gisteravond twee overvallers een huis binnen. De bewoner werd mishandeld en liep een hoofdwond op. De daders gingen er vandoor met een onbekende buit. Ook in Deurne was het raak. Daar ontstond volgens Omroep Brabant een worsteling tussen de bewoner en een overvaller in de gang van het huis. De dader vluchtte, de bewoner raakte lichtgewond aan zijn arm. In Barcelona zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de wooncrisis. Sinds een 87-jarige vrouw uit Madrid uit haar appartement werd gezet, zijn er in heel Spanje protesten tegen de hoge huren en een tekort aan woningen. De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, maar waren er wel wat incidenten. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht. Een psychiater van het Amerikaanse leger, die in 2009 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, zal worden geëxecuteerd door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. President Trump heeft daarvoor zijn goedkeuring gegeven. De psychiater werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Het is de eerste keer in 65 jaar dat het Amerikaanse leger een executie uitvoert. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Het is vandaag aardappeldinsdag, een actiedag tijdens de week van ons eten. In Nederland zijn we dol op aardappelen. Volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer per week. Toch vindt de sector dat de pieper meer aandacht verdient, want de Nederlandse aardappel staat onder druk. Afgelopen week werd bekend dat sommige bestrijdingsmiddelen die bij aardappelen worden gebruikt PFAS bevatten. Op station Utrecht Centraal wordt vandaag een boekje uitgedeeld met de lekkerste aardappelgerechten bedacht door food influencers. En dan nog het weer. Vanochtend is er kans op mist. Die lost in de loop van de ochtend op. Met een mix van wolken en zon wordt het tussen de 19 en 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

Radio 538 met R.E.M. Losing My Religion was dit. R.E.M. staat voor Rapid Eye Movement. Dat is zo'n kroegfeitje wat je waarschijnlijk wel weet. Maar R.E.M. rem. Refereert aan de remslaap. Dat is een bijzondere fase in het slaap bij mensen. Dan zijn je hersenen eigenlijk net zo actief als wanneer je daadwerkelijk wakker bent. Nou ga ik er een beetje vanuit dat je daadwerkelijk wakker bent, anders hoor je het niet. En als je al wakker bent, ben je ruim op tijd voor de start van de 538 ochtendshow. Want straks om 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentine weer. En traditiegetrouw blikken we altijd even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van de dag ervoor. Dat doen we dan tussen 5 en 6. Dus blikken we nu even terug op de show van 5 oktober. Afgelopen gisteren, maandag. Toen ging het nog even over Dierendag. Dat was natuurlijk zondag. Maar goed, maandag komt die ochtendshow pas weer bijeen. En Flo is natuurlijk de trotse toypoedelmoeder van Billy. Ze had Billy meegenomen naar het strand. En toen had ze een heel leuk en apart ding voor de hondje gekocht. Daar ging het even over gisteren. Dat hoor je zo meteen even terug. Bas Nijhuis, misschien wel 's lands bekendste scheidsrechter, hing aan de telefoon over de week van de scheidsrechter. En hij vertelde ook maar meteen even wat zijn rooster is, wanneer we hem weer kunnen zien op het voetbalveld. En Niels, die had iets aparts mee gisteren. Die zag op een Insta-story van Geraldine Kemper, die deed een soort huistour. Onder haar bed lagen nogal wat aparte zaken. En Niels dacht, weet je wat, laten we daar eens een quizje van maken. Want ja, zo ontstaan die dingen in de ochtendshow. Het was eigenlijk een heel leuk quizje. Dus dat hoor je zo meteen ook nog eventjes terug. Qua weer trouwens vandaag een beetje een nat begin van de dag. Tenminste op de meeste plekken. Sommige plaatsen is het ook wel droog hoor. Mistig sowieso. Weinig wind. Temperatuur ergens tussen.

0: Jonas Brothers en Marshmallow. Met Leap Before You Love Me op Radio 58. Welkom bij het voorprogramma van de 58 ochtendshow. Straks om 6 uur Tim, Rick, Niels en Florentien met de leukste ochtendshow van Nederland. En iedere ochtend tussen 5 en 6 blikken we even terug op de leukste fragmenten uit de leukste ochtendshow van Nederland. En gisteren ging het even over Dierendag. Dat was natuurlijk afgelopen zondag. Maar ja, pas op maandag zien we Tim, Rick en Florentien elkaar weer. En ja, sinds kort is toypoedel Billy onderdeel van Florentiens leven. En daarmee ook van het leven van iedereen die verder bij de ochtendshow betrokken is. Dus het ging er gisteren even over Billy, hoe het met hem was. En of hij verwend was tijdens Dierendag. Nou, Flo was met hem naar het strand geweest. En ze had daar iets heel speciaals voor hem gekocht. Wat dat was, hoor je nu.
1: Nou ja, het was gisteren natuurlijk Dierendag.
0: Oh ja.
1: Trouwens, natuurlijk is Bolly een beetje...
0: Billy.
2: Bolly. Ja, Billy.
1: Is die groot?
2: We zijn met hem naar het strand gegaan.
1: Zo. Oh, je hebt een gekke dag gehad, zeg.
2: Ja, even uitwaar.
1: Maar die stoffen krijgt hij van die... Heeft hij slofjes of niet?
2: Nee, maar ik heb wel een bomber voor hem gekocht.
1: Een bomber?
2: Maar ik weet niet of dat dan zielig is.
1: Wat is een bomber?
2: Dat is een jack.
1: Van Thunderdome of niet? Dat ook of ze...
2: Maar dat is voor de winter.
1: Maar dan krijgt hij een soort kleedje om of zo.
2: Ja, het is gewoon een jasje.
1: En dan gaan ze pootjes in de mouwtjes.
2: Ja, ja. Zonder echt mouwen.
3: Maar vind je dat fijn? Ik kan me best voorstellen dat een hond er helemaal niet op zit te wachten.
2: Ach, nee, dat weet ik dus niet.
1: Heeft hij de bomber al aangehad?
2: Nee, daarom. Maar die wil ik wel gaan testen. Als hij het niet fijn vindt, dan...
3: Dan gaat hij uit. Niet.
1: En wat kostte de bomber?
3: Nou, dat zijn duur. Bombers zijn duur.
2: Iets van 25 euro.
1: Oh, dat nee. Maar het is niet een Louis Vuittonnetje
2: nee,
1: of zo.
2: Nee.
3: Maar het is toch, je hebt toch heel erg de behoefte ook om hem aan te kleden, hè, zo'n hondje. Ja. Het is toch een soort kindje voor je.
1: Mag hij in bed bij jullie?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, dat zou ik wel, ja, ik vind het zo
1: schattig. Je zou het wel liefst
2: hij mag
1: zeggen,
2: eigenlijk niet eens op de bank.
1: Van
2: dus
1: wie
2: hebben
1: niet?
2: We nog wel een discussie.
1: Van jou wel?
2: Van mij wel natuurlijk.
1: Emiel wil niet op de bank?
2: Nee, maar hij wil ook niet. Wat ik wel echt jammer vind, is hij gaat altijd onder de bank liggen. En dan pak ik hem wel eens op schoot, maar hij moet er niks van hebben.
1: Oh. Het is geen knuffelhond.
2: Nee, hij houdt niet echt van knuffelen.
3: Hé, dat is gek.
2: Ja, het is
1: maar je hebt toch. Want de hond die jij hebt, dat is toch juist dat ze niet haren en doen en zo?
2: Ja, je hebt er geen allergische
1: Dus je reactie. Zou zeggen van, dan moet kan hij ook op de bank.
3: Hij kan makkelijk op de bank.
2: Ja, en hij is ook niet vies of zo. Of, Nee, ja.
3: Maar hij is een beetje bang voor jullie dus eigenlijk.
2: Nee, hij is niet bang voor ons.
1: Nou, ik zou eens afvragen wat Emiel met... Ik zou zijn cameraatje naar huis pakken.
4: Wat Emiel doet met die hond.
3: Wat doet Emiel als hij op de bank springt? Ja. Hoe reageert hij?
2: Dol op Emiel, hoor.
3: Ja?
2: Ja? Ja, Emiel is het meest bij hem, dus ja. Ja.
1: Maar heeft hij ook nog een botje gekregen gisteren? Of een,
2: Nou, hij krijgt elke dag wel zo'n klauw of zo'n koukluifje.
1: Oh ja,
3: dat is wel goed, hè?
2: Ja, dat is goed voor zijn tandjes.
3: Eigenlijk is elke dag dierendag.
2: Dus nou, vind ik ook. Hij is niet extra heel erg
1: niet extra verwend.
3: Nee.
1: Ik zag toch, je ziet het toch uiteindelijk ook toch op de social media. Er zijn een hoop mensen die dat toch wel aan doen.
3: Ja, natuurlijk.
1: Sowieso de foto posen met de hond.
3: Is
1: de knuffel
3: leuk.
1: Dit, de knuffel zus. Ja.
3: Ik vind het ook mooi dat er zo'n dag is, toch? Dat iedereen ook een beetje...
2: Even stilstaan bij de dieren.
3: Even showen ook, wat voor huisdier je in huis hebt.
1: Nou, we hadden nu in Utrecht een hele grote nieuwe dieren speciaalzaak erbij gekomen. Op een plek dat je denkt, niet echt centrum, maar een soort buiten.
3: Ja.
1: Dat ik ook dacht, van je ziet natuurlijk niet heel veel dierenwinkels meer.
3: Nee.
1: Ik heb het idee dat de authentieke...
3: Ja, voor mij is het allemaal zo'n niet pets place.
2: Nou, je ziet ze wel, maar er mogen geen echte dieren bijna meer.
1: Want vroeger ging je naar een dierenwinkel, dan liep daar een hamster in.
2: Ja.
1: En dan had je van die een aquarium met al die vissen.
3: Ja. Ja. In het dorp een dierenwinkel. Dan ging je inderdaad gewoon smiddags even heen om dieren te kijken. Dat was hartstikke leuk.
2: Nou,
3: en dan mocht je even met de cavia's knuffelen.
1: En daar vlogen gewoon pakietjes in de kooi.
2: Heel vroeger, dat was op het Wet. Ik weet niet of jij dat weet, Niels. In Utrecht had je zelfs puppies in de etalage.
3: Echt waar?
2: Dat is
3: wel zielig.
2: Ja, maar dat was dus, weet ik veel, 30 jaar geleden
1: kom
2: nog
1: gewoon.
2: Vrij normaal.
3: Ja, tijden zijn een beetje veranderd, maar...
0: Ja, op zich wordt hier ook min of meer Florentiens leeftijd een beetje prijsgegeven. Dat geheel terzijde. Gisteren dus in de ochtendshow een verhaal over Dierendag. Gisteren ook in de ochtendshow Bas Nijhuis over de week van de scheidsrechter. Dat fragment hoor je zo meteen ook nog even terug. En niet vergeten, de stemmenjacht pakken we weer op, want koffer 6 is nog steeds geopend. 15.000.

0: We waren met 538 op Tomorrowland, groot dancefestival in België. En Hardwell trad daar op en die had een hele harde versie van deze plaat gemaakt. Van Iris van de Goo Goo Dolls. Die moet je dan maar eens even opsnorren als je dat zelf wil. Want niet per se iets, denk ik, voor de vroege ochtend. Compleet ander genre dan het origineel. De Goo Goo Dolls dus op Radio 538 in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur beginnen Tim, Rick, Niels en Florentien aan de show van de dinsdag. Wij blikken nu even terug op de leukste fragmenten uit de show van de maandag. En Bas Nijhuis, ik denk wel de leukste scheidsrechter van Nederland, hing aan de telefoon. Hij vertelde over de week van de scheidsrechter. En en passant onthulde hij ook even zijn eigen rooster. Luister mee.
1: Deze week is de week van de scheidsrechter. Initiatief van NOC-NSF. En de waardering voor scheidsrechters in Nederland moet een beetje opgeklikt worden.
2: Is het nodig, Bas?
3: Ja, nou, de intro is al goed. Lekker hoor.
1: Ah, geintje man. Maar is het...
3: Nee, lekker.
1: Gaat het goed met het respect voor de scheidsrechter?
3: Nou, ik moet zeggen... kijk, de KNVB heeft wel veel aan gedaan om, zeg maar, toen we veel aandacht voor te geven. Ik moet zeggen dat het aantal scheidsrechters natuurlijk sinds... Als we kijken, met 10 jaar geleden is echt wel verminderd. Dat betekent ook wel dat we alle wedstrijden niet meer kunnen invullen. Dat is, in het amateurvoetbal is dat helaas zo. Ja. Ook wel door vergrijzing en ook door corona. Er echt wel veel ook wel ouderen zijn gestopt en noem maar op. Maar je merkt nu ook wel dat er best wel veel ook wel jonge aanwas komt. We hebben laatst ook zo'n meeloopdag gehad in Zeist... waarin echt 15-jarigen toch weer zeggen van we gaan fluiten. Dat vind ik wel echt... Ja. Ik ben heel positief.
1: Want hoe is dat bij jou gaan? Wanneer besloot jij van, ik vind fluiten eigenlijk leuker dan voetballen? Vorige week?
3: Nee, ik had het ook. Ik was ook heel jong natuurlijk, toen ik 15, 16 toen begon. En ik had altijd een grote mond in het veld. Dus zei mijn vader, ga zelf maar eens fluiten. En op een gegeven moment dan vind je dat leuker dan het voetbal. En dat ging ook wel een stukken beter, moet ik zeggen, dan het voetbal. Dus dat was echt wel... Ik vind het mooi, want laatst hebben we heel veel jonge jongens dus in Zeist van echt 15, 16 jaar. Ja, ik vind het wel erg leuk dat zij dat gaan doen. En het is best lastig, hè, want je komt uit de kleedkamer waar je natuurlijk met al je vriendjes zit en zo. En dan ga je in één keer alleen in de kleedkamer waar je in de rust maar moet wachten en dan een kop thee krijgt of wat te drinken. Ja. Dat is echt dat is best wel een dingetje. En ik vind het wel mooi dat die jonge gasten dat toch gaan doen.
1: En je hebt natuurlijk ook wel in het veld vaak te maken met mensen die het niet met je eens
2: agressie zijn.
1: Die,
2: ook vooral langs de lijn.
1: En langs de lijn ook, inderdaad. Ja. Mensen die van alles naar je hoofd toe te schreeuwen.
3: Ja, nou, gelukkig heb ik er nooit gelast van in het veld. Maar de amateurs, is echt nog veel erger natuurlijk. Ze staan dicht op je. Ze staan langs het veld. En ik zou echt wel eens willen weten. Kijk, als je zelf in het veld hebt gestaan, dan is dat zo anders. Want je irriteert je vaak veel. Ja, jongens, zijn die jongens van 538. Ja. Snoopy komt ook al op doel kijken. Die komt ook al kijken van, hebben die gasten ook weer aan de lijn? Ja, precies. Maar nee, maar het is wel, en als je het zelf in hebt staan, dan is het echt een heel ander verhaal. En dan ga je er misschien toch wel iets anders mee om. Dus en ik hoop gewoon dat dat toch wel veel jonge gasten dit toch wel gaan doen. En meiden natuurlijk ook, want je ziet toch ook wel dat dames ervoor kiezen om te gaan fluiten.
1: Ja, wat is het lastigste aan scheidsrechters zijn, vind jij?
3: Ja, ik denk voornamelijk, die wedstrijdjes leiden, dat valt wel meer. Want die jongens in het veld, dat gaat eigenlijk denk ik wel. Maar het is wel vaak de meningen daar rondomheen. Iedereen vindt er wat van. Ik denk dat dat het meeste weerhoudt. En dat zie je nu ook al met jonge scheidsrechters die willen beginnen. Dat ze ook door de opinie eromheen, zeg maar. Door elke week door Soppel of wat geschreven en gezegd. Dat mensen toch wel tegenhoudt van, ja, wil ik dit wel? En dat snap ik ook. Aan de ene kant snap ik dat ook nog wel.
1: Aan de andere kant, ik heb wel het idee dat scheidsrechters ook... de haan die gaat maar door. Er wordt veel over scheidsrechters gesproken. Dat komt ook wel doordat jij natuurlijk ervoor hebt gekozen om vaak aan te schuiven op televisie bijvoorbeeld. En ook niet voor schroomd om dan over hoe collega's van jou fluiten.
3: Ja, ze herkennen jullie, hè? Ze pakken allemaal een kans nu. Ja.
1: Hele ochtend stil geweest, dan gaan ze. Nee, maar ik bedoel, jij vindt het niet vervelend ook om terug te blikken op een wedstrijd die jij gefloten hebt. En ook toe te geven wellicht van, nou, misschien heb ik daar een missertje gemaakt.
3: Nee, maar ik vind ook, kijk, heel vaak wordt er ook gezegd, en dat merk je overal wel, media angstig, maar ik zie media echt wel als een kans. En je kunt het ook uitleggen, hè, en dan krijg je misschien meer begrip, en ook uitleggen waarom het zo lastig is. En ik zie het wel als een kans, en ik heb het wel gedaan. Ik merk wel dat ook wel veel, als je veel met amateurscheidsrechters praat, die er wel zegt, het is wel mooi dat je dat doet, waardoor er ook meer begrip komt. Dus ik denk ook dat het positief is.
1: Ja, wellicht heeft het geholpen dat er nu toch wat meer jonge gasten ook zeggen van, ik hoop het. Ik ga het proberen. Hey, nou, ik kwam je afgelopen zaterdag tegen, Bas, en toen zei je van, ik kreeg, joh, Ja. Wanneer ga je weer fluiten? Nou ja,
2: ik neem aan, de competitie begint weer, ja. Bas. Dit weekend.
3: Ja, jongens, ik kwam me tegen op de military, maar ik had jou niet verwacht met zo'n hoedje en hoge laars, hoor. Nee. Ik denk, nou, ik zeg, wie komt daar aan? Nou, zeg, helemaal een nieuwe outfit. En, nee, viel mee, hoor. Nee.
2: Maar wanneer is je eerste wedstrijd?
1: Wanneer is je eerste pot?
3: Oh ja, ja, nee, ik heb nu, ik heb van de week de laatste test. Ik heb vorige week al testen gedaan, die waren allemaal echt heel goed. En ik doe van de week de laatste test. En als die goed zijn, dan ga ik de conditietest wat echt lopen, trek erachteraan. En dan kan ik ook heel snel het programma weer in.
1: Dus, maar wat is het, heel ja, snel? Is
2: het weekend van de 16e of zo, of de 17e?
3: Ja, ik denk dat nu op het eerste weekend en dan hoop ik eigenlijk volgend weekend dat ik wel weer zover ben. Dus ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Dat zou fantastisch zijn, man.
3: Lang genoeg geduurd, hè? Ja.
2: Ja, ja, en die Martin van de Kerkhof, daar zijn we ook wel een keer klaar.
3: Daar gaan we weer, jongens. Ja. Yo, hoe gaat het, Niels? Hoe gaat het eigenlijk met Utrecht? Ik heb het niet altijd gewist.
2: Zo flauw.
3: Nee, het is echt. Ik vind het echt. Ik heb wel zin om weer snel het veld op te gaan.
2: Ja, toch?
3: Ik heb het lang genoeg geduurd. Ja, tuurlijk, man. Als je het allemaal voorbij ziet komen en zo, dat is echt niks, hoor. En daarom vind ik het ook wel. Je hebt wel meer respect gekregen voor spelers die echt ook heel lang eruit zijn geweest met een blessure.
1: Ja.
3: En ik heb het eigenlijk nog nooit zo gehad. Maar dan als je echt voor jezelf moet trainen, alleen moet trainen, dat is echt helemaal niks, hoor. Het is echt. Dus ik heb wel zin om weer het veld op te gaan. Ja.
1: Het zou fantastisch. Wij kijken ernaar uit in ieder geval om je weer op de velden aan het werk te zien. Als scheidsrechter. Bas Nijhuis, die even op stil staat bij de week van de scheidsrechter. Die dus deze week is.
2: Geef ze een handje. Ja, extra, een bakje koffie na afloop. Ja. Ja. Nee, maar dat is het toch.
1: En wie weet helpt het. Hè?
3: Ja.
2: Daar begint het mee.
3: Zeker.
2: En dan zien we jou in het weekend van de 17e weer, Bas. Ja. Oh, wat goed.
3: Ja, is goed. We gaan ons best doen.
1: Hartstikke goed.

0: Ja, je kunt dat irritante wekkerdeuntje van je telefoon gewoon gebruiken om mee wakker te worden. Maar dit is het betere wekkerwerk, toch? I Love Life, bakermat in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Waarin gisteren duidelijk werd wat Geraldine Kemper onder haar bed heeft liggen.
1: 538, Martijn Lagaan.
0: Ja, je hoort nog eens wat in die ochtendshow. Het antwoord volgt zometeen eerst Sven Seliers.

0: en een LSDJ met Better Off Alone op 538. Mijn naam is Martijn, goedemorgen. Nou, het komt wel steeds dichterbij, hè? De start van de 538-ochtendshow. Om 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien. En voor het zover is, blikken wij nog even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Waarin het in één keer ging over de items die Geraldine Kemper, de presentatrice, onder haar bed heeft liggen. Dat is een raar onderwerp. Het begon ook met een hele rare vraag van Niels, een beetje out of the blue. Maar luister mee, wat heeft Geraldine Kemper allemaal onder haar bed verzameld? Gisteren, in de ochtendshow, klonk dat zo.
1: Heb je een bed tot aan de grond of heb je een bed nog op iets
2: nee,
1: van een pootje?
2: Nee, er zit iets ruimte tussen. Maar oh, ja. Ik denk, wat zal het zijn, centimeter of 10?
1: Kan er een sjoelbak tussen?
2: Ja,
1: niet.
3: Max.
1: En jij, Flo?
4: Nou, toen ik alleen woonde, had ik een hockeystick voor inbrekers.
2: Hockeystick?
4: Oh,
2: die gaan sporten met ze?
1: Grappig is, ik kwam dit weekend een filmpje voorbij van Geraldine Kemper.

0: ik vind haar, zij is fantastisch. Ja, zij is leuk, wel, zo ontwapenend en open en eerlijk. En, ja. Zij gaat op een gegeven moment, ze doet zo'n toertje door de huis. Van de week had ze al de bergingen, dit en dat. En nu kwam ze bij de bed uiteindelijk uit.
1: Ja.
0: En ze gaat een beetje laten zien wat ze allemaal onder de bed heeft liggen. En daar komt, ik geloof, een even kijken. Ze heeft een van de jurk lachte nog. En,
1: jurk?
0: Dit, nou, en ze heeft dat eventjes op Instagram. En op een gegeven moment komt er nog iets onder dat bed vandaan. Ik dacht, ja. Nou, wat moet je nou... Waarom ligt dat onder je bed?
1: Oh, jij bent...
0: Ik dacht, hoezo heb je dit onder je bed liggen?
1: Ik voel een quizje aankomen,
0: of niet? Ik voel zeker een quiz.

0: fragment.
1: Ja.
2: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel. Echt hier. Het stof zit erop.
0: Nou. Mega veel.
1: Ja. Wat heeft Geraldine Kemper onder de bed liggen?
3: Ja, maar mega veel.
4: Ja, ik denk onderbroeken.
3: Aan, ja, dat ondergoed denk ik inderdaad aan BH's en ondergoed. Ja, ja.
0: Ik denk tijdschriften, denk ik.
1: Tijdschriften.
0: Oh, ja, ja, dat denk ik.
1: Ja, laten we het aan de luisteraar vragen.
0: Wat heeft zij onder de bed liggen? Laat maar even weten. 0909-3538. Mega veel. Wat ligt er bij Geraldine Kemper onder...
3: Puntje, puntje, puntje.
0: Of heeft ze iets heel...

0: Willy met Shoes in Texas op 538. Straks om 6 uur, ik zeg het nog maar een keer, de start van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je dan met een gloednieuwe editie van de allerleukste ochtendshow van Nederland. En tussen 5 en 6 iedere ochtend blikken we even terug op de leukste fragmenten uit de allerleukste ochtendshow van Nederland van de dag ervoor. En gisteren ging het dus over een videootje van Geraldine Kemper, wat Niels online had gezien. En Geraldine gaf een soort house tour, een tour door haar huis. En op een gegeven moment kom je dan ook in de slaapkamer. En Geraldine had gewoon iets heel raars onder haar bed liggen. En dat is Niels bijgebleven en die dacht, weet je wat, we gaan eens even kijken of mensen kunnen raden wat Geraldine Kemper onder haar bed heeft liggen. Dus dan maakten ze daar gewoon gisteren spontaan een kleine quiz van. En ja, je kan natuurlijk alles onder je bed hebben liggen. Vooral als je Geraldine Kemper heet. Maar uiteindelijk was het Annelies die het goede antwoord wist te raden. Luister mee hoe dat ging.
1: Ja. Een quizje.
2: Ik moet zeggen, ik vind het nog wel een lastige quiz. Want de vraag is, wat heeft Geraldine Kemper onder haar bed liggen? Ze heeft een vrij openhartige tour door haar huis.
3: Er kwam heel veel onder haar bed vandaan.
2: Ah, oké. Okay.
4: Oh, ja? En lijkt me geen schoonmaakster.
3: Ja, wel. Hartstikke frisse meid, man.
2: Oh.
3: Ja.
2: Maar nou ja, luister maar even mee.
5: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel. Echt hier. Het stof zit erop.
2: Het stof zit erop. Maar wat heeft zij dan onder haar bed liggen?
3: Dat is de grote vraag.
2: Cindy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Wat heeft Geraldine onder haar bed liggen?
3: Ja.
6: Ja, ik denk schoenen.
2: Schoenen? Dat zou niet gek zijn, toch?
3: Dat zou een heel logische plek
2: zijn.
3: Dat
2: is, zeker als je wat kleiner bij huis bent, dan is onder het bed een prima plek om de schoenen. Het is niet goed.
6: Ja.
3: Oh, hè?
6: Oh, jammer.
2: Ja, nou ja. John, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Wat ligt er onder het bed?
7: Ik dacht aan seksspeeltjes.
2: Seksspeeltjes? Maar zou ze dat laten zien, denk je?
8: Ja, dat
3: zou zeker. Maar de vraag zit er bij haar stof op. En dat denk ik niet.
7: Dat denk ik wel.
3: Nee,
7: in haar carrière.
2: Het zijn geen seksspeeltjes ook.
7: Ah, jammer.
2: Ja, niks aan te doen. Benji, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
2: Wat ligt er onder het bed?
9: Ik denk ontiegelijk veel stof.
2: Ontiegelijk veel stof? Ja, maar je kan niet stof of op stof met stof erop.
9: Nee. Oh shit.
2: Ja, nee, dat gaat er niet.
3: Jammer.
9: Oh, maandagochtend, hè?
2: Ja, dat zal je
3: niet.
2: Luc, goedemorgen.
10: Hey. Goedemorgen.
2: Wat ligt er onder het bed?
10: Ik dacht muizenvallen.
2: Muizenvallen?
3: Oh ja.
2: Dat zou ook kunnen.
3: Ja, zeker in Amsterdam.
10: Ik weet niet hoe actief haar poes is.
2: Oh.
11: En jij stout wordt. Jij kleine stout. Jij viespeukje.
2: Het is niet goed, Luc.
10: Oh, ja, helaas.
2: Annelies, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Wat ligt er onder het bed van Geraldine?
12: Een hele grote bak met pepernoten.
2: Pepernoten?
12: Ja, zeker.
2: Ah, dat, zou dat het zijn?
3: Wat moet je nou met pepernoten onder je bed?
12: Ja, dat vroeg ik mij ook af, maar ik heb het toevallig voorbij zien komen.
2: Oh, dan weet jij dus dat het goed is. Laten we even luisteren.
5: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel pepernoten.
2: Maar jij hebt het gezien. Waarom had ze die pepernoten onder het bed liggen dan?
12: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ze er ook niet bij verteld. Want een oude bak die smaakte niet meer zo lekker. En de nieuwe bak die smaakte nog kan wel
3: blijven. Eventjes, want jij hebt dat dan ook gezien. Er kwam een bak onder dat bed vandaan. Dat je denkt, nou, de Jamin is daar jaloers op die voorraad.
12: Ja, was al 5 kilo of zo. Ik weet het niet.
2: Wow. Maar
12: echt heel veel.
2: Ja, maar zou dat dan voor 's nachts af en toe even een handje pepernoot als je wakker wordt?
12: Geen idee. Ik hoop van niet. Kruimels in bed.
2: Dat is waar. Annelies, het is goed. En dat betekent dat we jou blij kunnen maken met de enige echte officiële 538 ochtendshow Thermomok.
12: Nou, superleuk. Dankjewel.
2: Alsjeblieft, hè.
0: Nou, je hoort het. Er valt van alles te winnen in de 538 ochtendshow. Thermomokken, badjassen en ook het eerste luisteraar van de dag. T-shirts. Hoe je daaraan komt, vertel ik je zo meteen. Na muziek van Jennifer Lopez en

0: op Radio 538. Een paar minuutjes, dan beginnen ze. Tim, Rick, Niels en Florentien. Dan beginnen ze met een nieuwe 538-ochtendshow... waarin de ruimte is voor jou als eerste luisteraar van de dag. Je kunt je melden via 0909-3000-538. Als je belt, maak je kans op een plekje in de show. En het unieke, nergens te verkrijgen, eerste luisteraar-t-shirt. Veel plezier met winnen, veel plezier met luisteren. Zometeen de 538-ochtendshow.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
2: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. 2 woningovervallen in Brabant gisteravond. In Deurne probeerde een overvaller een huis binnen te dringen, maar kwam in de gang de bewoner tegen. En daarbij ontstond een worsteling, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Ook in Vlijmen was een woningoverval en daarbij werd de bewoner mishandeld door 2 mannen. Die gingen er daarna vandoor in een auto en in beide gevallen is nog niemand aangehouden. In Schiedam onderzoekt de politie opnieuw de dood van een hond in een wandeling in een park. Dit keer niet in de Plantage, maar het Beatrixpark 3 kilometer verderop. Het gaat inmiddels om het 6e dier dat onder verdachte omstandigheden is overleden. En de politie en de gemeente Schiedam zoeken uit of giftige paddenstoelen, of dat daardoor komt. En het is vandaag aardappeldinsdag, een actiedag tijdens de week van ons eten. In Nederland zijn we dol op aardappelen. Volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer in de week. En toch vindt de sector dat de pieper meer aandacht verdient, want de Nederlandse aardappel staat onder druk. Afgelopen week werd bekend dat sommige bestrijdingsmiddelen die bij aardappelen worden gebruikt, PFAS bevatten. Gaan we naar het weer. Ja, in Zeeland code geel vanwege dichte mist. Verder is het een dag met 2 gezichten. In het noorden bewolkt en in het zuiden meer zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, Florentien. Nou, de file is dan, Rick.
5: Ja, voor aardappeldinsdag, hè. 1 file op de A15, Ridderkerk-Oost-Voorne, tussen havens 5500, 5700. Het Merwedeweg is dat en Oost-Voorne. De vertraging daar nu 14 minuten.
0: De eerste luisteraar die wij zoeken om zo meteen de radio
5: eigenlijk?
0: Ja, een leuke luisteraar. En dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn.
5: Dat kunnen er zoveel zijn.
0: Het maakt helemaal niet uit. Als jij het leuk vindt om vandaag de radioshow te openen, dan mag je even bellen via 0909-3050. We zouden het gezellig vinden als jij vandaag onze eerste luisteraar bent. 0909-3050. En voor die eerste luisteraar ligt hier een officieel eerste luisteraar shirt. Misschien straks wel van jou.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go. Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 538. De 538 Stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 6.

0: de jaren 90. Met deze knaller, want dat was het toen echt wel. Het is 5:05, goedemorgen. En wij melden ons weer voor een... Hey Niels, hey Rick, hey Flo. Een nieuwe ochtendshow, voor, zoals je net... Oh ja, dat is wel even goed vraag.
1: Ja, dat
2: is
1: oké.
2: Ja, ik heb goed geslapen.
0: Oh, gelukkig.
2: Dus dat is fijn.
0: Lag je er op tijd in?
2: Ja, nou, half wacht al.
3: Heb je de hele dag in bed gelegen? Of?
2: Nee, maar wel lekker rustig.
3: Lekker op het bankje.
4: Heerlijk.
3: Ja, even goed gebruik van gemaakt, toch?
0: Heb je een beetje laten vertroetelen door man lief.
2: Ja, het was ook lekker weer, dus ik heb nog even in het zonnetje gezeten.
3: Oh, je stoel even buiten gezet, kleedje over je benen. Ja, je zit natuurlijk nog in je... Hoe lang zit je in je witte broodsweek?
0: Week of 6, toch, dacht ik?
4: Ja, 6 weken.
3: En jij bent nu 3 weken getrouwd?
2: Oh ja, zo voel ik dat niet, hoor. Dat komt ook omdat we nog op reis moeten, natuurlijk.
0: Oh ja, je hebt het allemaal uitgezet. Het doet alles net even anders dan dat het normaal gaat.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat geeft ook helemaal niks. Maar fijn dat je je weer wat beter voelt, Flo. Ja. Want we zaten natuurlijk gisteren al druk van... Nee, jij moet wat vervanging regelen.
3: Ja, wie?
0: Wie? En wie dan?
4: Ja, wie? Wie kan die schoenen vullen?
0: Ja, niemand. Dat is niet te doen. Nee, maar nou ja, fijn dat je er weer bent en dat het beter gaat. Op deze dinsdagmorgen, ik wilde zeggen inderdaad, zoals we net in het nieuws hoorden, aardappeldinsdag. Ik had daar nog nooit van gehoord.
3: Ik had er ook nog nooit van gehoord.
4: Aardappeldinsdag.
2: Ah, jongens, verzinnen toch
3: eten jullie aardappels?
0: Nou, zo min mogelijk.
3: Ik eet ze nooit.
0: Ja, als frietje?
3: Ja, als frietje, maar een gekookte aardappel.
0: Nou, ik ben echt grootgebracht met aardappels, vlees, groenten. Ja, dat was gewoon iedere avond. Maar ik heb daardoor zo'n hekel aan gekookte aardappelen.
3: Nou, het is wel in een stamppot heb je ze natuurlijk nodig.
0: Zeker. Dat vind ik het heel lekker.
3: Dus dan is het, kijk. Vanaf morgen wordt het weer wat kouder. Dus de boerenkool laat natuurlijk zich ook even op zich wachten.
4: Tot
3: op
4: woensdag.
3: Moet eerst de vorst overheen gegaan zijn.
0: Ja, dat zeggen ze, ja.
3: En dan, maar ja.
0: Ik vind in de zomer een boerenkool kan ook best lekker zijn, hoor.
3: Zo, oh.
4: In de zomer?
3: Ja, ik heb nooit...
4: Bijvoorbeeld bloemkool eet jij wel ook in de zomer?
0: Ja, ik heb afgelopen zaterdagmiddag nog een heerlijke hutspot staan eten.
3: Ja, ik kan Leiden?
0: Nee, dat was, dit was op de military. Kreeg ik zo'n groot bord hutspot met een lekkere worst. Ik denk, ja, waarom ook niet?
3: Waarom ook niet? Nee, ja.
0: En ik moet zeggen, dat smaakt dan ook prima.
2: Ja, waarom zou je het alleen in de winter eten?
0: Ja, dat is niet zo gek.
2: Dacht überhaupt?
3: Nou ja, je eet natuurlijk in de zomer, als het zeker deze zomer 30, 35 graden, dan eet je wat lichter.
4: Ja.
3: En dan is stampen toch zware kost voor je gevoel.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik kan het goed hebben in... Maar goed, dat is voor iedereen anders. Maar aardappeldinsdag, weet dat dat vandaag wordt gevierd. Nieuws vanochtend. OJ Gulson die heeft via Instagram gereageerd op de beroving van haar horloge vorige week. Ze baalt er enorm van dat de aangifte is uitgelekt en vertelt dat de media een aantal zaken verdraaid heeft.
5: Ik had bijvoorbeeld geen horloge om van 80.000 euro. Het was een horloge waar ik heel hard zelf voor heb gewerkt en wat voor mij heel veel emotionele waarde had, omdat het stond voor het afsluiten van een moeilijke periode in mijn leven. En ik had het als een soort van beloning voor mezelf gekocht. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat gewoon om dat ik me super, super onveilig voel. En het feit dat je wordt aangevallen op klaarlichte dag in Amsterdam.
0: Ja, want dus OJ Gulson.
4: Maar wat kost die horloge dan wel?
0: Ja, dat maakt verder niet uit.
3: Nee, kijk,
0: het is van, je gejat. En ik kan me wel voorstellen dat je ongelooflijk kloten daar
3: bent. En ook nog raar voor de deur, hè? Ja. Dat is natuurlijk, daar kom je natuurlijk dagelijks, weet je wel. En dan word je continu geconfronteerd met, kijk, jij hebt een bloedhekel aan OJ Gulson.
4: Nee, waarom geen bloedhekel?
3: Ah ja, jij vindt er een gold digger, onsympathiek.
4: Ja, maar hoeven niet iemand onaardig te vinden.
3: Nee, maar los van daarvan, terwijl je er niet kent.
4: Ik ken hem wel, hoor. Ik heb hem een paar keer ontmoet.
3: Ja?
4: Ja.
0: Maar het is een raar verhaal dat die aangifte is uitgelekt, toch?
3: Ja, er zit natuurlijk iemand gewoon bij de politie ook.
4: Dat heeft ze zelf gelekt.
0: Ja, is dat zo?
4: Ja, natuurlijk wel. Want de politie die heeft namelijk gewoon absoluut de zwijgplicht. En die mogen dat helemaal niet doen. En op het moment dat dit bekend wordt, dan wordt er gelijk gekeken wie heeft er in dat dossier gekeken. En het is heel makkelijk te onderzoeken. 100% dat ze het zelf gelekt hebben.
0: Er zijn vaak tientallen mensen bij de politie die naar zo'n dossier kijken.
3: Ja, maar dat is toch nog. Bij welke zaak was dat? Dat zij daar massaal hadden ingelogd, allemaal op zoek naar.
0: En toen hebben ze een standje gekregen van de minister. En toen hebben ze die dat later terug moeten draaien. Omdat hij zei: ja, het is logisch dat iedereen erin kijkt. Want iedereen moet ook naar die persoon uitkijken.
3: Jongen, wist je nog toen.
2: Anderzijds, ik bedoel, zij heeft ook uit laten lekken hoe prachtig die bruiloft was en hoe chic en hoe duur en hoe mooi.
0: Maar dat was geen uitleg.
2: Het zou mij niks verbazen als haar 80.000 euro kost een horloge ook even zo.
3: Iedereen denkt zo slecht over haar, man.
4: Ja, zij heeft bijna... Wat vind jij van haar, Flo?
2: Ja, ik ken haar natuurlijk helemaal niet persoonlijk. Nee, dus, maar
3: we gaan toch voorbij aan het feit dat zij is gewoon beroofd. Ja. Wat verschrikkelijk is.
2: Ja,
3: los van wat je van haar vindt, is het feit dat iemand beroofd is van zijn persoonlijke bezittingen, waar je niks mee van doen heb. Is dat niet leuk?
2: Dat is niet leuk, inderdaad.
3: Ongeacht wat je van de
2: vindt. Dat verdient niemand, nee. In principe.
0: En of dat horloge dan 80.000 euro of 10, is, of een paar tientjes... dat maakt in principe niet uit. Nee. De impact is denk ik ongeveer hetzelfde.
3: Heftig, man.
0: We gaan heel even naar Jeffrey. Die komt uit Amsterdam. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Goedemorgen.
0: Jij ook zo'n onveilig gevoel in de stad? Want dit is natuurlijk in jouw stad is dit allemaal gebeurd.
1: Nee hoor, absoluut niet. Nee hoor, het valt reuze mee, vind ik.
0: Maar jij loopt niet met dure klokjes over straat?
1: Absoluut ook niet. Nee hoor, zeker niet.
0: Hey Jeffrey, ik zie je gaat naar Zevenaar. Jij gaat een Albert Heijn verbouwen.
1: Klopt, ik werk voor VCA Installatietechniek. Oh. Wij doen supermarkten ombouwen, lichtinstallaties maken in supermarkten en die shelfscankassas bouwen.
0: Aha, ja, dat moet allemaal snel natuurlijk.
3: Zo'n 48-uurs ding is dat toch?
1: Ja. Ja, dat gaat, meestal moet dat binnen 5 dagen moet een compleet supermarkt helemaal gedaan worden.
0: Maar is dat dag en nacht door dan?
1: Ja, dat gaat 24/7, dan gaat dat door. Ja,
3: die pizza's die kunnen natuurlijk ook niet zo lang uit de vriezer. Je bedoelt, je haalt die pizza's eruit. En dan moet je wel weer zorgen dat ze op tijd weer terug de vriezer in kunnen.
1: Dat klopt.
4: Ik hou er wel van dat het een beetje binnen 5 dagen alles is gewoon gedaan.
3: Ja, dat is fantastisch.
4: Ja, het is fantastisch.
0: Het is een beetje als zo'n tv-programma.
3: Ja. Je had vroeger op de Angela Groothuizen
4: de uitdaging.
0: Oh, dat was een leuk programma.
3: Ja.
0: Ja, dat waren ook
3: en wij maar
0: dingen.
3: Denken dat ze echt maar in 2 dagen.
0: Ja. En dat er niet van tevoren al lang was geregeld. Ja. Dat het allemaal klaar was. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar nee, ik denk wel leuk werk, toch, Jeffrey?
1: Jazeker, heel verheerd. Zeker.
0: Doe je alleen Albert Heijn's?
1: Nee, we doen ook al andere supermarkten.
0: Maar echt wel specifiek de supermarkten?
1: Ja. Dus specifiek de supermarkten, echt de zelfscankassa's bouwen en de lichtinstallaties maken.
3: Super belangrijk in een supermarkt hoe natuurlijk de boel uitgelicht is. Dat beïnvloedt denk ik ook je koopgedrag.
1: Er is een heel lichtplan wordt er gemaakt.
0: Ja, en die routing, hè? Er is zo nagedacht over wat waar ligt in de supermarkt.
1: Ja.
0: Dat je eerst bij het fruit komt en dat je voor het brood helemaal achterin moet zijn. En dat, ik geloof het vriesvak het liefst helemaal aan het eind.
4: Ja, anders dooit het, hè?
0: Oh, is dat het? Jeffrey, zullen we jou eens even uitroepen tot eerste luisteraar vandaag?
1: Super, helemaal leuk.
0: Jij bent het!
6: De eerste luisteraar.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, hè.
0: We gaan het shirt jouw kant op sturen. En daar staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was. Dus dat kan je met iedereen nemen.
1: Ga ik aantrekken, dankjewel. Hè.
0: Hey, succes met de verbouw. Hoe lang is hij nog dicht daar in Zevenaar, de Albert Heijn?
1: Nog 3 dagen.
0: Oké, dus wel even.

start vandaag op veel plaatsen met een spatje regen. Hey, vanmiddag een mix van zon en bewolking. En de temperatuur vandaag, ja, die is nog steeds zeer aangenaam. Met zo'n 22 graden maximaal. Shanna Spyro is dit. Het schitterende Great Expectation.

0: Lost Frequencies. En Where Are You Now?
1: Ik schrik een beetje.
0: Ja, ik schrik een beetje.
2: Waar
0: ja,
2: schrik je van?
0: Ik zie hem ook binnenkomen nu net.
1: Nou, dat is de app iemand, Ray. En die rip, die stuurde een mailtje. Er zit wat, of een appje. Er zit wat in je mok, Tim. Een beetje loopt rond in je mok. Oh. Dus pas op met drinken.
2: Ja, ik zag net al achter Tim vloog een insect.
0: Ach.
2: Maar ik dacht eerst een struisvogel, maar toen dacht ik, ja, die herken je wel.
1: Nee.
2: Die is zo groot.
1: Ja.
2: Maar het is een...
0: Ik heb net mijn koffie op, dus ik ben een beetje bang dat het beestje...
2: Nee, denk een soort hooiwagen of zo. Is dat een hooiwagen?
0: Dat is zo'n grote spin is dat.
2: Ja, zo'n vliegend ding, toch?
1: Nee, hooiwagen is...
0: Nee, dat is een glazenwas, bedoel je?
1: Glazenwas
0: is een grote mug.
2: Nee, dat is een hooiwagen.
0: Nee, dat is een spin, een hooiwagen.
1: Nee, een hooiwagen is een suiker.
2: We gaan het even vragen aan...
1: Aan
2: Chat.
1: Nou, vraag het maar.
2: Wat is een hooiwagen?
1: Een hooiwagen is een wagen waarop
2: is
1: hooi...
2: Zie je, is een spinachtige met een ovaal lichaam.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Jij met je vliegende...
0: maar
2: ik dacht altijd dat dat zo'n vliegend ding was.
0: Nee, dat is de glazenwasser nog.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
2: Oh, dan moet je mee oppassen, glazenwassers.
0: Ja, die zijn, voor je het weet, hebben ze die hele wijk hebben ze hier gekaapt. Ja. Grote ruzie onderling.
2: Ik heb wel eens gevraagd aan in je eigen straat. Elke glazenwasser heeft natuurlijk een straat.
1: Ja,
0: daar betalen ze voor.
2: En ik was er net nieuw komen wonen en toen reek de wijk uit en drie straten verderop. Was een glaas, maar ze zei, joh, als je zo tijd hebt, kan je even bij mij de ramen komen wassen. Hij zei, nou meneer, nee, welke straat woont dat? Dus ik zei, nou, ik woon in die straat. Hij zei, oh nee, daar kom ik niet. Ik zei, kom je niet? Ik zei, ik had toch even, het is hier het hoekje om en dan...
3: Nee,
2: dat is niet mijn wijk. Daar mag ik, als ik daar inkom, dan breekt echt de pleuris uit. Yeah.
0: Ik heb het een keer gehad. Ik stond mijn eigen ramen te wassen. Dit is serieus waar. En er stopt een auto. Een kerel stapt eruit. Wat ben jij aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben de ramen aan het lappen.
2: Ja,
0: zoals
2: dat zie je toch? Ja.
0: Dit is mijn wijk. Ik zeg, dit is mijn huis. Oh, sorry.
2: Maar dat is toch... Wat een glazen. Het is een vrij beroep, toch?
0: Nee, ja, dat denk je.
2: Maar dat is dus onderling.
3: Nee, onderling hebben ze al die straten afgestemd.
2: Het is toch, je wil uiteindelijk je eigen glazenwasser kiezen. Je gooit je eigen glazen ook in. Dus je wil ook uiteindelijk je eigen glazenwasser kiezen. Maar
0: soms worden die wijk opnieuw verdeeld. En dan heb je opeens een nieuwe glazenwasser lopen. Want die heeft dan betaald of een wijk geruild. En dan is dat opeens jouw glazenwasser.
2: Ja.
0: Maar het is altijd zwart. Dan op een gegeven moment staan aan de deur op maandagavond. Van ja, kom even geld halen.
2: Dan stond hij aan de deur s'avonds. Ik heb bij u de glazen gewassen. Kijk, wij zijn natuurlijk best veel thuis, weet je wel. Bij een hoop mensen kan hij die truc uithalen. Want die zijn gewoon overdag aan het werk. Dacht ik, ik ben de hele dag thuis. Ik denk, ik heb helemaal niet jou. Maar toch denk je, nou, weet je wat?
3: Maar ik ben wel benieuwd wat er gebeurt. Er komen heel veel nieuwe wijken natuurlijk aan. Er worden heel veel huizen gebouwd.
2: Maar wordt het aangesteld bij de gemeente?
3: Hoe gaat dat dan? Want wie is de eerste die daar dan...
0: Goeie vraag.
2: Moet je een vergunning aanvragen? Zo van, joh, ik wil de Albert Schweitzerlaan. Die wil ik doen hierin.
3: Ik ga
2: hier
3: een nieuwe straat pakken.
2: Ja.
0: Ik zie hier, misschien moeten we er niet te diep induiken. Iemand stuurt in, glazenwassers hebben echt maffiapraktijk.
3: Ja.
0: Oh, dus misschien moeten we dit onderwerp lekker belasten. Laten we voor wat het is.
2: Glazenwassers. Nee, ja, ik vind het apart.
0: Ja, het is vrij bijzonder hoe dat geregeld is.
2: Het is een duistere, je krijgt je vinger er niet achter.
1: Ze gebruiken voor mij ook echt speciaal water. Het is niet het water wat je uit de kraan haalt.
0: Nou, ja, ik heb heel vaak mijn glazenwasser gewoon water gegeven.
1: Nee, ze gebruiken volgens mij met speciaal stof erin.
3: Nee, ze stoppen er wat in.
0: Ja, dreft.
2: Ja,
3: ja maar niet dat speciaal
0: stof. Rick, ik zweer je, ik heb het wel eens gevraagd. Ik zeg, joh, hoe krijg jij die ramen zo streeploos schoon? Hij zegt, doe ik gewoon met dreft.
2: Ja.
1: Nee, joh.
0: Ja, dit gaat puur om de slag die ze hebben. Als je de goede slag hebt, kan je ze helemaal streeploos schoon.
1: Met dreft?
0: Ja, dat zei hij altijd. Ik gebruik
1: er helemaal niks van.
0: Ja, ja.
2: Eén theelepeltje dreft, doe je de hele straat.
0: Ja. Dat ging je laten zien. Kijk, ik ben nu al 3 weken onderweg. Zit nog de helft
1: in. Hey, wat grappig is, hebben hier in Hilversum hebben zo'n fontein. En één keer in de zoveel tijd is er iemand die gooit daar een fles dreft in.
0: Ja.
1: En dan kom je aan en denk je zelf, wat is aan de hand? En dan zie je daar een berg schuim. Maar echt.
2: In Rotterdam doen ze dat toch ook?
1: Ja, ben je op de Coolsingel. Ja, heb je echt mega hoge.
2: Vind ik wel heel vind ik echt grappig.
1: Dat is een beetje, qua jongens.
2: Qua jongens.
0: Wel leuk. Vrij onschuldig. Dit is een ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Met verderop in het programma natuurlijk weer Stemmenjacht. 15.000 euro. Hij is gisteren niet geraden, de stem. Dus we gaan gewoon verder zoeken op weg naar het juiste antwoord. We hebben live muziek van Niels Geuzenboek, die komt vanavond langs. Die gaat het theater weer in met zijn Coldplay tour. We weten
2: goed, hè?
0: Ja, Niels is echt, die is een enorm fan van Coldplay. Maar die kan ook bij benadering de stem van Chris Martin, daar komt hij aan.
3: Oh, knap.
0: Ja, dus hij komt zo meteen hier, een van de liedjes uit de show, komt hij live bij ons spelen.

0: Show. We hadden het net even over die glazenwassers. Hoe krijgen ze die ramen nou zo strak?
1: Er zijn een hoop vroege lappers.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, we zitten lekker in de glazenwassers, hoor.
1: Voor mij is het ook een beroep waar je veel zwart kan doen.
0: Nou, daar twijfel ik enorm aan. Maar Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eerst maar even de vraag van Rick beantwoorden. Kan jij een hoop zwart doen in de glazenwasserij?
2: Nee, dat mag niet, toch?
0: Nee, zie je. Ik vond het al een raar verhaal.
1: Ik noteer een ja.
3: Te hard rijden mag ook niet, hè?
2: Nee, precies.
1: Ja.
0: Hey, maar Ton, jij bent glazenwasser, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou,
2: ja.
0: Hadden wij het net over die beetje maffiapraktijk. Heb jij daar ook last van? Doe jij eraan mee?
2: Nee. Ik werk in het midden van het land in het mooie stadje Veenendaal. En hier is er genoeg glas voor iedereen.
0: Maar het is niet zo dat als er een glazenwasser naast jou komt te staan bijvoorbeeld, met dat huis van de buren dan bezig is, dat jij denkt, hey, ga eens uit mijn wijk.
1: Ja.
2: Nee. Lekker wassen, man. Oh, echt genoeg glas voor iedereen.
0: Maar dit speelt dus alleen in de grote steden?
2: Ja, precies.
0: Ah, oké.
3: Okay. Ja, dan is het echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou, je klinkt zo'n straat en...
0: Okay.
2: Ja, en vaak zit dat al generaties in het bedrijf of in de familie of dergelijke. Ja.
0: Maar hoe weet jij, Ton, als beginnend glazenwasser van joh, hier kan ik gewoon mijn goddelijke gang gaan en hier moet ik echt oppassen, want anders heb ik ruzie.
3: Van familie
2: in de grote steden kun je dan beter gewoon meewerken met iemand die het al een tijdje doet.
3: Ja, zo, dat je een beetje meeloopt en meekijkt. Ja, van joh, die precies. Zit daar, die zit zus.
0: Okay. Maar er is niet ergens een kaartje op te vragen van wie heeft welke wijk en
3: wat is plattekool.
2: Nee. Vaak verkopen die onderling hun wijken door. En dan hebben de mensen inderdaad in één keer een nieuwe glazenwasser.
0: Wat betaal je voor zo'n wijk?
3: Ja.
2: Geen idee. Dat is heel verschillend. Het is echt 3 keer de wasprijs tot 5 keer de wasprijs. Zo doen ze dat onderling.
0: Ja.
3: En toch blijft het raar dat jij dus niet zelf kan beslissen in een wijk wie je ramen laat klappen. Dat is natuurlijk een heel raar principe.
2: Helemaal mee eens. Het is jouw glas, jij bepaalt.
0: Ja. Maar goed, dat werkt dus niet zo, Ton. Hey, maar we waren benieuwd, die ramen zo streeploos. Wat is de truc?
2: Ja, met osmosewater.
0: Osmosewater?
2: Ja, dat was met een telewassysteem met een borstel. Een borstel is de ramen schoon en het water is sterk gefilterd.
0: Ja.
3: Oh, is kalkvrij.
2: Alle filters eruit. Ja.
0: Oh, maar jij komt echt met een hele installatie, kom je aan?
2: Ja, dat klopt. En als je het met het handje doet, is het inderdaad de drift die je doet. En met goede rubber, hè, jongens, dat weten jullie wel.
0: Ja, goede rubber is sowieso altijd erg belangrijk.
1: Ik heb rubber allebei. Ja,
0: essentieel goed rubber.
1: Zeg mij betrappen dat ik geen rubber bij heb.
2: Nee, precies.
0: En ook geen rubber van matige kwaliteit,
1: nee. Het beste kwaliteit.
0: Hey, Ton, wat betaal je tegenwoordig voor een rondje glazen? Was er gewoon een doorzonwoning?
3: Tientje.
2: Ja, variëren van 20 tot 40 euro.
0: Zo?
2: Nou, dat vind ik... Van boven beneden.
3: Ja.
0: Nou, dat is best een serieus bedrag.
2: Ja, serieus.
3: Maar het gaat ook meestal weer een maandje of 2 mee, toch? Elke 2 maanden of zo?
1: Nou.
2: Ja, inderdaad. Nou, ja. Om dat teken.
0: Hey, maar ben jij nu al aan het wassen, Ton?
2: Ja, ik sta in het winkelcentrum De Ellekoot in Veenendaal. Ben ik de winkels aan het wassen.
0: Maar kan je nu wat zien dan in het
3: winkel? Ja, bij de winkels wel.
2: Ja, licht zat hier, ja.
0: Oh, oké. Okay. Dat gaat wel. En dan ga je zo meteen de particulieren ga je nog even...
2: Licht eraan, laat het klaar zijn.
3: Even mevrouw Jansen, voor, achter.
0: Tom, er zijn natuurlijk qua glazen, je hebt altijd die wilde verhalen. Kopje koffieglazen was, hè? Maar
1: zeg eens heel eerlijk, heb jij het wel eens meegemaakt?
0: Ja.
3: Dat jij je laddertje opklom en dat je denkt, dit is de kleedkamer.
2: Helaas nog nooit.
0: Ah. Echt niet?
2: Nee. En ik doe het al 15 jaar. Ja.
0: Maar de eerste dag, het kan nog komen, je weet het niet.
2: Ja, wie weet. Misschien vandaag. Hey, misschien als ik in zo'n mooie paarse badjas voor jullie loop.
0: Oh! een thermomok zullen we naar je toesturen. Dat is ook leuk.
2: Zeker weten.
0: Maak er een mooie dag van, Ton.
2: Jullie ook, jongens. Okay. Bedankt voor de uitzending.
0: Ton Glazenwasser in Veenendaal. Even over het beroep waar toch een hoop vragen over zijn. Hey Flo, wat zit er in het nieuws zo dadelijk?
4: Nou, een nieuwe oplichterstruc. Die gaat actief rond. En ik vertel zo wat.
0: De muziek van Stella Lefty. En lekker naar de wekker met kans op de badjas.
5: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg krijgt dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Oh. Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro.

0: klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
10: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in

0: Kom.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Ja, goedemorgen. Dit is de 5 uur ochtendshow met het weer voor deze dinsdag. We beginnen op veel plaatsen mistig, soms met een spatje regen, maar vanmiddag een mix van zon en wolken bij 22 graden. En de files, die weet Rick dan precies te staan.
5: Het is wel erg druk. 17 files. We beginnen op de A15. Ridderkerk Oostvoorne bij Oostvoorne. Een uur en 7 minuten vertraging. A15 Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam 26. En de laatste is de N218. Spijkenissen Europoort bij het prachtige Europoort. De vertraging 29 minuten.
4: 6:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het kabinet wil zelfrijdende bussen inzetten om de slechte bereikbaarheid in dorp en het platteland te stoppen. Er komen 3 proeven, meldt het AD, onder meer op om het personeelstekort op te vangen. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft toestemming gegeven voor de executie van een oud-legerpsychiater door een vuurpeloton. En de man schoot in 2009 op een legerbasis 13 militairen dood en kreeg daarvoor de doodstraf. En België heeft in de Nations League met 4-1 verloren van Frankrijk. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel stond lange tijd voor met 0-1... maar kreeg in de slotfase 4 treffers van Franse invallers te verwerken.
4: Zo dan.
6: Dat is lullig.
4: Ja, dat is vervelend voor Mark van Bommel.
6: Ja. Ja. Een nieuwe oplichterstruc gaat rond. Nou, wat staat je te wachten? Je telefoon gaat en op het scherm staat je eigen nummer.
4: Oh.
6: Dan word je natuurlijk nieuwsgierig,
4: ja.
6: Maar neem dus vooral niet op. Als je wel opneemt, dan hoor je niks. Of je hoort een bandje van Amazon over een bestelde iPhone, waarna je dus iemand aan de lijn krijgt die dus zegt dat je bepaalde software moet gaan installeren. Ja, en daar gaat het dus mis als je erin meegaat natuurlijk.
5: Ik ben gisteren nog gebeld door een 020-nummer.
7: Ja, dat is Amsterdam.
5: Ja, dat is Amsterdam. Dat neem je op. En
4: Ari.
5: En er gebeurt er niks.
6: Ja.
5: Oh. En dat is ook volgens mij zo'n...
6: Dat heb ik ook heel vaak. Wel bijna 4 keer in de week.
5: Echt waar?
6: Ja.
4: Maar dan blokkeer je dat nummer toch? Dan ben je er vanaf toch?
5: Denk jawel, maar dan komt er weer een ander nummer.
4: Maar als je gebeld wordt door je eigen nummer, vraag ik me af of je het onmiddellijk herkent. Dat je denkt, hé, dat is mijn nummer.
7: Ja, ik heb mijn nummer opgeslagen, dus dan staat er dit nummer in beeld.
4: Ja, dus dat is Niels van Baarle belt.
7: Ja, dit nummer, zo staat hij in mijn telefoon.
4: Zo staat hij in dit nummer.
7: Ja.
6: Heb ik ook, eigen nummer.
5: Bij mij werd ook een bandje afgespeeld.

0: Hey, hallo. Fijn dat je belt. Of zo, er werd echt een vrouwenstem.
1: Oh.
0: Ja. Ja. En dat ging maar door naar.
1: En?
0: Nou, uiteindelijk zat
2: ik met haar afgesproken.
0: Nee, maar je, ja,
1: maar van wie was het?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb hier het nummer, dus ja. Ik weet niet van wie het was.
1: Oké.
3: Ja, er zijn nog meer populaire trucs dit seizoen. Een nep-sms over gemeentebelasting en een valse mail van je zorgverzekeraar over een gratis medische kit die je dan kan bestellen. Dus wees gewaarschuwd, het is allemaal nep. En dat dus.
2: Wel heel vaak van die mailtjes over, er staat een pakket voor je. Je moet eventjes inloggen, want dan kan je hem afkomen halen. Dat heb ik wel heel vaak.
3: Ja. Komende nacht dan, 1 uur Nederlandse tijd, zal heel Argentinië tot stilstand komen. Want dan vindt namelijk natuurlijk de laatste officiële wedstrijd van Lionel Messi in het shirt van de Argentijnse nationale ploeg plaats. Ja, Messi's last dance wordt ook wel gezegd. Ja. En tegenstander is Benin. Ze maken zich wel een beetje zorgen over de organisatie van Argentinië. Want ze hebben 25 uur moeten reizen. En er viel ook al een videoanalist flauw. En het hotel waarin de ploeg dan verblijft zou niet helemaal top zijn. Ach, daar.
0: Is Messi de beste voetballer die wij zeg maar, de afgelopen 20 jaar hebben gezien?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ronaldo?
2: Ronaldo ook. Maar de manier waarop hij dan weer afzwaait is natuurlijk echt, die staat in schilcontrast dat hoe dat nu met Messi gaat.
0: Ja.
2: Want die krijgt, met alle egaars wordt hij uitgezwaaid. En Ronaldo is gewoon boos weggelopen.
1: Weggevlogen.
2: Ja,
1: weggevlogen. Ja. Met zijn eigen vliegtuig.
2: Oh, ja.
1: Hadden we wel gewoon eventjes, hè.
3: Ja, en dan Queen-gitarist Brian May. Die kennen we natuurlijk allemaal wel.
1: Ja,
3: maar hij zegt dat hij niet meer op tournee wil. Hij is inmiddels 79. En hij zegt in een interview met The Times dat 50 jaar toeren wel genoeg is zo. En het overlijden van een goede vriend tijdens een tournee, toen was hij in de VS, zette hem vooral aan het denken. Want hij wilde toen een paar dagen naar huis. Maar hij kreeg van zijn tourmanager te horen dat het gewoon niet kon. Het was niet mogelijk. En hij zegt van ja, ik hou van optreden, ik hou van reizen. Maar de keerzijde is dat je je vrijheid dus opgeeft.
2: Oké, dus die is uitgetoerd. Daar komt het op neer.
3: Ja.
2: Flo, dankjewel voor dit moment. Zometeen jouw kans op de badjas. Want lekker naar de wekker komt eraan. Ah.

0: Stella Lefty. En Boston in de ochtendshow.
1: Lekker na de wekker.
0: Nou, laten wij eens eventjes kijken wat wij je vandaag voor kunnen schotelen. Te beginnen met de verjaardag van Jan Willem Tolkamp. Hij is jarig vandaag. Hij is gitarist en soms ook zanger van de band. Onder andere Normaal. Ja, hij wordt als een van de boerenzonen wordt hij aangeduid.
2: Maar dus Benny Joling zong niet altijd of zo dan?
0: Nou, hij is zeg maar de jonge garde die aangehaakt is. Deze Jan-Willem Tolkamp is 61.
2: Ah,
0: is
2: echt, de jonge garde.
0: Ja, klinkt een beetje gek, maar dat is de jonge garde, de boerenzonen. Want op een gegeven moment moest er ook een beetje opvolging komen. Dus hij is op de eerste liedjes van Normaal is hij niet te horen. Maar tijdens concerten, als ze die nu nog geven, dan is hij erbij.
2: Ah,
0: dus volgens mij zijn ze een beetje gestopt nu met optreden. Maar heeft wel lange tijd nog meegespeeld met de band. Dus we kunnen iets draaien van Normaal.
2: Zingedoe!
0: Je zult je doen!
2: Hey, doe.

actie vandaag. Als jullie straks helemaal wil horen, stuur een 1 naar de studio en je stem is voor normaal. Maar weet dat de tegenstander geducht is, want in 1990, op deze dag, 6 oktober, is het Matthias Reim die een nummer 1 hit scoort met het liedje Verdammt Elite.

0: ook verlieren.
1: Ja, dat is vandaag de tweede optie. Matthias Reim. Dus als je die wil horen, een 2 naar de studio en je stem is voor Matthias. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik weet geen idee wat de winnaar gaat worden, maar daar gaan we straks achter komen. Dus een 1 voor normaal, een 2 voor Verdammt, ich lieb dich. En in beide gevallen kan

0: Hop, en weg.
1: Ja, kijk, iemand op zijn horloge, die dacht, shit. Ja,
2: ik moet weg.
3: Het is 7:05.
2: Besluit om 5 uur. Ja,
0: trek de stekker er maar uit. De Bakkeret en de Bamp, zo hoorde je in de ochtendshow. Daarmee is het 11:07 geworden. Wij zijn druk aan het tellen geweest. Het was een lastige keuze ook voor veel luisteraars.
1: Ja, heel lang nek aan nek.
2: Nek aan nek.
1: En ineens zie je dan, loopt er eentje uit. Hè?
0: Ja, is er toch een uit.

0: uit van de band Normaal. Is 61 geworden. Een jonkie binnen de band. Dat is de eerste optie.
1: Die gast had me van Normaal had allemaal van die bijnamen. Buizen Berend of zo. Berend Buizert.
0: Ja, oh ja, dat zeg je wat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden sowieso altijd allemaal... volgens mij noemden ze ook een tournee. Noemden ze geen tournee, maar een veldtocht.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik vond het wel...
1: van die boers uitdrukking.
0: Ja. Nou, hij is jarig vandaag. Een van de jongste leden van de band. Dus Oerend Hart, optie 1. En Matthias Reim, die stond op deze datum op nummer 1.
1: Ja, leuk.
0: Verdammt, die gliept ik. Het jaar was 1990, dus ook wel even geleden. Dat is de tweede optie. Ja, wat moet het dan worden? Ik denk dat ze zijn allebei hartstikke leuk volgens mij. Jorien, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uit Leen.
2: Nee, uit Sleen.
1: Sleen.
0: Oh, Sleen.
1: Geleen?
0: Ja. Sleen.
2: Sleen.
0: Dat
2: Leen.
0: Is
2: in Drenthe. Dat is Drenthe. Ja, ja, dat is vlak bij Emmen.
0: Oh ja, ja.
2: Ja.
0: Het mooie Sleen.
2: Precies, het mooie Sleen, zeggen we dan
1: Sleen.
2: In Drenthe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik zie, jij bent juffrouw van beroep.
1: Oh.
2: Ja, dat klopt, leerkracht basisonderwijs.
1: Maar was het gisteren de dag van de leerkracht, toch?
0: Ja.
2: Ook dat nog, ja, ja zeker.
1: Heb jij wat gekregen?
2: Ja, ja, ja, wij worden op het werk dan altijd even lekker in het zonnetje gezet. Oh. We krijgen vanuit de stichting krijgen we een lekkere taart. En we werden ook verrast door onze oude vereniging en de MR.
1: Maar wat krijgen, dus, voor mij krijgen jullie als docenten door het jaar heen zoveel chocola van ouders.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat jullie de hele Tony Chocoloni collectie...
2: Ja, dat klopt. We worden altijd wel goed verwend door de kinderen.
1: Leuk,
2: dat
1: leuk,
2: klopt.
1: Leuk.
2: Door kinderen, door ouders. Ja, ja, dat is zeker waar.
0: Nou, dat is toch fijn dat, je een beetje, dat ze een beetje dankbaar zijn.
2: Ja, dat is heel fijn dat je werk wel gewaardeerd wordt. Jazeker. Ja.
0: Wat,
2: ja,
0: wat vind jij het leukste aan het zijn van leerkracht?
2: Ik vind het heel leuk om er voor de kinderen te zijn. Ik vind het leuk dat de kinderen het leuk en fijn hebben op school. En als de kinderen het leuk hebben, dan leren ze ook, ben ik van mening.
1: Ja.
2: Dus dat maakt mijn werk heel leuk, ja. Ik vind elke dag weer een feestje, ja.
0: Ik kan me ook voorstellen, er zitten altijd in een klas wel een paar kids waar je misschien niet zoveel mee hebt.
2: Ja, dat is altijd de kunst om dat niet te laten blijken, hè?
0: Nee, maar lukt dat? Ik bedoel,
2: Ik heb ieder schooljaar als doel om bij ieder kind iets leuks te ontdekken. En dat is er. Dat is er bij ieder kind.
3: Maar je hebt ook wel eens echte ettertjes waarvan je denkt bij jezelf, oh, dit gaat nooit goed komen.
2: Ja. Ja, en juist die kinderen, daarbij vind ik het een uitdaging om een goede band met ze te krijgen.
0: Nou, wat goed. Ja, ik hoor hier een bevlogen juffrouw. Ja, dat is fijn.
2: Ja, ik denk dat dat wel aardig klopt. Ja, ja hoor.
0: Hey,
2: ik doe mijn werk met veel plezier.
0: Nou, fijn, fijn. En blijf dat ook doen. Wij hadden vandaag, Normaal hadden wij in de aanbieding. En Matthias Reim. Nou, denk ik zou op basis van hoe jij klinkt. En ik zou niet meteen kunnen zeggen van, oh, dat is typische Normaal stemmen of typische Matthias Reim stemmen.
2: Nee, wat grappig. Ja, ik heb toch wel een hele duidelijke voorkeur.
0: Ja?
2: Ja, ja, ik ga toch echt wel voor Normaal.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: En,
2: ja.
0: En waarom Normaal?
2: Ik vind Normaal een fantastische band. In het verleden hadden ze hier in de buurt ook optredens. Gingen we ieder jaar naartoe. Met een hele kipper vol met mensen na het optreden.
0: Ja. En de regio's aan, hè?
2: Ja, dat is niet meer hier in de buurt.
0: Want je kwam nooit droog terug van de optredens van Normaal, kan ik me herinneren.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, in de trekker altijd een setje droge kleren voor de terugweg.
0: Dat was altijd twee bier. Eén om te gooien en één om op te drinken.
2: Exact.
0: We gaan hem draaien. De winnaar is Normaal geworden. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groen of een paarse?
2: Nou, hartstikke leuk. De paarse graag.
0: De paarse sturen wij op. Juf Jorien, maak er een mooie dag van. En de groet aan alle kids.
2: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. Okay, fijne dag.
0: Hoi.
4: Ik zeg oeh. Ik zeg maar!

0: lijkt me ze toch wel leuk om weer te horen, deze oerendhart van normaal. Heuken heet dat toch?
1: Geloof ja, wat, maar wat is heuken precies?
0: Ja, dat is een soort feestvieren slash
2: maar is dat een beetje dat een soort poko, zoiets?
1: Dat niet dat gitaar naar doen, zeg maar. Oh, dat ja. Ze altijd,
0: ja, is het, ja, is het niet meer dan dat?
2: Ik dacht heuken, een beetje tegen elkaar opbeuken en duwen en trekken en springen.
1: Ik heb altijd een hekel aan als ze gaan tegen elkaar aanlopen.
0: Ja, dat
1: springen.
0: Is meer poko, toch? Heb je zo'n morspit, heet dat, dacht ik, en dan tegen elkaar opspringen.
2: Ik heb het idee dat we het al van alles vrij weinig afweten.
0: Ja, nee, zeker, maar daar staan we onbekend natuurlijk.
2: Maar jij komt uit een boerendorp.
0: Ja, ja dus normaal is bij ons, dat is heel populair.
2: Dat is daar gewoon volkslied, toch?
0: Dit is wel heel populair.
2: Dus op zondag wakker worden met...
0: Normaal, Jovink en de Voeder Beatles. Wij hebben natuurlijk onze eigen Rit en Ditten. Dat is ook echt boerenrock. Ja, het is allemaal wel... Ik moet zeggen, als je een biertje op hebt, kun je er prima van genieten. straks, in het vervolg van de ochtendshow, hebben wij even contact met Ben van den Burg. Want misschien heb je het wel meegekregen. In Denemarken hebben hackers het voor elkaar gekregen om de persoonsgegevens van zo'n beetje alle Denen te verzamelen. 9 miljoen mensen daarvan.
1: Maak jij je daar ook zorgen over?
0: Nou, wel als ik dit soort dingen lees, dat ze dus ook overheden kunnen hacken. Dan heb je toch wel zoiets van, ja, kan zoiets in Nederland.
1: Maar wat vind je erger, dat een hacker je gegevens heeft of je vrouw?
0: Nee, dan maar een hacker. We spreken daar zo meteen even over met Ben van den Burg.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
12: Haibu.nl.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
15: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
16: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
17: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto.
10: Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
22: Alle Sikkens Verf bestel je bij
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het zeeschip dat gisteravond dreigde te zinken in de Eemshaven in Groningen is niet langer in gevaar. Het lek, waardoor het water binnenstroomde, is door duikers gedicht. En alle opvarenden waren eerder al van boord gehaald. Het kabinet wil zelfrijdende bussen inzetten om de slechte bereikbaarheid in het dorp en het platteland te stoppen. Er komen 3 proeven, meldt het AD, onder meer om het personeelstekort op te vangen. En gemeenten willen meer mogelijkheden om snackbars, fastfoodzaken en andere aanbieders van ongezond eten rond scholen te weren. Uit onderzoek in 10 steden blijkt dat bijna 94% van de middelbare scholen en mbo's wordt omringd door zulke zaken. Gemeenten willen dat het kabinet met duidelijke regels komt. Ja, dan gaan we nog even naar het weer. In Zeeland code geel vanwege dichte mist. Verder is het een dag met 2 gezichten. In het noorden bewolkt en in het zuiden meer zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Files dan. Rick, weet waar die staan.
1: Goedemorgen. 40 files. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel. Een te hoog voertuig of een te lage tunnel. Hè. De vertraging 39 minuten. Dan de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Veerpont Engeland. De Elbeweg. 1:05 komt er een ongeval. En de laatste is de N218 Spijkenisse Europort bij Europort. De vertraging 38 minuten.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
29: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Het eten is klaar, aan tafel.
31: Zo, dat ziet er lekker uit.
32: Ja,
33: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
34: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
35: 538. De 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Mr. Know-it-all.
1: Dit
0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Dinsdag 6 oktober is het vandaag. Je bent weer bij een nieuwe editie van deze radioshow. En nieuws vanochtend is dat de aangekondigde demonstraties en berichten op social media over mogelijke confrontaties de Alkmaarse burgemeester Anja Schout hebben doen besluiten dat Israëlische supporters over 2 weken niet welkom zijn bij AZ. Het weer van de fans van Hapoel Be'er Sheva, dat leidde gisteren tot een spoeddebat in de gemeenteraad.
2: We zagen het sentiment rondom de wedstrijd op de sociale media, zagen we echt in beweging komen. En ik wil niet zeggen verjuwen, maar echt in beweging komen. Waardoor we ons realiseerden, oké, hier moeten we dus echt rekening mee gaan houden.
0: Ja, 15 oktober is die wedstrijd en die wordt dus gespeeld zonder uitsupporters. Dan showbiz, want Gordon die staat deze week op de cover van The Men's Health. En daarop toont de 58-jarige entertainer zijn nieuwe afgetrainde lichaam. Hij is in 3 jaar tijd 34 kilo afgevallen.
3: 3 jaar tijd?
4: Nee.
0: Ja. Dat staat hier kort, hè? Ja.
3: Hij is al wat dagen, volgens mij.
5: Ja, nee, maar hij is 3 jaar geleden al begonnen. Oh. En toen hij wist dat hij op die Men's Health covers
3: zat, toen
5: heeft hij dat laatste stuk nog gedaan.
0: Toen is hij nog even 16 kilo is hij.
5: Ja, het is bizar. Echt fantastisch ziet hij eruit.
0: Nou, dat vind hij zelf ook.
6: Dat is pittig. Vooral het droogtrainen naar de shoot toe. Ja, dat is wel van een andere orde. Ik bedoel, dat is echt afzien. Ja, het is heel veel eten. Je bent er gek van. Echt kip, rijst, zalm, rijst, groenten, eieren. Oh mensen, hoeveel eieren ik niet gegeten heb. Die scheten die je ervan laat. Oh my god.
5: Maar hij is ook van zijn diabetes type 2 af.
0: Ja, dat is in, hoe noemen ze dat, in remise?
3: Ja, dat zit eigenlijk in een ruststand.
5: Ja. Ja.
0: Hij krijgt natuurlijk heel weinig suikers binnen. Hij is heel gezond gaan leven. Ja, het is waanzinnig knap en hij zag er supergoed uit. Wel grappig, hij had een uitnodiging rondgestuurd, maar dan had hij een oude foto van zichzelf opgeplakt.
5: Ja.
0: Dus hij had een mens helft met dan een uitgezakte foto een beetje. En John van de Heuvel die zat gisteren bij Boulevard te vertellen en zei, ja, ik kreeg die uitnodiging. Toen dacht ik, oh, dit wordt echt een blamage. Want dat ziet er niet uit. Die had niet door dat het nog de oude foto was. Nou,
7: ik kijk even hier naar rechts, maar volgens mij is nieuws ook onwijs afgevallen.
3: Nou, valt wel mee. Een paar kilootjes.
7: Hoeveel ben je?
3: Geen idee.
7: Oké.
3: Wat minder eten, iets meer bewegen.
0: Maar je zit niet aan de Ozempic.
3: Nee.
5: Grappig dat iedereen dat...
0: Iedereen die afvalt zit aan de Ozempic tegenwoordig.
3: Dan denk je meteen van, joh, of een maagverkleining of...
0: Ja. Maar jij zit niet aan de spuit.
3: Nee. Zit maar aan de spuit. Heerlijk.
0: Had gekund, toch?
3: Nee. Ik spuit niet. Nee, want dat is uiteindelijk... vind ik toch niet dat ik denk van...
7: Maar merk je dan aan je broeken of aan je shirtjes of... dat je bent afgevallen?
3: Nee, valt eigenlijk wel mee.
7: Oké. Ja.
0: Maar is er een doel? Heb je een. Dat je zegt van er moet zoveel kilo af?
3: Nee, ook niet. Nee.
0: Gewoon gezonder?
3: Gewoon, ja. Iets gezonder eten.
0: Oké.
3: Hè? Rick?
0: Nou, over dat Ozempic, die Thomas van Groningen, dat zat ik dus te lezen in het interview. Die is er echt heel naar van geweest.
3: Die kreeg er ook een soort angstaanvallen van.
0: Die is echt gewoon psychisch helemaal...
7: Als bijwerking?
0: Ja, maar die had helemaal niet in de gaten in eerste instantie dat het daarvan kwam.
7: Maar zit er een bijwerking aan?
0: Ja, hij zegt, ik heb me zo ongelukkig gevoeld die periode. En pas toen hij ermee stopte, toen had hij zoiets van, oh wacht eventjes, dat komt door dat spul.
5: Oh ja?
0: Ja. Dus dat zou wel degelijk de andere kant op slaan.
7: Ja.
0: Dan nog eventjes, dit was gisteravond in de uitzending van VI. Die was eigenlijk nog maar koud begonnen. Chris Woerts die zat onder andere aan de bar. En die was binnen een minuut alweer volledig op stoom als het gaat om Jesse Klaver.
8: Hij heeft ooit gezegd, als ik aan de macht kom, ga ik het totale eigen bezit afschaffen.
9: Maar dat zijn bijna communistische ideeën.
8: Ongelooflijk. Maar dat is GroenLinks ook. Weet je, en het is allemaal zo.
9: Irritant zeg je wel. Ik wil ze niet meteen communist noemen.
8: Maar ze zuigen alle zuurstof uit de maatschappij.
9: Maar het is wel zo.
0: Ja, Christie dacht, ik ga even mijn momentje pakken. Ja. Ze zuigen alle zoestof uit de maatschappij. Rick denkt, nou, daar ben ik het wel mee eens.
7: Nou, ik ben geen fan van... ik vind Chris fantastisch trouwens.
0: Ja, vind je hem leuk, hè?
7: Ja. Dat is een man met het hart op de juiste plek.
0: Maar hij is wel... het is bijna een persoonlijke fetis, toch? Tegen Jesse Klaver. De luchtfietser, zoals hij hem altijd noemt. Ja. 14 over 7.

0: het zaklampje per telefoon aan doen bij deze plaat. En My Friend Direct hoorde je in de 538-ochtendshow.
1: Is jullie wat opgevallen als je gaat tanken sinds een week?
2: Dat die prijzen gewoon
3: hebben. Valt me elke keer weer op, hè? Ja. Dat je een beetje.
0: Sta ik met tranen in mijn ogen iedere keer.
1: Is de dieselprijs omlaag gegaan?
0: Ja, maar ik denk
1: sinds maandag.
0: Oh.
1: Nee, maar het is. We hebben weer winterbenzine.
0: Winterbenzine?
1: Winterbenzine.
2: Winterbenzine.
1: Ja, je hebt dus blijkbaar zomerbenzine en winterbenzine. Het nadeel is alleen, en dat is toch een beetje sneaky van de oliemaatschappij, is je rijdt uiteindelijk minder ver met winterbenzine.
0: Maar er zit iets van antivries in of zo?
1: Ja, ik denk het. Ja,
2: waar staat het aangekondigd ergens?
1: Ja, nou ja, van de grens, laten we zeggen, tussen zomer- en winterbenzine zit op 1 oktober. Dus sinds 1 oktober tanken wij winterbenzine.
2: Maar
1: uiteindelijk ga je, laten we zeggen, 100 meter per liter rijden minder. Dat is op een tankje van 50 liter rij je gewoon 5 kilometer minder. En de prijs is natuurlijk al 2,47 of 2,75. Weet ik veel. Per saldo. Ik heb Rob Jetten nog niet gehoord van, joh, we gaan de winterbenzine ook.
0: Ik heb überhaupt nog nooit van winterbenzine
2: ik
0: gehoord.
2: Ik heb echt nog nooit van,
1: winterbenzine gehoord.
0: Nee,
2: nog nooit. Heb je ook lentebenzine?
1: Nee, je hebt namelijk twee soorten benzines. Je hebt zomerbenzine en winterbenzine.
2: Nou, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Maar is dit bij alles of is dit alleen bij diesel bijvoorbeeld?
1: Nee. Dat is per 1 oktober wordt de samenstelling van de brandstof in je auto anders.
0: Oh.
1: En dan is dat de officiële datum dat je over mag op winterbenzine. Grappig, hè?
2: Maar tot wanneer mag je dan winterbenzine rijden?
1: Ja, tot volgend jaar maart of zo.
0: Nee, want dat je niet op een gegeven moment wordt aangehouden van, ja, sorry, maar we halen u van de weg. We rijden nu al een tijdje achter u, maar u bent duidelijk op winterbenzine aan het rijden. Ja, en het is 31 augustus.
1: De komende maanden je rijdt echt nog duurder dan dat je al deed.
2: Niet te geloven.
1: Dat je 5 kilometertjes minder.
2: Ik weet zeker dat heel weinig mensen maar van winterbenzine hebben gehoord.
0: Ik had nog nooit van winterbenzine gehoord.
1: Nog nooit. Ik heb toch wel iets geleerd, jongens.
0: Ja. Maar er zit dus iets in waardoor het niet bevriest.
1: Dat denk ik. Ja, ja, sowieso lijkt me dat niet heel nodig in Nederland.
0: Nee, maar goed, het is niet gezegd dat jij met je auto alleen in Nederland...
1: Nee, dat is waar.
0: Het kan natuurlijk dat jij op een gegeven moment op een goede dag besluit van... weet je wat ik ga doen?
1: Ik ga lekker...
0: Ik zoek het hoge noorden op.
1: Ja.
0: Eens even kijken tot hoever mijn tank...
1: Nou, dan weet je nu 5 kilometer minder.
0: 5 kilometer minder voor de winterbusje. Nee, het was me niet opgevallen, maar ik zal er zeker op letten.
1: Ja, man.
0: Maar het doet wel pijn, toch, iedere keer als je de slang erin
1: haalt? Het is geen pretje als je de slang erin doet en het doet pijn. Maar het is echt... Gewoon met gemak boven de €100 kom je uit.
0: Oh. Overigens krijgen wij veel berichten van luisteraars dat het om een winterdiesel gaat. Het schijnt toch echt alleen de diesel te zijn, dat zeggen de luisteraars.
1: Oké.
0: Maar of het ook bij de... Iemand zegt dat het gaat om antiflok.
1: Antiflok, oh, dat klinkt vies. Dokter.
2: Oh, dokter. Ik heb, ja, ik weet
0: het. Het was voor mij een flesje antiflok. Zometeen hier in deze radioshow. Het laatste nieuws, dat komt van Florentine uiteraard.
3: Ben je asociaal als je altijd maar te laat komt? Ga ik zo beantwoorden.
0: Oh, oké. Ja, ik dacht dat nu een vraag was. En zo dadelijk ook Ben van den Burg over die grote hek in Denemarken... waar de gegevens van 9 miljoen inwoners op straat liggen.
4: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
5: Maar ook het geld in de koffers.
4: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
5: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: 40 per stuk. Score alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Wat ook helpt is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches are looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
10: Ja, goedemorgen. De dag begint op veel plaatsen mistig, soms met een spatje regen. Vanmiddag een mix van zon en wolken bij 22 graden. En dan de files. Rick weet waar ze staan.
11: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 42 minuten vertraging. A15 Gorinchem, Ridderkerk bij Sliedrecht West, 51. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Veerpont Engeland, 59 minuten. De A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Oostvoorne, 34. En de laatste is de N33 Veendam Eemshaven bij Zuidbroek. De vertraging 31 minuten.
10: En zo is het 1 over half 8 geworden. Dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Veel Nederlandse jongeren voelen zich onveilig. Vooral meisjes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Kids Right, waar het AD over schrijft. Maar liefst 83% van de meisjes en jonge vrouwen zegt zich regelmatig onveilig te voelen. Gemeenten willen dat het kabinet met meer regels komt om snackbars, fastfoodzaken en andere aanbieders van ongezond eten rond de scholen te weren. Uit onderzoek blijkt dat bijna 94% van de middelbare scholen en mbo's wordt omringd door zulke zaken. En uit onderzoek blijkt ook dat tientallen websites van politieke partijen illegale cookies gebruiken. Dat schrijft Vrij Nederland. En daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. Het gaat vooral mis bij de sites van de PVV, maar ook bij de ChristenUnie en Ja 21. Ach. Ja, je kent ze misschien wel, de collega.
13: Ja, zeker. Ja, ik denk het wel.
14: Ja. We hadden het er nog over. Van, ja. Nou, ik zei dat tegen Tim, je kent ze wel. Hè?
13: Ja, ik ken ze zeker.
12: Ja, die collega die dus echt bij elk overleg weer te laat binnenschuift met een koffie. De altijd te laat komer. Nou, de meeste laatkomers doen het niet expres, want hun brein rekent gewoon verkeerd. Ze schatten namelijk structureel te optimistisch in hoe lang iets duurt. Ja, dus hoe je je tijd ervaart hangt ook nog eens een keer samen met je persoonlijkheid. Ja. Van die gehaaste, taakgerichte, ongeduldige mensen die denken al na 58 seconden dat er een minuut voorbij is.
14: Ja. Ah, dus je mist 2 seconden.
12: Ja, en die ontspannen types die denken pas dat na 77 seconden. Ja, voor hen vliegt de tijd dus ongemerkt gewoon voorbij.
14: Maar je hebt ook te vroegkomers, dat is ook niet fijn.
13: Nee, dat is heel vervelend.
14: Dat je denkt, zeker als je bijvoorbeeld met visite afspreekt en je zegt nou rond een uurtje of 7. Ja. En dan staan ze om 7:10.
12: Ja, dat is kut.
13: Ding dong.
14: Ben je zelf nog met van alles bezig? Weet dan je, dan denk je, nog... oh, daar zijn Henk en ik. in, Gert.
10: Oh, daar heb je ze.
14: We hadden er sowieso al geen zin in.
12: Je hoopt stiekem altijd dat mensen te laat komen.
10: Echt waar?
14: Nou ja, op een, laat maar zeggen, als je zo'n avondafspraak hebt of een koffie, dan denk je niet van, joh, kom maar even lekker 20 minuten.
10: Maar stel, je spreekt af om 8 uur. Ja. Hoe laat vinden jullie dan dat die visite moet komen?
13: 7:15.
12: Ja.
10: Nee joh.
12: 7:45.
14: Ja, je hebt wel, laat me zeggen, in een restaurant heb je ook heel vaak dat ze je tafel een kwartiertje vasthouden.
10: Ja.
14: Weet je wel, als jij om 8 uur reserveert en je belt niet, dan zeggen ze, nou, we houden een kwartiertje vast. En daarna, als er iemand anders binnenkomt, geven we je tafel. En een kwartier is wel een soort van, tenminste als het niet zakelijk is, maar privé, dan zit dat kwartier wel erin, toch?
10: Ik haat te laat komen.
12: Ik vind wel, als je met iemand afspreekt in een restaurant, dan vind ik het niet leuk als iemand filmt. Want dan zit je daar over 7:15.
14: Ja, je wel, laat me zeggen, in een restaurant heb je ook heel vaak dat ze je tafel een kwartiertje vasthouden.
10: Ja.
14: Weet je wel, als jij om 8 uur reserveert en je belt niet, dan zeggen ze, nou, we houden een kwartiertje vast. En daarna, als er iemand anders binnenkomt, geven we je tafel. En een kwartier is wel een soort van...

0: bijvoorbeeld, weet je wel, of een feestje. Je wil ook niet als eerste daar aankomen.
1: Nee.
0: Dat is gewoon zo irritant.
2: Wat het gekke is...
1: Maar heb je wel een plek?
0: Nee, het is gewoon niet leuk om als eerste ergens te komen. Dat is toch altijd een beetje ongemakkelijk.
2: Ja. Het waard ook zo, weet je, van, oh, die had niks te doen, dus die was al... Ja. Maar aan de andere kant, bij een bruiloft hoor je juist wel weer op tijd. Dat is, laat maar zeggen, als daar staat vanaf 8 uur, is het niet te bedoelen dat je pas om 20:15 binnenkomt.
1: Nee, dat is aas.
0: Maar er is vaak ook zeg maar, een ontvangstmoment voor het bruidspaar, dus dan is het wel leuk als iedereen binnen is.
2: Om 8 uur echt daadwerkelijk binnen is.
0: Ja, maar dan staat het vaak ook wel vermeld van zorg dat je op tijd bent, want we halen het bruidspaar met z'n allen binnen bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, Roxanne Hazestand, ze verzorgt komende donderdag tijdens het Gouden Televizier Ringgala. Dat komt natuurlijk binnenkort. Oh ja. Verzorgt zij het muzikale eerbetoon aan bekende televisiepersoonlijkheden die het afgelopen jaar zijn overleden. Het In Memoriam. Ja, welk nummer ze gaat brengen, dat is nog niet bekendgemaakt. Dat horen we nog.
2: Dat is wel een dingetje.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja, ook, het is vooral heel confronterend als je ziet wie er allemaal weggevallen is.
3: Maar ook aan wie denken jullie het laatste jaar?
1: Nou, onlangs natuurlijk. Paulien Cornelissen, Ben Sonders, ook pas geleden.
0: Oh, en dat is allemaal echt nog van deze de laatste 3 weken, zeg maar.
2: Ik zou even januari, februari niet iemand kunnen...
1: Sonja Barend.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Journey Kaagman.
3: Natuurlijk. Oh, jeetje, Mina.
1: Peter Faber.
2: Zo.
0: Jeetje.
2: Wat weet je er dan ook?
1: Weet ik dat allemaal?
0: Ja. Heb je er even verliefd?
2: Ik had voor mij het idee, 2 jaar geleden of zo was ineens... Dat was niet normaal dat
3: ging
2: jaar.
3: De een naar de andere.
0: Ja, en ook veel groter namen.
2: Ja.
0: Heel confronterend. We hebben Ed nog even aan de telefoon. Oh. We hadden het net even over die winterbenzine. Niels zegt, is het je opgevallen dat als je tankt vanaf 1 oktober... dat je dus winterbenzine krijgt?
2: Komt iets anders uit de slang.
0: Ja. Maar er waren wat luisteraars die zeiden... Ja, het is alleen bij diesel. Sommigen zeggen, het is alleen maar bij benzine. Ed weet hoe het zit. Ed, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
2: Waar is Ed? Ed is gewoon een automobilist?
3: Of weet je, Ed
4: Esso? Nee, ik ben een vrachtwagenchauffeur op buitenland. Ik rij echt heel Europa door.
2: Oh.
4: Ik ben morgen naar Lissabon. Dus
0: Maar dan weet je wel wat van brandstof ook.
4: Ja, duidelijk. Ja.
0: Want rij je dat ook wel eens?
4: Nee. Wij rijden vaak groenten, fruit, bloemen, planten en cruiseschepen bevoorrading.
0: Maar hoe zit het met de winterbenzine, Ed?
4: Nou, dat is van 31 oktober tot en met 1 april. En dan doen ze wat butaan aanvoegen, zeg maar. En dat heeft te maken met als je start, dan start je wat beter, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar dus eigenlijk in plaats van dat je vroeger moest choken, dan doet de benzine dat nu voor je.
4: Duidelijk.
2: Ja.
0: Maar is het dan, je rijdt dus wel iets minder op die winterbenzine?
4: Ja, het kan schelen per auto, maar het zit inderdaad, wat Niels net zei, het is iets minder, hij zei 500 meter, maar het is ongeveer 100, 200 meter per liter, zeg maar. Ja. Dus dat is wel
2: 5 aardig. Kilometer.
0: Ja, dat is best wel
2: serieus. Op een tankje van 50 liter.
4: Sorry?
2: Nou ja, dat is zeker voor, laten we zeggen, de transportsector. Als jij met je vrachtwagen zegt, je hebt 30 van die auto's voor je deur staan, dat is al opgeteld, een hoop kilometers.
4: Ja, dat is zeker waar. En je tankt natuurlijk 12 à 1300 liter per vrachtwagen.
2: Zo. Ja, dan tikt het wel even aan.
3: Ja, dat zijn ook zeegoedjes.
0: Ja.
4: En in de zomer, ik weet niet of dat bij personenauto's is, maar in de zomer kunnen wij ook niet heel de tank, zeg maar, dat je vol tankt op vrijdag, je zet hem het hele weekend stil, het is 30, 35 graden. Ja. Moet je nooit helemaal vol tanken, want dan zet het uit en dan komt de benzine uit je. Of de diesel komt dan uit je tank zetten.
0: Echt waar?
4: En dan moet je met je auto ook koppelen. Ja, als jij je auto in de zomer helemaal aftankt, totdat er niks meer bij kan. Ja. En je zet hem 3 dagen stil, heb je kans dat die gaat lekken.
2: Oh.
0: Nou,
2: heb ik op zaterdagavond ook altijd. Ja.
3: Nou, sterk nog als ik helemaal aftank. Ja.
0: Nou, Ed, dankjewel voor deze toch even heldering.
2: Van een expert weten we.
0: Ja,
2: die,
0: nou, dat is wel prettig, ja. We gaan naar Stemmenjacht.
5: De 538 Stemmenjacht.
0: Eefje uit Waalre, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij gaat zo meteen je kinderschool brengen en lekker werken.
6: Zeker, ja.
0: Maar voordat dat allemaal gaat gebeuren, ga je nog even 15.000 euro verdienen.
6: Zou leuk zijn.
0: Wij hebben een stem in koffer 6 zitten, waarvan jij nu degene bent die mag proberen om te raden wie het is. Heb je het goed, dan is al het geld voor jou.
6: Top.
0: Ben jij klaar om nog een keer naar de stem te luisteren,
2: Eef? Ben je er zeker van?
6: Zeker te weten.
0: Ja, zeker te weten.
6: Nou,
0: dan gaan we nog een keer luisteren. Dit is de stem.
7: Zeker.
0: Zeker. Nou, wie is het volgens jou zeker, Eefje?
6: Ik denk Floris Geubel.
0: Floris Geubel, dat is de...
2: bioloog.
0: Ja, de bioloog. Hij weet alles van dieren en planten. Is het Floris Geubel?
5: Het antwoord is... fout.
0: Oh. Nee, die is dat niet.
6: Jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer.

0: Ja. Jij stond natuurlijk, jij denkt, ik ga niet werken als ik dat geld win.
1: Nee.
2: Nee.
0: Nee, nee, maar dat moet gewoon gebeuren niet. Vandaag. 15.000 euro is niet van jou, maar we krijgen wel voor jou een mooie troostprijs. Want je hebt de reiskoffer van de postcode loterij te pakken.
2: Ook leuk.
0: Dat dacht ik. Hé, hey, mooie dag vandaag en werks, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, okay. Eefje wist niet wie er in koffer 6 zat. Weet jij het wel, dan mag je je aanmelden via de app of de site.
3: De 538 Stemmenjacht. Maak jij

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. En dat om 7:15 in de ochtendshow van 538. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou. Wordt er nog iets gevierd vandaag?
0: Gevierd weet ik niet, maar ik hoor...
2: Nou, ergens in het land wordt iets gevierd, dat is altijd in het jaar.
0: Nou, het is aardappeldinsdag, jongens.
2: Ja.
0: Oh ja. Ja, dat...
2: Kartoffeltienstaak. Potato Tuesday.
0: Maar zou dit iets internationaal zijn, of is het typisch Nederlands?
2: Dit klinkt mij als iets Nederlands.
0: Ja, aardappeldinsdag. Ja. Eventjes iets serieus, want in Denemarken hebben hackers toegang gekregen tot de persoonsgegevens van miljoenen inwoners. En experts waarschuwen nu, dit kan in Nederland ook gebeuren.
2: Maar is dat gekomen, hebben ze gewoon willen waarschuwen van jongens, overheid, jullie systemen zijn lek? Of gaan ze ook echt ermee aan de gang en betalen, want anders doen we...
0: Dat is een goede vraag, maar gelukkig hebben wij een expert aan de telefoon. Ja. Dat is Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
3: Schaatsen? Ja, goedemorgen.
0: Ja, en de tech-expert natuurlijk ook. Hey, Ben, als ik dit zo lees en hoor, 9 miljoen Denen, daarvan zijn de persoonsgegevens gestolen. Dat krijgt me toch het gevoel dat het allemaal niet zo waterdicht is opgeborgen.
3: Nee, dat gevoel is terecht. Nee, wat het probleem is, kijk, trouwens, dat is grappig. Denemarken heeft maar 6 miljoen inwoners. Dus er zijn veel meer mensen zijn de persoonsgegevens kwijt dan er mensen wonen. Maar dat komt omdat mensen emigreren en dan staan ze toch nog in die database.
0: Dat
3: doet er niet toe.
0: Ja.
3: Hey, kijk, het is zo. Dus ze zetten al die gegevens in een database.
0: Ja.
3: Maar er zijn er altijd bedrijven die toegang hebben tot die database... om bijvoorbeeld te controleren, ben je echt wie je zegt, wie je bent en waar je woont. Nou, zo'n bedrijfje is dus gehackt, waarschijnlijk. En die hebben in 10 dagen lang die 8,8 miljoen mensen gedownload.
0: Mijn hemel.
3: Ja.
0: Maar
3: dus ook grappig, hè, dat niemand zegt dan na een dag van... hè, waarom
2: wat
3: heeft iemand 880.000 mensen nodig? Wat gebeurt hier? Heeft niemand gedaan.
0: Maar als dit in Denemarken kan... en ik heb altijd het idee... er wordt heel vaak vanuit Nederland naar Denemarken gekeken... zo van, dat land lijkt wel een beetje op Nederland... ook hoe het is ingericht. Dan denk ik, dat kan bij ons ook gebeuren.
3: Ja, het gaat erom... heb jij al jouw gegevens centraal staan? Dus van alle bewoners met de BSN heb je dat centraal staan. En ik denk natuurlijk gelijk aan de Odido-hack.
2: Ja.
3: Dat waren ook 6,4 miljoen mensen. En het verwijt was natuurlijk... ja, weet je, waarom heb je... al die mensen bij elkaar staan. Je moet dat een beetje verdelen, dat ze er maar 2 of 3 miljoen kunnen pakken. En dat is al veel te veel natuurlijk.
0: Ja.
3: Kijk, in principe kan dat in Nederland ook gebeuren. Dus vooral hoe meer connecties je hebt met je database met externe partijen. Ja, als die externe partijen worden gehackt, dan pakken ze gewoon de grote database. En dan hebben ze al je gegevens. Dus die controle is natuurlijk onwijs belangrijk.
0: Maar de terechte vraag hier, is dit dan een soort waarschuwing? Is er zometeen een partij die zegt...
2: overheid, let op.
0: Ja, we wilden hier eventjes duidelijk maken dat het echt niet allemaal goed is. Of zit hier gewoon een kwade genius achter die de slag...
2: Shiny, hoe heet die ook weer?
3: Shiny Hunters. Nee, die hebben het nog niet opgeëist. En kijk, je merkt iedere dag, weet je, zie je gewoon weer een hack. Het komt heel veel in de publiciteit. Dus dat is natuurlijk ook van, joh, pas op, weet je. Je moet niet in phishing mails trappen. Iedere keer opletten. Dus iedere dag gebeurt het. Dus het is aan de ene kant een waarschuwing van mensen. Let op wie jou benaderen. Maar ook voor de bedrijven. Ja, weet je, dat ze zorgen dat ze wel alles op orde hebben. Helemaal op orde kan nooit. Maar goed, dat je iets, dat ze wel die controles beter uitvoeren. En ook, en dat is bij deze case zo belangrijk, met wie je samenwerkt. Want jij kan veilig zijn, maar heb je een connectie, wat ik net zei, met een derde? Ja, die kan niet veilig zijn. En hoe controleer je dan die derde?
0: Ja,
3: dat is onwijs lastig.
0: En er zijn natuurlijk heel veel mensen nu de dupe van iets waar ze zelf helemaal niets aan kunnen doen. Want dat is, die gegevens zijn nou helemaal ergens opgeslagen. En dan is het maar de hoop dat daar goed mee om wordt gegaan.
3: Daar word je helemaal gek van. Dus er komt iemand aan je deur die zegt... hallo meneer X, u woont inderdaad hier. Dit is uw telefoonnummer, dit is uw BSN-nummer. Ja, die heeft zoveel gegevens. Dan denk je, dat zal wel kloppen.
0: Ja.
3: Want hij heeft al mijn gegevens. Ja, dus daar moet je dus op letten. Dus dat is het gevaar. En ook het gevaar is ook... omdat je complete identiteit is gestolen... is dus ook het gevaar dat ze dus identiteitsfraude plegen, weet je. Dan kunnen ze een paspoort aanvragen, rijbewijs aanvragen, leningen aanvragen. Al dat gedoe, dat kan dus ook. Dus ja, er zijn mensen die zijn een echte pineut. Heb je ineens een BKR-registratie en je denkt van... hey, ik betaal toch altijd alles, maar dan heeft iemand op jouw naam... Is er leningen aangegaan. Ja. Dat is ook irritant.
0: Maar dit is niet houdbaar toch, Ben? Ik bedoel, jij zegt, je hoort elke dag wel van hacks. We moeten toch wat anders gaan bedenken?
3: Ja, en vooral nu, weet je, omdat het steeds makkelijk wordt, AI, bla bla bla. En we moeten echt, we moeten, ja, maar het is bijna, het is een overflow, iets anders bedenken. Is dus alleen, wat we kunnen bedenken, is dat je zelf verschrikkelijk goed oplet. En dat is een irritante samenleving, ja. Wil je niet? Want we willen vrij en open met elkaar communiceren. Maar nu moet ik, als er iemand met, weet je, als een politie of iemand, weet je, je moet altijd denken, nou ben jij echt, klopt dit wel, ik weet het niet. En voor je achterdochtige, een achterdochtige samenleving. Het is een vervelende samenleving.
0: Precies.
3: Maar ja, het zal wel moeten. Want ja, die hackers die hebben nu echt de overhand.
0: Want hebben wij wel de echte Ben van den Burg aan de telefoon nu bijvoorbeeld?
3: Ja, dat weet jij niet. Nee. Dat weet je niet. Het is gewoon een voice clone. Het is een voice clone. Ik heb al lang met jou gekloond. Wat denk jij dan? Dat ik hetzelfde doe. Ik leg het natuurlijk wel.
0: Maar goed, Ben, als ik jou zo hoor, we moeten hier dus gewoon aan gaan wennen ook. Dat dit nog veel vaker gaat voorkomen ook.
3: Ja, nee, we moeten ons eigen gedrag aan gaan passen. Ja. We moeten. Dus dat is het belangrijkste. En als je bij een bedrijf werkt, weet je, je moet al die cursussen doen. Oh, ja. Waar je natuurlijk een bloedhekel aan hebt.
2: Heeft dat zin, die cursussen, of niet, Ben?
3: Ja, die awareness cursussen. Ja, ja.
2: Zeg jij van als bedrijf moet je dat doen? Of zeg je van, joh, laat je werknemers alsjeblieft een tijd met iets anders bezig zijn?
3: Heel streng zijn. Ze moeten die cursus doen. Ik heb zelf ook een bloedhekel. Ik weet het allemaal wel. En het maakt toch af en toe fout. Ik ook goed gaaf. En, nee, maar dat moet echt. Want mensen, weet je, ik merk het dus zelf ook. Weet je, dan heb ik iets besteld en ik krijg weer zo'n vervelend sms'je van DHL.
2: Ja.
3: Nou, ik had een goeie. Ik had namelijk in Engeland iets besteld. DHL stuurt mij 3 keer een mail, want dat lag bij de douane stil. Dus ik denk, ja, dat is spam. Ja, ik denk, DHL is spam. Dat denk ik, maar dat was dus geen spam. Waardoor je dus een week later je product kan krijgen. Want ik liet het gewoon lopen en zei mij maar spammen dat ik moest reageren. Nou, dit is een voorbeeld. Je vertrouwt niks meer en dan krijg je producten een week later.
0: Ja. Ben, dank dat je in ieder geval eventjes ons bij wilde praten over...
3: Ik kan ook verder niks aan doen.
0: Nee, dat was ook niet de insteek van het gesprek. Ik had niet nu het gevoel van... Ben even, die lost het erop. Het leuk je in ieder geval even gesproken te hebben. Want ik word wel altijd heel vrolijk van je, dus dat is sowieso fijn. Maak er een mooie dag van, hè, vandaag.
3: Hetzelfde.
0: Oké, hoi. Ben van den Burg over de hek. Ja, nu nog in Denemarken, maar kan dus eigenlijk overal voorkomen. Op je hoede zijn, dat is eigenlijk het advies.
2: Ja.
0: Kan geen kwaad, denk ik. 8 minuten voor 8 uur in de ochtendshow van 538 met muziek van Prince en The Revolution. I would die.

0: I would die for you, bij 538. Ochtendshow voor deze dinsdag. En wij weten inmiddels wie zich het komende jaar de beste juf of meester van Nederland mag noemen.
1: Ja, ja,
0: in dit geval
1: dat
0: is het
1: wel een goede juf of een goede meester. Dat
0: maakt
1: is zo fijn.
0: Onwijs veel indruk op je.
1: Ja, ja. Ik had juffrouw Van Doorn. Daar was ik ook een beetje verliefd op.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: Ik was 9, denk ik.
0: Oh ja.
1: Maar dat was een geweldige juffrouw. Ja, je hebt toch allemaal, je hebt ook wel een juf of een meester, denk ik, of de...
0: Ja, zeker, ja. Ik hoop leraar de revue gepasseerd. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had vaak toch een beetje haat-liefdeverhouding met
1: haar. Echt waar?
0: Ja, ik vond het ook wel vaak ingewikkeld. En zij vonden mij ook ingewikkeld, gelukkig.
1: Ja, dat vinden we nog steeds.
0: Ik had bijvoorbeeld, ik had een leraar die vloste zijn tanden tijdens de les met haar uit zijn hoofd.
2: Ah, nee, oh, godverdamme.
0: Ja, dat was echt een hele vieze. Die gaf Engels op de middelbare school. En die, ja, die had dat, en iedereen wist dat ook op een gegeven moment. Dus in plaats van dat wij ons huiswerk zaten te maken, zaten we allemaal te kijken van gaat hij
3: hoe zit hij te flossen?
1: Met zijn haar?
0: Ja, met tokkie haar uit zijn hoofd. En dan ging hij tussen zijn tanden. Hele vieze.
2: Wij hadden zo'n leraar Engels en die sprak met heel veel consumptie. Oh, ja. Alles spuugt eruit.
1: Oh, ja.
2: Dus we hadden afgesproken met de hele klas dat we allemaal paraplu's en regenjas. Maar achteraf was het zo zielig.
0: Wow, ja, ook wel weer.
2: Dat we op hetzelfde moment allemaal die paraplu uitstaken.
0: De leukste juffrouw van het jaar. Die spreken wij zo dadelijk, want die is heel erg leuk. En hoe ze klinkt en hoe ze heet, hoor je zo hier.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6...
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
17: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
23: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
24: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
25: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: 538 Nieuws. 8 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Barneveld heeft een woningbrand voor flinke schade gezorgd. De brand werd ontdekt nadat buren rook in hun eigen huis opmerkten. Het vuur bleek in het plafond van de naastgelegen woning te zitten. Niemand raakte gewond, maar de woning waar de brand was is voorlopig onbewoonbaar. Honderdduizenden huishoudens en kleine bedrijven hebben een veel zwaardere stroomaansluiting dan ze daadwerkelijk nodig hebben, dat zegt de ACM. En daardoor betalen ze ook veel meer dan nodig. Het gaat om ruim 300.000 aansluitingen. Maar zo'n zware aansluiting op het stroomnet is alleen nodig als je op hetzelfde moment veel verschillende zware apparaten gebruikt, dat zegt de Waakhond. En veel jongeren in Nederland voelen zich onveilig, vooral meisjes. Uit onderzoek van KidsRight blijkt dat 83% van de meisjes en jonge vrouwen zich regelmatig onveilig voelt en meer dan de helft heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Het respect voor elkaar neemt af, schrijft het AD, en ons moreel kompas is gewoon stuk. Gaan we naar het weer. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland geldt code geel vanwege dichte mist. En verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Ik weet waar ze staan.
31: Begin op de A15 Gorkum Ridderkerk bij Noordtunnel. 57 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Veerpont Engelands Elbeweg. 57 minuten. A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Numansdorp. Daar is de vertraging 49 minuten.
32: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
33: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
34: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
33: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
35: Ah, hier kan het.
33: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
36: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
37: Even bollen met Select.
38: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
39: Ah, relaxed?
38: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
40: 538. De 538 Stemmenjacht.
41: Dit is de stem uit koffer 6.

als je dit al niet overtuigend vindt, dan weet ik het echt niet meer. Dan begrijp ik er ook echt helemaal niks meer van. Dit was sensationeel.

0: Gaan! Yeah!
1: Dit is.
2: De 538 Ochtendshow.
0: Dat klopt! Ja! Ik heb het nog even nagekeken, maar inderdaad, dat is de naam van het programma. 6 oktober is vandaag. Met wat nieuws voor vanochtend. Olje Gulsen die heeft via Instagram gereageerd op de beroving van haar horloge vorige week. Ze baalt ervan dat haar aangifte is uitgelekt. En vertelt dat er in de media nogal wat zaken verdraaid zijn.
3: Ik had bijvoorbeeld geen horloge om van 80.000 euro. Het was een horloge waar ik heel hard zelf voor heb gewerkt. En wat voor mij heel veel emotionele waarde had. Omdat het stond voor het afsluiten van een moeilijke periode in mijn leven. En ik had dit als een soort van beloning voor mezelf gekocht. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat gewoon om dat ik me super, super onveilig. Het feit dat je wordt aangevallen op klaarlichte dag in Amsterdam.
0: Ja, al dus Olje Gulsen. Want het is op klaarlichte dag is het dus gebeurd. Ja. Vlak voor haar huis. Daar hebben ze gewoon het klokje aan de arm gedrukt.
4: Die hebben gewoon staan wachten daar. Totdat zij naar buiten kwam. Ik bedoel, je moet wel weten wat je doet. Weet je wel.
5: Ook wel weten waar Olje woont.
4: En het ding is, en dat biedt misschien nog hoop. Er hangen natuurlijk tegenwoordig, op elke straathoek hangt een ringdoorbel of een camera of een weet ik veel wat.
0: Ja, zeker in Amsterdam. Dan moet je echt je best doen om niet gefilmd te zijn.
4: Dit zijn gasten die hebben daar al langer gelopen, joh.
0: Die waren een beetje afgelegd. Maar want
4: dat denk ik wel.
0: Ze woont nog in Amsterdam.
4: Ja, zeker.
0: Zij is niet bij die Elko
4: gaan. Voor mij heeft ze daar toch in dat huis waar ze ooit in die Real Life Soap zat. Daar heeft ze haar kantoor zitten, toch?
0: Oh, dat is het.
4: Dus woonruimte boven en kantoor beneden.
0: Haar bedrijf zit natuurlijk in Amsterdam. Ja, dat is het. Dan gaan we nog even naar de uitzending van VI. Bij VI ging het over cadeaus voor je partner. Wilfried, ik was wel benieuwd hoe Johan dat aanpakt.
6: Maar wat heb je toen je vrouw gegeven eigenlijk na 10 jaar?
7: Oh, die heb ik een reisje gegeven.
6: Oh, enkele reis?
7: Nee? Ja. Dat had ik eigenlijk achteraf moeten doen.
0: 11:08. Goedemorgen, zeg.

0: My Buddy Isn't Ready. En daarmee is het 7:15 geworden. Een bijzonder goedemorgen en leuk dat je erbij bent deze dinsdag. Gisteren was het de dag van de docent in Nederland. En er wordt ook altijd traditiegetrouw de leraar van het jaar gekozen. En de grote vraag is natuurlijk, wie is dit jaar de leraar van het jaar? Nou, dat weten wij. Dat is juf Tessie Sterke van de Agnietenschool in Elburg. Uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Goedemorgen, juf Tessie.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe voelt dat? Beste leraar van het jaar.
1: Dat voelt heel bijzonder. Dat had ik helemaal niet zien aankomen en daar ben ik heel trots op.
0: Want even, hoe word je leraar van het jaar, Tessie?
1: Je wordt leraar van het jaar omdat eigenlijk iedereen in je school je kan nomineren. Collega's, kinderen, ouders. En dat is bij mij gebeurd door een kind en zijn ouders.
0: Ja.
1: En daar uit al die aanmeldingen wordt een top 10 samengesteld. Dat heb ik in april gehoord. Dat ik daarbij zat. En in september hoorde ik dat ik vanuit die top 10 in de top 3 zat.
0: Zo.
1: En gisteren op de dag van de leraar mocht ik horen dat ik een jaar lang ambassadeur van het onderwijs mag zijn.
0: Nou, maar dan moet er iets van een soort juryrapport zijn, toch?
1: Ja, zeker. Die is er.
0: En wat staat daarin onder andere? Ja, het is een beetje denk ingewikkeld om over jezelf voor te lezen. Maar ik ben toch even benieuwd. Wat zijn jouw sterke punten dan? Waarom ben jij zo bijzonder?
1: Nou, wat heel erg uit werd gehaald is het samen om het kind heen gaan staan. Samen zorgen voor vertrouwen. En vanuit daar altijd erin geloven dat iedereen kan ontwikkelen.
0: Ja. Want is er, ik bedoel, vaak mensen die in het onderwijs zitten, en zeker op de basisschool, die weten van jongs af aan al van, ik wil later... Wil ik leraar of juffrouw worden. Had jij dat ook?
1: Ja, mijn ouders zeggen van wel, dat ik dat heel jong al wel had. Toen is het ook al een tijdje weg geweest. En op de middelbare school is dat weer gekomen.
0: Ja.
1: En nu zit ik hier.
0: En hoe lang doe je het al? Hoe lang ben je al leraar?
1: Dit is het 11e schooljaar.
0: Oh, dan ben je... Ook wel vrij snel, toch, leraar van het jaar?
1: Ja, dat is dat ligt er nu bekijkt. Dat is relatief, getallen van relatief, ja.
0: Ja, wat, zit er een prijs bij? Ben je nu...
2: Een miljoen gewonnen.
1: Nou ja, de grootste prijs is natuurlijk deze titel. Ja, en dat ik ambassadeur mag zijn en zoveel op zoveel plekken over onderwijs mag gaan vertellen.
0: Ja.
1: En daarnaast kreeg ik ook een heel mooi, zwaar beeld van een krul. Die symbool staat voor dit alles.
2: Kun je een beetje, een beetje keten bij jou in de klas? Ben je een beetje lachen?
1: Ook, maar niet alleen. Het wordt ook gewerkt. Ja.
2: Ja? Mag je wel een beetje gekke dingen en zo? Laat je veel toe?
1: Nou, binnen kaders.
2: Ja.
0: Nou, hier. Ja, had ook een politicus van het jaar. Dan
2: ben je rol in Den Haag.
1: Je wilt toch
2: ook een beetje... voor mijn gevoel hangt het een samen met ook wel een beetje de toffe leraar zijn, toch? Van dat ze zeggen, nou juf Tessie, daar moet je zijn. Dan kan je gewoon op de tafel springen.
1: Nee, ik denk dat niet. Ik denk echt dat het gaat om een laagje dieper. Kinderen echt leren, een stapje verder helpen en op die manier van betekenis kunnen zijn.
0: Oh ja. Hé, maar dan gisteren, je krijgt dan te horen, ik neem aan dat alle kids erbij waren. Dat jij de leraar van het jaar bent. Dan een groot feest, neem ik aan.
1: Ja, dat was één
2: binnen
1: groot feest. Dat was niet binnen de kaders,
2: binnen
1: dat
2: de
1: was
2: kaders.
1: Één groot feest. En dat was echt fantastisch.
0: Want hoe hebben jullie het gevierd?
1: We werden met een bus terug van Papendal naar Elburg gebracht. Dat was natuurlijk één groot feest in die bus, dat snappen jullie.
0: Ja.
1: En hier op school lag de rode loper uit. Stonden allemaal ouders, andere leerlingen maar op te wachten.
0: Wat leuk.
1: En één groot feest.
0: Nou,
1: ja,
0: dat is toch geweldig.
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Dat voel je wel ongelooflijk gewaardeerd, denk ik.
1: Ja,
0: en je mag hier dus, het hele jaar ben jij de beste docent van Nederland.
2: Ja, mooi man.
1: Ja, de ambassadeur, hè? Ja.
0: Ja.
3: Ah ja.
0: Maar moet je dan, ik bedoel, ben je dan vaak op pad? Moet je veel andere leraren nog enthousiasmeren of...
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat ik het wel druk ga krijgen dit schooljaar.
0: Oh, dat hadden ze van tevoren niet verteld. Ja. Nee.
1: Jawel. Zeker wel.
0: Nou, ontzettend leuk. Ik zou zeggen, geniet ervan. En juf Tessie is dus het hele jaar de beste docent van Nederland. Geniet ervan.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.
0: De Agnietenschool in Elburg. Daar geeft zij les aan groep 6, 7 en 8. Hey, zullen wij de Smulschef even draaien?
2: Lekker.
0: Leuke plaat. Gisteren bekendgemaakt dat hij... niet vaak, maar hij is niet van een Nederlandse band deze week. Maar van Nothing But Thieves. Hun nieuwe single is de Smulschef. Nummer 518. Dit is...

0: in deze radioshow. Niels Geuzenboek. Die start binnenkort weer met de Coldplay-tour. En die speelt even een liedje van Coldplay zometeen live bij ons in de studio. Florentien heeft het laatste nieuws.
1: Heb je nou toevallig een zwaard of een mes in je kast liggen? Let dan even op.
0: En we gaan 15.000 euro weggeven, als het mee zit, in Stemmia.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Live happy.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Alle verf super voordelig.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Hey, goedemorgen, de ochtendshow. En het weer voor vandaag op veel plaatsen een mistige start van de dag. Daarom vanochtend in het zuidwesten en Friesland code geel voor die dichte mist. Ook een spatje regen. Vanmiddag een mix van zon en bewolking bij zo'n 22 graden. En hoe het er op de weg aan toe gaat, dat weet Rick.
18: 138 files beginnen op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam. Een uur vertraging. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Veerpont Engeland. Een uur en een minuut. Dus 61 minuten vertraging. En de laatste is de M218 Spijkenisse-Europort bij Europort. 49 minuten.
17: Een druk ochtendspits. Het is exact 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een Oekraïense droneaanval in de regio rondom de Russische hoofdstad Moskou zijn vanochtend 1 dode en 6 gewonden gevallen. Rusland heeft op zijn beurt een brug over de rivier de Dnepr geraakt. Uit onderzoek dan van Vrij Nederland blijkt dat tientallen websites van politieke partijen illegale volgcookies gebruiken. En daardoor kunnen gegevens van bezoekers zonder toestemming bij Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. De meeste foute cookies zijn gevonden op de websites van de PVV, maar het is ook misgegaan bij pagina's van de ChristenUnie, de Forum, JA21, D66 en het CDA. En het is vandaag natuurlijk aardappeldinsdag, een actieweek tijdens de week van ons eten. In Nederland zijn we dol op aardappeltjes, want volgens het voedingscentrum eten we ze gemiddeld 3 keer in de week. Toch vindt de sector dat de pieper meer aandacht verdient, want de Nederlandse aardappel staat ook een beetje onder druk.
17: Oké, wel grappig dat jij zegt, het is natuurlijk aardappeldinsdag, alsof het echt een...
19: Ja, alsof het logisch is.
17: Een nationale feestdag.
19: Nee, het is inderdaad helemaal niet logisch.
17: Nee, nou ja, ik had er voor vanochtend had ik er nog niet
19: van gehoord.
17: Nee.
19: Ja, het is ook de week van de veiligheid en veel gemeenten doen eraan mee. Want heb je nou toevallig een zwaard of een mes in je kast liggen?
20: Ja, heb ik altijd.
19: Dan kun je die deze week straffeloos
20: inleveren.
19: Iedereen
20: heeft toch een mes in zijn kast liggen?
19: Ja, maar niet een keukenmes. Gewoon een gevaarlijk steekwapen.
20: Ja, een stiletto of zo.
19: Ja.
20: Of een kapmes.
19: Ja, en de actie richt zich vooral op jongeren. Want zij worden niet alleen bewust gemaakt van de risico's van wapenbezit.
20: Okay.
19: Maar ook aangemoedigd om hun wapen in te leveren. Heb je nou lachgas of vuurwerk of een echt vuurwapen? wapen. Dan kan je dat ook anoniem inleveren deze week. Maar je moet even bij je eigen gemeente checken, want ze hebben allemaal andere inlevertijden.
20: Maar kan dat ook tegelijk met je vuurwerk? Want dat is natuurlijk ook nu aan het inleveren.
0: Ja, kan
20: alles gewoon in diezelfde bus?
19: Nee, dat kan niet allemaal in dezelfde pak.
20: Wat een gedoe zeg.
19: Dat is dus ook wel weer.
20: Dus je moet naar allemaal verschillende loketjes moet je.
19: Ja, waarschijnlijk
20: je hebt een vuurwerkloket, een messenloket.
19: Ja. En zo gaat dat bij de gemeente.
0: Een wapenloket. Dan kom je dus aan op een gegeven moment. Stel je hebt een vuurwapen in huis. Dan kom je dus nu bij de politie. Goedemorgen, ik heb hier een vuurwapen. Die kom ik even inleveren.
20: Ja, ik denk
0: je maakt mij niet wijs dat ze dan denken, prima. En,
20: leg maar daar neer, meneer. Ja. Dank u wel.
0: Ja, ik denk toch dat ze even nagaan van wie hebben we hier voor ons staan.
20: Of dat ze zeggen, oké, we doen nu onze handen voor onze ogen.
19: Leg daar maar neer.
20: Ja. Maar wat u wil. Ik denk ook, als jij met een revolver het gemeentehuis inloopt.
0: Zo, man.
20: En daar in de lucht. Ik kom hem inleveren. Ik denk dat je tegen de grond gewerkt wordt.
0: 100%.
19: Nou, goed. Ja, wat anders. Waar is Emiel Ratelband?
0: Ja, ja.
19: Heel artikel in de Telegraaf erover. Want zijn kinderen maken zich echt ernstige zorgen.
0: Ach jee.
19: Zit hij nou in Canada bij Jomanda, zijn vertrouweling?
20: Ja, daar heeft hij een relatie mee, toch?
19: Ja, ja.
0: Met Jomanda?
20: Ja. Hey, joh. Ja, ja.
19: Nou, wel een innige band.
20: Voor mij hebben zij een setje.
19: Zij hebben ooit samengewerkt vroeger.
0: Ja, dat weet ik, ja.
19: En ze hebben echt een hechte vriendschap. Ik weet niet of ze echt...
20: Is dat niet een beetje gekomen? Peter-Jan Rens heeft haar toen toch opgespoord in... Er waren toen twee documentaires ineens of zo.
0: Klopt, ja.
19: Maar goed,
20: daar is, ja.
19: Maar zijn familie denkt eigenlijk, zijn kinderen, dat hij in Thailand zit. Hij heeft daar natuurlijk een huis. Maar de Thaise autoriteiten, die laten maar weinig van zich horen. En die hebben dan wel weer een video van hem. En daarop zou het een en ander te zien zijn. Maar die willen ze niet vrijgeven.
20: Maar wat staat daarop dan? Ze verdwijnen?
19: Nee, waarin die wat zegt. Maar dat willen ze niet vrijgeven. Dus dat weten ze ook niet. En ze snappen niet waarom ze dat niet krijgen.
0: Maar hebben ze niet gewoon een telefoonnummer van hem?
19: Ja, maar nou ja.
20: Rick heeft zijn telefoonnummer. En die heeft hem net eventjes... want op zijn WhatsApp staat wel gewoon... Of ze, je kan die foto's natuurlijk checken.
0: Ja.
20: En Rick heeft er voor mij appje gestuurd, toch?
0: Ja. Chaka. En wat heeft hij al gereageerd?
19: Is het appje ontvangen? Zie je twee vinkjes?
20: Vinkjes.
7: Ja, wacht even. Ik zit even te kijken. Nou ja, ik heb nu gezegd, hoi Emiel. Ja. En hij is nog niet ontvangen.
19: Nee, dat bedoel
20: ik. Dus nog één vinkje.
7: Eén vinkje, maar het kan ook zijn dat de telefoon uit staat.
20: Tijdschil. Ja, Canada is het nu midden in de nacht, denk ik.
0: Nee, hij zit in Thailand.
19: Waarschijnlijk zit
20: bij Jomanda.
0: Ze denken in Thailand, toch?
19: In Thailand is het later, dus dat zou
20: het moeten zijn. Maar zit hij bij Jomanda, dan zou hij niet te slapen.
0: Dan ligt hij nu te slapen.
7: Ik heb Jomanda ook en heb ik geen blauw vinkje, maar een blauw jurk.
0: Nou, heb je Emiel Ratelband gezien? Laat even weten dat ze kinderen zijn. Naam op zoek, maar het is. Maar moeten we ons zorgen maken?
19: Nou, jawel, want zijn familie krijgt heel af en toe een berichtje, maar alsof het niet door hemzelf geschreven is. Zij zeggen het klopt gewoon niet. Nou ja, of hij is überhaupt niet meer in leven. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen.
7: Ik ben ook bij hem thuis geweest in Oosterbeek. Het is echt een onwijs aardige vent. Alleen op het moment dat er een microfoon in de buurt komt en een camera.
20: Chaka!
7: Nou, exact dat.
0: Dan wordt hij gewoon een ander mens.
7: Dus dan zegt, wil je een bakje koffie, wil je een bakje thee, wil je dit, ja, nee. En het, we gaan nu de opname starten.
20: Chaka!
7: En hij ging alleen maar doen, weet je wel.
19: Of het niet door hemzelf geschreven is. Zij zeggen het klopt gewoon niet. Nou ja, of hij is überhaupt niet meer in leven. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen.
7: Ik ben ook bij hem thuis geweest in Oosterbeek. Het is echt een onwijs aardige vent. Alleen op het moment dat er een...

0: Minus, volgens mij.
1: Minus de
2: poes. Super aardig.
0: Ja.
1: En een snackbar, hè, heeft hij.
2: Ja.
3: Nou, laten we hopen dat het goed met hem gaat. Met Emiel Ratelband. Maar vooralsnog geen teken van leven vanuit
0: zorgen.
3: Of
0: Canada, grote zorgen.
3: Of Thailand.
4: De 538 Stemmenjacht.
3: Wouter hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Wouter.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ben jij op de kazerne nu?
5: Ja, klopt.
6: Oh, geef acht.
3: Nou, nee, het is de brandweerkazerne.
6: Oh, ja. Geen vuur.
3: Maar dan kan het dus zo zijn, Wouter, dat als wij zo meteen Stemmenjacht met jou spelen, dat jij een oproep krijgt en dan moet je onmiddellijk de verbinding verbreken.
5: Het is mogelijk, maar ga er niet vanuit.
3: Nee. Ben jij nou bij de brandweer gegaan omdat je stiekem ook best wel een beetje gek bent op vuur? Dat hoor je natuurlijk wel vaak.
5: Ja, het is van een jongs af aan hobby geweest en ja, toch mijn beroep van kunnen maken. Dus hartstikke leuk.
6: Een hobby? Fikkie steken of brandjes blussen?
5: Ja,
6: we gaan
5: toch
6: een
5: bandje blussen.
6: Ja,
3: okay. Ja. Hé, hey Wouter, wij hebben hier een koffer in de studio staan. 15.000 euro is die waard. Als jij zometeen de juiste naam noemt, die hoort bij de stem die in die koffer zit, dan zijn alle 15.000 euro's voor jou.
5: Ja. Ik denk dat het wel allemaal toch een strijd is.
6: We gaan de stem nog even een keer laten horen.
3: Oh, dat maakt niet uit.
5: Oh, sorry.
3: Nee, jij zei Waldemar Torstra. Ik ga eens even luisteren of dat een beetje
6: andersom.
3: Of dat klopt.
7: Zeker.
3: We spelen hem even andersom, maar jij hebt al gezegd dat je denkt dat het Wouter of Waldemar Torstra is, Wouter. En nou, ik ga dan maar meteen even vragen aan de jury of dat het juiste antwoord is.
4: Het antwoord is fout.
3: Oh, nee.
5: Ja, spijtig.
3: Dat is zeker. Alles rood hier in de studio. De lamp.
6: Net de brandweer.
3: Ja, echt. Je had je hier ontzettend thuis gevoeld, Wout. Jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Oh, super, dankjewel.
3: Ja.
5: Succes voor de volgende.
3: Ja, nou, zo is het ook. Hey.
6: Ja.
3: Ja, het is jammer, maar brand is erger, zeggen ze dan.
6: Rijzaken.
3: Maak er een mooie dag van, hè, Wouter.
5: Gaan we doen.
3: Oké,
4: de 538 Stemmenjacht.
3: Wil je meespelen met Stemmenjacht? Het kan via de app van 538 heel makkelijk of via de site. Meld je aan en maak op die manier kans op 15.000 euro.

0: Teddy Swim, St. Elton and I, Gone, Gone, Gone. Het is 16 minuten voor 9 uur en wij hebben vanochtend bezoek bij ons in de studio. Dat is altijd leuk. Volgende week een belangrijke dag voor Niels Geuzenboek. Want dan start hij met zijn Coldplay Club Tour. Gaat hij het land door en vandaag is hij hier voor een exclusieve preview. Dames en heren, Niels Geuzenboek, goedemorgen.
1: Ja, ja. Goedemorgen, lieve mensen.
0: Hoe is Niels?
1: Heel goed, zeker.
0: Ja.
1: Ja, dit is top om hier weer te zijn. Nou, als het een beetje onterend vroeg voor een muzikant. Dan zou ik vooral een zanger om zo in de ochtend te zingen. Maar we hebben even in kunnen spelen. Dus volgens mij zijn we er klaar voor.
0: Ja, het is niet voor het eerst dat jij met de liedjes van Coldplay het land doorgaat. Dat heb je al eerder gedaan natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat was een groot succes.
1: Ja, dus inderdaad. We hebben het afgelopen jaar in theater gedaan. En nu nog één keer de clubs in. Dus echt een mooie kernpodia in Nederland. En dan moet ik zeggen, dan vind ik het ook alweer tijd om het terug op de plank te leggen. Ik heb veel eigen liedjes geschreven de laatste jaar. Dus ik sta te popelen om dat volgend jaar uit te brengen. En dan ga ik weer vol gas geven op mijn eigen repertoire.
0: Ja,
1: maar dit is gewoon een snoepwinkel voor mij. Ik ben een grote fan van Coldplay. En met deze fantastische jongens in de band komen we best wel in de buurt af en toe van de sound. Dus dat is heerlijk voor ons om te doen.
0: Ja.
1: En voor de mensen die erbij zijn, ook een feestje. Dus ja, alleen maar winnaars hier.
0: Maar is het het enorme repertoire waar je uit kan putten? Want het is echt niet normaal als je gaat kijken hoeveel hits zij hebben gescoord.
1: Ja, dat we doen vooral het beginwerk, zeg maar. De eerste vier albums. Ja. Want toen waren ze echt nog dat bandje, weet je wel, waar gewoon werd afgetikt en op en met z'n viertjes spelen. En later gingen ze natuurlijk veel meer geproduceerde platen maken. Dus daar doen we een paar van. Maar vooral het oude werk. Dus echt Yellow en Clocks en Scientist en Fix You en noem ze maar op.
0: Ja, nee,
1: komen dat allemaal voorbij.
0: Heb je sowieso een hoop liedjes om uit te kiezen. Ook uit die eerste.
2: Wat maakt Coldplay zo groot? Is dat Chris Martin of is dat uiteindelijk toch de hele band?
1: Nou ja, ik denk vooral de songwriting skills, zeg maar. Ja. Dus, en dat denk ik toch wel dat het door Chris Martin komt. Maar ja, die band heeft natuurlijk ook wel die sound. En die gitarist met zijn mooie gitaarnootjes en zijn sounds. En, en later natuurlijk, ik vind het wel knap hoe ze al die jaren zich wel hebben doorontwikkeld. Want misschien was het op een gegeven moment dan wel een beetje van hetzelfde geweest. En ze krijgen toch voor elkaar om relevant te blijven. Ja.
0: Heb je ze wel live gezien ook, Coldplay?
1: Ik heb de laatste keer dat ze in de arena waren, heb ik ze gezien. Ja. Ja. Ja, ongelooflijk. Ik zat met mijn vader tweede ring boven. Maar toch leek het alsof ik op de bank bij Chris in de woonkamer zat. Het was zo knap. Hoe ze dat zo dichtbij brachten en iedereen bij elkaar brachten. Dat is echt te gek.
0: Weten ze eigenlijk wat jij doet?
1: Nee, geen idee. Nee? Tenminste, daar ga ik vanuit.
0: Je hebt nooit iets die kant op gestuurd van joh, we doen een beetje.
1: Nee, ik had natuurlijk altijd wel zo'n illusie. Vooral toen we lekker aan het spelen waren en allemaal filmpjes online kwamen. Of we hebben hier wel eens bij jullie in de ochtend of bij Evers in de middag gespeeld. Ja. En dan kwamen er filmpjes online. En dacht, tering jongen, dit zouden eens een keer moeten horen. Nooit wat van gehoord.
0: Nou, we zullen hem taggen in het bericht. Wat gaan jullie spelen van Coldplay?
1: We gaan Clocks spelen, een van de eerste.
0: Heerlijk. Te gek. Live bij ons in de ochtendshow. Niels Geuzenbroek.

0: Niels Gijsberg! Ja. En zijn uitvoering van Kloks met de band zoals volgende week in Nederland ook te zien zijn. Want er gaat een clubtour van start. Dordrecht, Utrecht, Alkmaar, Bergen op Zoom, Heerlen, Zwolle. Nou, noem het allemaal.
1: Een clubtour.
0: Kijk maar eventjes op nielsgeusbroek.nl. Daar kun je zien hoe je erbij kunt zijn, want er zijn nog wat kaartjes. Niels!
1: Dag jongens, dank jullie wel.
0: Fijn dat je hier was.
1: Joe, mooie dag.
0: En tot snel. Niels Gijsberg hoorde je in de 25 ochtend.

0: Bauza. Magnetic bij 538 is de ochtendshow voor deze dinsdagochtend. We gaan zo meteen weer eventjes een kunstwerk nomineren voor...
1: Ik heb gisteren nog eens even een paar keer naar dat paard met die motor zitten kijken. Met vol verbazing.
2: Ja, waar stond
1: maar ook ze noemen dat een... vond ik wel een mooie term. Die mevrouw vertelde gisteren natuurlijk ook. Was in Montfort, toch?
0: Ja.
1: Of het Oude Water.
0: Oude Water.
1: Oude Water. Ja. Ligt een paard op zijn rug, met, doorkliefd met een motor. Dat was een kunstwerk. Dat heeft natuurlijk al een smak geld gekost. Nou, maar iedereen vindt het zo lelijk. Ze hebben daar... struik omheen gezet. En als je ook googelt op dat paard, zeggen ze... het is afgeschermd met schaamstruiken.
2: Schaamstruiken?
1: Heb je wel over het woord schaamstruik gehoord?
0: Had ik nog nooit gehoord.
1: Ik vind het een mooie...
0: Maar dit hebben bewoners dus zelf gedaan.
1: Ja, die hadden zoiets van, joh, dat is vlakbij een school, bij een sportveld. Er komen allemaal kinderen en er ligt daar een paard op zijn rug... half uitgemoord met een motor dwars door zijn pens heen. En dan hebben ze het nu schaamstruiken.
0: Ja.
1: Dus ik weet eigenlijk niet wat grote kunstwerk is. De schaamstruik. Of,
0: nou, nomineren we die ook, de schaamstruik.
1: De schaamstruik.
0: Een dubbele prijs even.
1: Dat is sowieso een goed woord. Ik denk dat Ton den Bodem nog niet in de dikke vandalen heeft.
3: Schaamstruik. Het is een samenvoering van schaamstruik. Beter bekend als een schaamstruik.
0: Zometeen een nieuw kunstwerk dat wij nomineren voor wellicht de titel. En dat is toch een beetje
3: een geuze. Even een greppetje.
0: Het lelijkste kunstwerk van Nederland. Heb jij overigens bij jou in de buurt ook een kunstwerk staan waarvan je zegt, nou, die zou ook zeker kans maken? Geef het even door via 538.nl/kunstwerk.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer. Opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Door mijn namen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Den Haag is een tandartsenpraktijk beschoten. Er zitten kogelgaten in de ramen en op straat zijn meerdere hulzen gevonden. Het is nog onduidelijk waarom de dader het op de praktijk heeft gemunt. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt, dat zegt regiozender West. Naaktfoto's en privégegevens van bijna 200 Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het dark web, dat meldt RTL. Ze worden aangeboden in kant-en-klare pakketten waarmee slachtoffers kunnen worden afgeperst. En een botsproef van de ANWB heeft ernstige veiligheidsgebreken blootgelegd bij twee type autostoeltjes, dat meldt RTL. Zo is de Britax Reumert Baby Safe Pro onveilig als je die in de lichtstand gebruikt. En voor de Axkit Minikit Core volgt zelfs een terugroepactie en een dringend advies om het stoeltje niet meer te gebruiken. Want de steunpoot die het stoeltje op de vloer ondersteunt kan volledig instorten bij een botsing. Gaan we naar het weer. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland geldt code geel vanwege dichte mist. Verder vandaag in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. En het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan ja. De files. Rick weet waar.
25: Begin op de A6, Lelystad Muiden bij Almere Oostvaarders. 40 minuten vertraging. A15, Gorkum, Ridderkerk. Bij Hardingsveld, Giessendam, 34. En de laatste is de A15, Ridderkerk, Oostvoorne tussen havens 5500 en de Suurhofbrug. De vertraging nu exact een uur.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
27: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Is dit het?
30: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
31: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Samen met Rob Thomas, maar dat heeft ermee te maken dat Carlos liever op de gitaar speelt dan dat hij zingt. Dus dat laat hij graag een andere over. Smooth hoorde je in de ochtendshow van 538. Inmiddels 13 minuten over 9 geworden. En wij zijn nog steeds volle bak bezig met onze zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: Ja.
0: En dat moet je een beetje met een knipoog zien natuurlijk. Het is niet zo dat
1: we het
0: kort en klein komen slaan. Maar het is ook een beetje een geuzennaam, omdat wij...
1: Het grappige was, ik was er namelijk opgekomen dat in het park waar ik woon, daar stond een kunstwerk. Al die kunstwerken, er was een soort, zonder 4 of 5, sinds gisteren allemaal weg.
0: Hey.
2: Serieus?
1: Alles is weg.
2: Nee joh.
1: Ja, 100%.
0: Dus heeft er iemand van de gemeente geluisterd? Die dacht,
2: of de reinigingsdienst is weggestolen.
1: Nee, maar we weten
2: al die oude fietsen.
0: Ja, maar mensen flikkeren ook overal hun rotzooi neer. Maar het was voor de mensen die het even gemist hebben, het kunstwerk waardoor jij aansloeg op, moeten we niet eens op zoek naar...
1: Het lelijkste kunstwerk.
0: Ja, wat was het?
1: Het was een soort fiets in elkaar getrapt. Getrapt. En dat stond op een sokkel.
0: Ja.
1: Maar dat stond ook, en dat vind ik wel met kunstwerken, je moet wel iets bijzetten. Van joh, dit is kunstwerk. Het heet fiets op sokkel.
3: Gemaakt door.
1: Gemaakt door. En het kost dit.
0: Het kost dit ook.
1: Dat
0: hoeft toch niet altijd de prijs.
1: Ik vind wel namelijk dat als het gemeenschapsgeld is, dan moet je wel verantwoorden wat iets heeft gekost.
0: Maar daar kun je wel achterkomen, toch, als je dat perceel weet.
1: Nou ja, ik denk dat je dan zo'n WOP-verzoek of zo.
2: Een WO. Als je wil weten hoe duur het is,
1: ja
2: dan moet je de BO. Dat is wet openbare nog iets.
0: Ja.
3: Binnenkort is het trouwens de kunst 10-daagse in Bergen, jongens. Dat is fantastisch.
0: Ja, is dat leuk?
3: Ja, is echt heel erg leuk. Ja, dat is dus 10 dagen.
1: Wat ben je toch een leuk wijf eigenlijk.
3: En dan heb je allemaal loodsen en ateliers. En overal is kunst. En dan kan je zo'n hele route volgen. En ook bij mensen thuis. Ja, echt... Ja,
2: de
3: leuk.
2: Moeite waard.
3: Ja.
2: De
3: ideeën, ja.
0: Okay. Nou ja. Het is ook niet zo dat we een hekel hebben aan kunst. Sterker nog, we houden van kunst. Alleen soms begrijpen we het niet helemaal.
4: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Maar het is wel prettig dat wij niet de enige zijn die het niet begrijpen. Want Daphne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey, jij begreep het ook niet helemaal, hè, als het gaat om het kunstwerk dat jij deze kant op stuurde.
5: Nou, nee, niet echt.
0: Want even, jij komt uit Zoetermeer.
5: Ja, klopt.
0: En daar staat het kunstwerk in kwestie.
5: Ja, bij busstation.
0: En waar hebben we het over,
1: Wat voor Daphne?
5: Ja, het heette aardappelmannetjes.
0: Oh.
5: Mannetjes zijn het niet, want hij is denk ik opgeteld bijna 8 meter hoog.
0: Dus, ja.
5: Nou ja, ik gok niet dat hij heel makkelijk morgen weg is. Maar hij heeft gezichtjes.
0: Ja.
5: Op zich ziet het er heel schattig uit. Maar als je op een bepaalde hoek kijkt, lijkt het wel alsof die,
1: stijf heeft.
2: Een erectie.
1: Ja, hij heeft een erectie.
0: Ja, het aardappelmannetje heeft ook een
1: flinke...
0: Een aardappelpielemans.
5: Ja, een flinke
1: pieper.
5: Okay.
0: Want het is, ik kan het misschien het beste omschrijven als een soort sneeuwpop. Alleen dan
5: gewoon grijs. Iedereen in Zoetermeer heeft er andere namen voor. De sneeuwpop, inderdaad, de mannetjes. Maar de piemelneuzen, alles wat ik wel voorbij moet komen.
0: Maar vind je hem echt afzichtelijk? Of zeg je van, als hij die directie niet had gehad, dan was het misschien net knapper kunstwerk? Of is het gewoon niet zo heel erg mooi?
5: Nee, ik vind het gewoon, smaken verschillen, denk ik. Er zullen vast mensen die zijn. Niet prachtig vinden, maar ik vind het echt heel lelijk.
2: Maar weet je wat het is? Dit kunstwerk heeft een tonnetje gekost.
1: Ja, zo, dat is een flink.
2: Maar het bijzondere aan dit kunstwerk is, en dat maakt het ook dat het 100.000 euro waard is.
0: Ja.
2: Dat je denkt van ja, en dan ga je er ook misschien met iets meer begrip naar kijken.
1: Ja, luister even, Daphne.
2: Daphne, jij kunsthater. Nee, want de 3 grote zwerfkeien waar dit aardappelmannetje hebt opgebouwd is, die komen uit Denemarken.
0: Ah!
2: En dat?
0: Ja! Maar dat had je er niet bij verteld, Daphne.
5: Nee.
2: Hallo.
5: Ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan.
2: Dit zijn gewoon 3 grote zwerfkeien uit Denemarken.
0: Ja, die zijn helemaal hier naartoe gebracht.
3: Maar dat onderste mannetje heeft geen neus. Of is dat dan net geen mannetje? Dus
5: wellicht als je aan de andere kant nog kijkt, is het ook nog een mannetje.
0: Okay.
5: Maar ik heb via die kant eigenlijk nog nooit gekeken.
1: Maar het is eigenlijk ook voor die stenen ook een treur. Je staat bijvoorbeeld, je bent een zwerfkei.
0: Lekker in Denemarken.
1: Ja. Je ligt in Denemarken, je ligt lekker op je ruggetje. En waar eindig je? In Zoetermeer.
5: Ja, jammer hè.
1: Als zwerfkei. Met nog 2 keien bovenop je.
0: Daphne, wij nomineren namens jou dan de aardappelmannetjes.
1: In Zoetermeer.
5: Dat lijkt me een goed idee.
0: Ik vind kunt in ieder geval zeker een kans hebben. We zetten hem tussen de andere genomineerden. Dankjewel dat je met ons mee hebt gedacht.
5: Graag gedaan.
0: En een mooie dag nog tussen de groeten daar in Zoetermeer. En wil jij nou via de site eventjes bekijken welke kunstwerken genomineerd zijn? Volgens mij staan ze er inmiddels allemaal op, toch? Je kan op 538.nl/kunstwerk kun je even een overzichtje krijgen van alle kunstwerken die al zijn ingestuurd en genomineerd. En die dus kans maken op het lelijkste kunstwerk van Nederland, om die titel te pakken. Maar dit is ook zeker een kanshebber. 538.nl/kunstwerk. En dat is ook de plek waar je jouw kunstwerken aan kan melden. Dus heb jij bij jou in de buurt ook een kunstwerk staan waarvan je denkt, nou, ik begrijp hem niet helemaal, vind hem niet zo mooi. Geef hem maar door via 538.nl/kunstwerk.

0: Mickey Lee en I Follow Rivers in de ochtendshow. Ik zie hier nog een mooie uiteenzetting over het begrip kunst van Richard. Die zegt, kunst is in de meeste gevallen geen kunst, omdat het moeilijk te maken is of mooi is. Maar in de meeste gevallen is kunst kunst, omdat het een kunst is om iets verschrikkelijk lelijks te kunnen verkopen voor een vermogen.
1: Ja! Is mij ook iets te makkelijk.
0: Nee, dat is, ik moet ook eerlijk zeggen, ik zag net weer een andere foto van de aardappelmannetjes, zoals we hem net hadden. Maar dan schijnt het zonnetje en dan lopen er...
2: Ja, maar dan nog, Tim, is het een ton waard? Nee, ik denk altijd in Zoetermeer zeker, er kan nog zoveel opgeknapt worden.
1: Het hele stadshart daar zo, echt waar, het is gewoon zo'n
2: En we hebben kunst ook nodig, hè, dat snap ik ergens ook wel. Maar ja, voor 3 zwerfkeien 100.000 euro betalen.
0: Het zijn Deense zwerfkeien.
2: Ja. Zwerfkeuren.
0: Maar jij hebt er net even opgezocht, dat zijn de kosten geweest die de gemeente heeft betaald voor het kunstwerk.
2: Nou ja, een ton, tenminste volgens de Wikipedia. En dat is gewoon vaak het hele ding. Er wordt dat er geld uitgegeven wordt aan kunst, dat snap ik. Maar
1: en terecht.
2: Er worden zulke bakken met geld uit. Dat dijk van een wijf, weet je wel, waar we het over hadden. Die hoop aarde. Wat op zich op foto's en op tekeningen prachtig had kunnen zijn.
0: Het idee was leuk, ja.
2: 2 miljoen, dan denk ik, jongens.
0: Ja, daar kan je een hoop andere
2: leuke dingen. Je kan zoveel leuke dingen doen voor 2 miljoen euro in het dorp.
0: Had je 20 aardappelmannetjes van kunnen maken.
2: Had je de dijk mee kunnen bezwaren. Ja.
0: Straks hier in de ochtendshow gaan we... Zo, dat is ook een hoop geld trouwens. Met een beetje geluk 15.000 euro weggeven. Want wij spelen een nieuwe ronde in Stemmenjacht. En wie weet is dat geld straks van jou.
3: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
4: Maar ook het geld in de koffers.
3: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
4: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a lot! And give you a lot!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Deze week in de

0: Albert Heijn.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes! Ja, goedemorgen. Vandaag starten we de dag op veel plaatsen mistig. Ook een spatje regen kan er vallen, maar vanmiddag wordt het droog. Een mix van zon en bewolking bij 22 graden. En dan de ochtendspits, een drukke ochtendspits.
12: Ja, nog steeds 31 files. We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 28 minuten. Dan de A6 Lelystad Muiden bij Almere Oostvaarders, 36. En de laatste is de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Veerpont Engeland. Dat is op de Elbeweg, de vertraging 40 minuten.
9: Het is 3:08 en dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De ANWB waarschuwt voor 2 typen kinderzitjes na ernstige veiligheidsproblemen bij botsproeven. Voor de Axkit, Minikit, Core komt een terugroepactie. En het advies is om het zitje niet meer te gebruiken. En ook bij een model van Britax Reumer werden gebreken ontdekt. In Amsterdam dan komt op 8 november opnieuw een grote rode lijn demonstratie. Pro-Palestijnse organisaties die roepen deelnemers op om rode kleding te dragen. De actie begint op het Museumplein. En actrice Halle Berry ontkent dat ze haar 13-jarige zoon heeft mishandeld. De beschuldiging komt van haar ex-man in een lopend voogdijconflict. Barry die zegt dat ze alleen een beetje aan het gavotten waren.
14: De 538 Stemmenjacht.
9: Ja, Britt, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
9: Uit Roermond.
15: Ja.
9: Ja, hey. Britt, ja. Ik wil je niet zenuwachtig maken, maar €15.000 ligt hier op jou te wachten.
15: Ja, dat zou fijn zijn, toch?
9: €15.000?
15: Ja.
9: Wat zou je daarmee gaan doen?
15: Nog geen idee.
16: Ik dacht, die factory outlet, die zit toch in Roermond?
12: Ja, is leuk.
15: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, Roermond is dat gewoon normaal, hè?
16: Oh, oké. Okay.
9: Maar kom je daar wel eens ook?
15: Nee.
9: Grappig, hè? Ja, vanuit Verheinde en Verre komen ze erheen.
16: Ik ben een paar maanden geleden geweest. Ja, maar Tim, Parijzenaar gaat ook de Eiffeltoren niet op.
9: Dat is aan de andere kant.
16: Heb je dat gekocht, Rick, daar?
12: Ja, ja.
16: Onderbroekjes?
12: Onderbroekjes, onder lekker andere. Hoor. Björn Borg, lekker hoor.
16: Oh, je hebt jezelf even verwend.
12: €4 voor €25.
9: Ja. Britt, jij gaat hem spelen. De stem in deze koffer, de 6e koffer.
15: Ja.
9: Zullen we er nog een keer naar luisteren?
15: Ja, dat is goed.
9: Gewoon omdat het kan. Dan komt hij nog een keer aan.
12: Zeker.
9: Zeker. Zeker.
12: Ja.
9: Neem ons even mee in jouw besluitvorming.
16: Ja,
9: waarom jij
16: de analyse.
9: Ja, waarom ben jij gekomen tot de naam die jij zo meteen gaat noemen?
15: Gewoon een gokje,
9: hè? Oh, dat is goed. Ik denk, er ligt een hele...
16: Een gokje.
9: Hele theorie aan de grondslag.
16: Jij helemaal met de cassette recorders, het vooruitgespoeld, teruggeluisterd. Interviews gezocht.
9: Ja. Nee, gewoon een gokje.
16: Een gokje.
9: Nou, waarom ook niet? Misschien gokje goed.
16: Nou, ja, precies. Zo, ja, dat zou een goed gokje zijn.
9: Britt, wie is het?
15: Ik dacht aan Jean-Roux McCoy.
9: Shang
16: Songfestival.
9: Oh ja, natuurlijk.
16: De broccoli.
9: Van de broccoli. Ja, de broccoli.
16: Ah, heel schuif
9: eruit.
16: Hij doet beste zangers nu.
9: Doet hij goed?
16: Ja, ja, fantastisch. Een gokje.
9: Hele theorie aan de grondslag.
16: Ja, helemaal met de cassette recorders. Het voor uitgespoeld, teruggeluisterd. Interviews gezocht.
9: Nee, gewoon een gokje.
16: Een gokje.
9: Waarom ook niet? Misschien gokje goed.
16: Ja, precies. Zo zou een goed gokje zijn.

0: Het is niet goed, Brit.
1: Nou, dat is jammer. Ja. Maar ja, zoals ik zei, het was een gokje.
0: Ja, nou ja, dat is, voor hetzelfde geld was het goed geweest, maar nee. Ja. Jij krijgt een troostprijs, dat is wel altijd prettig. Een reiskoffer van de Postcode Loterij is onderweg naar jou.
1: Precies. Top.
0: En ga je
1: dankjewel.
0: Wat leuks doen vandaag?
1: Ja, werken.
0: Ach, wat doe je?
1: Ik ben nagelstyliste.
0: Maar dat is wel leuk werk, toch?
1: Zeker.
0: Nou, maak er een mooie dag van en veel plezier met de koffer.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag, Brit.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Die zoeken we toch. Wie is die stem in deze koffer? Als jij enig idee hebt, of misschien weet je het wel zeker, dat kan natuurlijk ook. Meld je aan via 538.nl of de app van 538 en speel mee met Stemmenjacht. Shanna Sparrow is

0: Flex, muziek van Duran Duran in de ochtendshow van 538. Wij moeten denk ik onze voicemail even beluisteren, want ik zie hier een lampje druk knippen.
1: Ja, nou ja, dan is het weer eens tijd dat daarnaar gekeken wordt. Die staat natuurlijk ook al gewoon maar in een kastje.
0: Nou, ik was een beetje bang dat...
2: kapot was?
0: Nou ja, dat de lijn was opgezegd. Want er is weinig ingesproken.
1: Het abonnement.
2: Nou, ik had ook nog een vast abonnement. En dat kost maar een paar euro per maand. Maar toch heb ik
1: 070.
2: 070. En dan nog een paar nummers erachter.
0: Ja, kijk, sommige mensen die hangen nog echt aan hun oude telefoonnummer ook.
1: Dat ik
0: ook
1: heb in mijn huis niet eens een aansluiting voor een vaste telefoon.
2: Zeker wel. Die is verplicht.
1: Wel, nee, man.
2: Jazeker wel. Is verplicht.
1: Ja, bij jou en de bejaarde. Dat je kleinkinderen. Nee, ja, maar is dat verplicht?
2: Ja.
1: Maar dat moet dan het... ergens voorbereid zijn tot in de meterkast.
2: Dat is het.
1: Ah, oké. Okay. Je hoeft niet vijf stekkertjes nog in de buurt te hebben.
0: Nee, je kan vaak bij je internetabonnement kun je heel makkelijk een telefoon erbij nemen.
2: Ja.
0: Dus dan heb je in sommige gevallen wel 088. Maar ja, moet je ermee. Maar er is dus ingesproken. Geen idee wie dat kan zijn.
1: Denk het vaak maar één of twee iemand.
0: Ja, vriend van de show.
3: Dit is de voicemailbox van de 538 ochtendshow.
2: Oh.
3: Er is één nieuw bericht voor u. Oh.
4: Ja, goedemorgen jongens, hier is Gordon weer met goed nieuws. Nou, ik lig eindelijk op de deurmat en niet eens op de knieën. Heb je hem al gezien? De koffer van de mensheld. Ik, Gordon, mis de bescheidenheid op de voorpagina van de mensheld. En ach, wat zie ik er ongekend goed uit. Gespierd waar het gespierd moet zijn, dik op één plek. Nou, ik ben een complete Rick Romeinen kilo's kwijt, kan ik je vertellen. Maar goed, stelletje vetkleppen. Nou, ik heb de smaak helemaal te pakken. Nou, ik wil ook de koffer pakken van de Bobo, de Praxis folder, de wachthoren en HP de tijd. En er staat HP voor harde... Nou, overigens heb ik nog wel ijskoep voor jullie. Ik ben namelijk ook in de race om de nieuwe Sinterklaas te worden. De functie-eisen waren onder andere de bezitzer hebben een lange staf, een flinke zak en een paar heerlijke pieten. Ik denk, dat kan niet moeilijk zijn, daar heb ik ervaring mee. Nou jongens, nog een hele fijne dag. En oh, wat klopt daar, kinderen? Oh, wat klopt daar, kinderen? Oh, wat klopt daar zachtjes tegen me aan?
0: Kijk, Gordon, die dus op de voorkant.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Bijna zijn wij aan het einde gekomen van deze editie van de ochtendshow, maar...
1: De 538 ochtendshow, service desk.
0: Ja, die moeten we nog even behandelen. Vraag hier binnen van Erik, die zegt... waarom leest Rick niet alle files voor?
2: Ja, Rick.
3: Nou, we hadden bijvoorbeeld vanochtend 130 files.
2: Nou. Ja.
3: En dan ben ik... best wel lang bezig.
2: Ja.
3: En dan komt er één plaat. En dan moet ik alweer de files van half. Weet je wel? Dus dan ben je de hele dag alleen maar files aan het lezen.
0: Ja, dat is te veel. Dus jij pakt nu de top 3 altijd?
3: De top 3 en hele rare.
2: Afwijkende.
0: Het was iemand
3: maar ik kan ook een top 5 doen, wat jullie willen.
0: Er was blijkbaar iets op de A1 vandaag aan de hand. Wat niet helemaal standaard
3: maar dat
0: was.
3: Krijgen we weer niet door. Hè? Wij krijgen alleen maar door waar de files staan.
0: Maar niet wat de oorzaak is.
3: Nee.
2: Dat mag niet, hè? AVG. privacy gevoelig.
0: Ah, is dat
2: de file wil niet dat de gegevens gedeeld worden.
0: Nee. Dan hebben wij het vanochtend bij Lekker naar de Wekker... hebben wij het even over de term hukken hebben wij het, gehad.
2: Ja.
0: Maar, dit is sowieso, en dat weet ik... dat spreken wij allemaal verkeerd uit.
2: Oké.
0: En hoe het wel precies hoort...
3: Het is wel heuken.
0: Nee,
2: is plat.
0: Je hoort het wel iets anders uitspreken. Mariska, die hebt erover. Jullie spreken het echt niet goed uit. Ik kan dat niet aanhoren.
2: Ja.
0: Maar wel super bedankt. Even weer heerlijk meegezongen het jeugdsentiment. We hebben normaal gedraaid. Heuken is eigenlijk alles wat met feestvieren te maken
3: heeft. Maar dan moet je even inspreken hoe je heuken wel uitspreekt. Want wij weten het niet.
0: Ik denk dat wij het ook niet kunnen. Want je moet denk ik ook een klein beetje dialect
2: dat
0: spreken.
2: Dat denk ik ook, ja.
3: Zou Edwin het wel weten, Bolt?
0: Ik denk het wel.
3: Ja.
0: Het
3: lijkt me ook wel echt een heuker.
0: Ja?
3: Ja, en Gordon Heukenreut. Je weet het zeker.
0: Zometeen veel plezier met Dennis. En morgenochtend zijn wij er weer met een nieuwe ochtendshow.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker... welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
22: Greet. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden?

gesprek bij Florentien van der Meulen. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben mogelijk een zwaardere stroomaansluiting dan nodig. Volgens de autoriteit Consument en Markt betalen ze daardoor onnodig veel netkosten. In sommige gevallen kan het oplopen tot duizenden euro's per jaar. En overigens maakt het voor de drukte op het stroomnet niet heel veel uit om je aansluiting aan te passen. Het was al te verwachten. Tanken was in september duurder dan ooit. Een liter benzine kostte gemiddeld €2,45. En daardoor ben je met een benzineauto nu gemiddeld per jaar ruim €300 meer kwijt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van een autoplatform, meldt de Telegraaf. En dieselrijders, ja, die zijn nog duurder uit. Suriname dan heeft de kwartfinales van de Nations League misgelopen na een nederlaag tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer die had een gelijk aan gelijkspel genoeg. En daar leek het ook heel lange tijd op, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-0 voor Guatemala. De wedstrijd werd overschaduwd door racistische spreekkoren vanaf de tribunes. Volgens de Surinaamse bond werden spelers uitgescholden en waren apengeluiden te horen. Na afloop ontstond bovendien een vechtpartij op het veld. Gaan we naar het weer. De mist lost langzaam op. In het noorden blijft het bewolkt, maar meer naar het zuiden. Daar wint de zon aan terrein. Het wordt 19 tot 23 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Alle Sigma verf bestel je bij
4: verfwinkel.nl. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.

0: David Guetta en Sia Titanium.
1: Radio 538. De vijf van het bedrijf.
0: Ja, WB Firepacks. Firepacks, vraagt de gast. In de vijf van het bedrijf van 538. Bedrijf in de brandpreventie. En Frank in de persoon aan de telefoon. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent bezig met de elektrische schakelkasten.
2: Ja, klopt helemaal.
0: En je bent stagiair, hè, bij WB Firepacks.
2: Ja, zeker.
0: Leuk man. Hoe lang zit je er al?
2: Dit is mijn tweede maand, dus nou, best kort eigenlijk.
0: Ja, het is best kort. Hoeveel mensen werken daar?
2: Rond de 25, 30 mensen momenteel.
0: Oké, okay, ja. En de sfeer is altijd goed, zeg je. Projecten zijn vet.
2: Ja, zeker weten. Ja. 100%.
0: Want volgens mij zit jij nu aan een flinke 12-cylinder te sleutelen.
2: Ja, klopt. Helemaal.
0: Ja, hoe moet ik dat voor me zien? Is dat een pomp voor sprinklers of wat is het?
2: Ja, het is een motor die een pomp aandrijft die ervoor zorgt dat er genoeg water door de leiding heen stroomt als er brand is.
0: Oké.
2: Okay, ja, dan moet er aardig wat druk op de sprinkler staan.
0: Redelijk belangrijk.
2: Ja. Ja,
0: en hoe worden de batterijbranden geblust? Hebben jullie daar ook systemen voor?
2: Nee. Puur voor water, dus ja, en schuim voor de hangaren bijvoorbeeld in vliegtuigen.
0: Heb je ook schuim op de koffie daar?
2: Ja, bij de koffiezetapparaat.
0: Ja, precies. Ja, even belangrijk namelijk voor de slagroomtaart. Wij gaan voor 30 mensen taart sturen.
2: Top, dank jullie wel.
0: En dat wordt verzorgd door jullie nieuwe vrienden van Multifly.
2: Ah, kijk. Ja. Super bedankt.
0: Nou, mooi. Dat komt helemaal goed. Doe de groeten aan iedereen bij de WB Firepacks. Het bedrijfje in de brandpreventie, de marktleider. En daar spraken wij Frank over. Succes met de 12-cylinder en de pompen en de schakelkasten.
2: Ja, dank u wel. En leuk. Heel veel met de uitzending.
0: Leuk. Ja, we hebben nog wat liedjes met vuur. Hè. We hebben Set Fire to the Rain. We hebben de Fireball. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja, helemaal top.
0: Mooi, man. Goeiedag, hè.
2: Hey, fijne dag verder.
0: Later, Frank. Hoi, hoi.

live met mijn collega's. Zoek daar even 5 liedjes uit. Die stuur je dan door met de 538-app. Dan bellen we je terug en dan zit je in de 5 en dan start je de 538-werkdag gezellig met de collega's. Via de site kan ook 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf om je op te geven voor die 5 van het bedrijf. Toch eentje dan voor WB Firepacks. Set fire to the rain. Dit is Adele.

0: Let op, hè, daar komt hij in 3, 2, 1. Oh, klinkt ook goed, hè? Hij is net gepoetst, nieuwe busjes. De officiële Denman Koffiegong is daar voor een driedubbele Johnny Wakker. En Last Frequencies op je radio. Maar even, het is niet Floris Geubel, het is niet Waldemar Torrentstra. Had ook gekund. Maar weet jij wie de stem is in koffer nummer 6 voor 15.000 euro? Speel er zo meteen even mee. Rondje stemmenjacht doen we zo. Opgeven in de 58-app. En Taylor Swift binnen nu in een party.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
8: Oh, werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
20: een duet.
19: Oh ja.
20: Ik ben ook zwanger.
19: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
21: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
23: Binnen 1 minuut
24: meer muziek
23: tijdens de 538 werkdag.
25: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
26: Ja.
25: En nu?
26: Door mijn namen kopen.
25: Voor je bedrijf?
26: Ja.
25: Welk bedrijf?
26: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: 538 Dennis Ruijer.
25: Ja, Max Martin, de helden.

0: van Berkhout tot de Betuwe Radio 58 met de 58 werkdag voor de dinsdag en Toto.
1: De 538 stemmenjacht.
0: We hebben een koffer, dat is koffer nummer 6. En daarin zit het magische bedrag van 15.000 euro. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onderweg richting Reuver bij Venlo voor je werk, hè, vandaag.
2: Ja, klopt.
0: Het afbouwen van projecten.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: heb je zelf nog een projectje waar je eventueel 15.000 euro in kwijt kan?
2: Ik denk wel dat het gaat lukken.
0: Dat is wel iets voor te vinden, toch?
2: Ja, zeker wel.
0: Nou,
2: zeker
0: mooi man. Hé, hey, Peter, voor het spelelement. Nog één keer, de stem.
3: Zeker.
0: Ja, zeker. Denk jij zeker te weten wie dit is? Vertel het.
2: Guido van der Gade.
0: Ja, voormalig Formule 1-coureur. Tegenwoordig analist natuurlijk. De Formule 1-held. 2013 volgens mij was hij tweede coureur voor het team van Caterham. Nou eens even kijken, jury. Is het Guido van der Garde?
1: Het antwoord is... Fout.
0: Ai, helaas. Het is ook niet

0: Wil van der Garde. Ik ga je toch hopelijk een beetje blij maken met de reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Ook leuk, ook leuk.
0: Ook leuk. En werk ze vandaag daar, Peter.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooie dag, hoi, groetjes hè.
1: Hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Carol G, Bruno Mars.

0: Wellicht word je zo gebeld, want we spelen zometeen een nieuwe ronde. De totale prijzenpot 100.000 euro en koffer 6 bevat 15.000 euro. Willemijn, die heeft het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je?
1: Ja, ik dacht, laat ik iets positiefs doen. Dus ik vertel je zo wat het geheim is van geluk.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
14: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
0: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
24: Odido. Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Gezondheidsminister Sophie Hermans wil dat er geen nieuwe nicotineproducten in de winkels komen. Europa zou de markt moeten bevriezen. En dat is niet alleen haar oproep, maar ook die van 7 andere EU-landen. Hermans vraagt ook om een Europees verbod op smaakjes om te voorkomen dat nog meer jongeren verslaafd raken. Een voormalige ambtenaar van de Duitse stad Keulen heeft volgens het AD tientallen valse paspoorten geregeld voor kopstukken uit de internationale drugshandel. Ook Bolle Jos, die gevlucht is naar Sierra Leone, zou via haar 3 valse paspoorten hebben gekregen. De vrouw is veroordeeld voor omkoping. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden. De spionagechef zou zelf hebben gespioneerd. En volgens Duitse media heeft hij geheime informatie in handen gekregen. Het was de bedoeling het door te verkopen, maar aan wie is niet duidelijk. Justitie in Duitsland doet verder onderzoek. En heb je een kat, dan heb je volgens de wetenschap gewoon geluk in huis. Onderzoekers uit Letland en Finland bekeken 93 landen en ontdekten dat mensen gelukkiger zijn in landen waar relatief veel katten wonen. Ja, katten kunnen ook helpen tegen eenzaamheid en stress. Het weer dan nog, eerst nog mist. In het noorden blijft het bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon en 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Is dat het onderzoek van die katten? Is er ook gevraagd aan vogels? Wat zij ervan vinden? Of zijn die weer buitengesloten?
28: Ja, die waren niet te vinden op een of andere manier.

0: gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
0: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: 538. De 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.

0: Train Back to Boston, Stella Lefty. Ik zat ook ooit in de trein naar Boston vanuit New York. Zat ik gewoon in de trein met het ex-buurmeisje van zangeres Pink. En die zegt, ja, she was the tramp of the whole neighborhood. Ze stal dus alle vriendjes van alle vriendinnetjes. Maar ja, het is wel van horen zeggen, maar het was wel een interessant verhaal. In the Train Back to Boston. Je hoorde Stella Lefty op Radio 58. Tijdens je 58 werkdag. Wij geven de werkdag aan 3 keer zo snel garantie. Op de bouwplaats, op kantoor, in de hoogwerker, waar je ook zit. Je bent van harte welkom. Ik heb een nieuwe Dance Smash Classic voor je klaarstaan. Hoor je denken, ruier, is dat iets voor de radio standje burenruzie? Ja, ik denk het wel. Voor iedere dag dat ze in de studio bezig zijn, hebben ze er 50 op het podium. Dat zijn de woorden van de band Faithless, de legendarische Britse dancegroep. En die verhouding die bevalt ze wel, want het gevoel dat ze krijgen om voor een ramvolle zaal of een festivaltent te staan, dat gaat boven alles. Met zo'n knallende show die ze neerzetten vraag je af, is dat omdat je je op het podium dan krachtig of misschien zelfs machtig voelt? Niet als je het aan Maxi Jazz, wijlen Maxi Jazz van de band vroeg.
1: Hi, this is Maxi Jazz and Denman. Two of us are sending peace around the world.
0: We hebben de boodschap van vrede samen opgenomen, maar Maxi Jazz vond ook wat van dat machtige podiumgevoel.
1: You very rarely get a feeling of power. It's just this feeling that you and all of these people are connected in some very deep way. And that feeling, grateful and joyful and sort of humble at the same time. It's a very powerful feeling. Sometimes you have to be careful. You don't let your emotions spill out too much.
0: Ja, dat is nog een van de grootste krachten ter wereld. Hè? De verbinding van muziek. Hoe gek de wereld ook is geworden met al zijn wereldleiders. Muziek verbindt ons tot in het diepste van de kern. En soms kunnen die emoties dan wel een beetje te veel opspelen op het podium. Aldus Maxi Jazz, hij wordt gemist. Maar de band bestaat nog steeds. Een van hun grote hits, Faithless. Dit is We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

Als je dit fantastische optreden. Heerlijk. 58 werkdag. Het is een hartelijk dinsdagdag. Prachtige herfstdag. Beetje een mistig begin van de dag. En ja, dit ken je waarschijnlijk wel. Pak je in de supermarkt je favoriete snack. En dan zie je vernieuwde receptuur. Je hebt natuurlijk de krimflatie, dat dingen gewoon minder inhoud krijgen. Maar meestal is dat slecht nieuws. Dat is eigenlijk alle suiker en zout die eruit wordt gehaald. En met natuurlijke smaakversterkers, staat er op de verpakking, wordt dit gecompenseerd. Maar ja, dat is wel iets waar ze in Frankrijk nu ook voorstander van zijn. Want ze willen daar ook een suikertax invoeren. Hoe minder suiker, hoe beter. Toch is er één snack heilig verklaard in Frankrijk. En daar ben ik op zich ook wel blij mee. Er komt geen suikertax voor. De croissant. De croissant. Een status aparte binnen Frankrijk. Ik vraag me dan wel af, welke snack zouden wij in Nederland eigenlijk heilig moeten verklaren? Is dat A, de tompoes? Is dat B, de bitterbal? Of de Hema hotdog? De balletjes van de Zweedse woongigant? Suggesties zijn altijd welkom in de 5Z-app. De bossenbollen misschien? Is dat nog iets wat ook... daar moet ook de suiker in zitten, jongens. Nou, laat dat gewoon even weten.

0: Spreekt uw reisleider Dennis Ruijer. We gingen van California Love naar Ain't in L.A. van Adela. Ja, het land waar je maar 10 vrije dagen per jaar hebt, hè. En ja, waar je gewoon echt je hoofd boven water moet houden. Waar geen social vangnet is. Kortom, keihard aan de bak in Amerika. Radio 58 presenteert met trots hier een top 5 van dingen waar het suiker in moet blijven in Nederland. Dankjewel voor de reacties naar aanleiding van de croissant in Frankrijk die beschermd gaat worden. De stroopwafel natuurlijk. Mike, heb je gelijk in. Ahmed zegt de frikandel. Ben ik het ook mee eens. Dennis, wat dacht je van alle lekkere kraftbieren? Worstenbroodjes vind ik ook nog hele goeie. En de Limburgse fly, ben ik het ook mee eens.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
13: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
20: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger.
21: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward.
20: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
22: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
23: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
24: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
25: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
24: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
25: Wow.
26: We kunnen door.
24: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Direct door. Allianz Direct.
1: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Op Teddy Grims op 538, Mr. Know-it-all. De 538 Stemmenjacht. Hey Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een van die heldinnen van de zorg.
1: Ja, het
0: schijnt. Ja, aan het werk als verpleegkundige. Waar doe je dat, Esther?
1: In Amsterdam.
0: Oké, nou, hartstikke leuk. En hard aan het werk vandaag, tot laat?
1: Tot 4 uur, dus valt mee.
0: Ah, dat is goed te doen, goed te doen. Heb je al een bestemming voor 15.000 euro?
1: Er waren afgelopen week wel wat dure rekeningen, dus op zich.
0: Oh ja, dat is altijd handig om het gat even te dichten, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Ja, snap ik. Ja, we hebben hier de onverbiddelijke jury met de stem, daar komt hij nog een keer.
2: Zeker.
0: Een meneer die zeker zegt, wie zoeken wij, verlos ons?
1: Ik denk Jaap Reesema.
0: Jaap Reesema. Natuurlijk de zanger, de influence familie hè, met zijn vrouw Kim.
1: Ja.
0: Ja, Jaap Reesema. Jury, is het Jaap Reesema?
3: Het antwoord is... fout.
0: Helaas.
1: Ah, dat is jammer.
0: Helaas. Het is niet Jaap Reesema. Ik stuur je wel de reiskoffer van de postcode loterij.
1: Helemaal nee.
0: En ik wens je een mooie dag daar.
1: Ja, succes.
0: Groetjes. Hoi.
1: Doei.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Met zometeen Floris Molenaar, er is niks aan geweest, want ook hij heeft koffer nummer 6 open met 15.000 euro voor de 58 stemmenjacht. En Willemijn schuift aan voor het nieuws rond de lunch. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, weer heeft een land besloten niet mee te doen aan het Songfestival volgend jaar. Welk land dat is, vertel ik je zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuis-in, mooi wonen.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dasnia,
0: van Jumbo.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Huisartsen balen dat de griepprik dit jaar later komt dan anders. Medicijnfabrikanten hebben vertraging door een leveringsprobleem met de ingrediënten. Normaal beginnen huisartsen deze maand met griepprikken zetten, maar het wordt zeker een maand later en dus moeten ze hun schema's omgooien. Voor patiënten is er geen gevaar, de griep steekt meestal in december pas de kop op. Met 7 andere EU-landen wil zorgminister Sophie Hermans ervoor zorgen dat er in Europa geen nieuwe nicotineproducten in de winkels komen. Ze willen dat Brussel de markt bevriest en een Europees verbod op vapes en sigaretten met smaakjes. In ons land zijn die verboden, maar in de landen om ons heen niet. Suriname wil dat de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond stappen onderneemt tegen Guatemala vanwege racisme. In de Interland, in Guatemala-stad, kwamen de hele wedstrijd apengeluiden van de tribunes. De bond greep niet in en Suriname vindt dat onverteerbaar. Het Surinaamse elftal had er tegen El Salvador ook al mee te maken. En waar Nederland last minute besloot om toch wel mee te doen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar, heeft Tsjechië zich juist teruggetrokken. Reden wordt gegeven zijn de bezuinigingen. Ja, eerder trok Ierland zich ook al terug en dat heeft nog altijd te maken met de deelname van Israël en de situatie in Gaza. Het weer dan nog. De mist in het zuidwesten lost op. In het noorden blijft het bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon en 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Radio 538.
25: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel allebei op de A15. Ridderkerk-Gorkum de eerste bij Hardingsveld-Giessendam door een auto met pech 6 minuten. En verderop Ridderkerk-Oostvoorne bij Oostvoorne. De oprit is daar dicht 6 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 97. A2 Amsterdam-Utrecht 58.3. A2 verderop Den Bosch-Eindhoven 127.8. En de A4 Leiden-Amsterdam in beide richtingen 4.3. A7 Den Oever-Bolsward 107.9. A12 Zoetermeer-Den Haag 3.3. A18 Varsseveld-Didam 190.6. A28 Amersfoort-Zwolle 66.9. En verderop de A28 Assen-Groningen 177.4. A30 Barneveld-Ede 16.1. A58 Tilburg-Breda 57.5. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
30: Alle Sik & Verf bestel je bij
31: verfwinkel.nl. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
33: De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 6.

Shakira en Burna Boy, Die Die bij Radio 538. Goedemiddag. Over 6 minuten hoor je wat een man bij de grens in Sicilië uit zijn kofferbak haalde bij een controle. Het is niet wat je zou denken. Het verhaal hierachter, zometeen na Eagle Eye Cherry.

0: 38. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: De favorite van deze week. Suzanne Freek en Pijnstiller. Wat had deze man nou in zijn achterbak?
1: 538.
0: Ja, misschien herken je het wel trouwens, hoor. Dat je de grenzen overgaat. Op weg naar vakantie bijvoorbeeld. Of omdat je voor je werk de grenzen over moet naar het buitenland. En dat je dan bij die controle, bij de grens, dat je toch even zenuwachtig bent. Herkenbaar? En je niet dat je wat te verbergen hebt, maar toch, ja, je weet het niet wat ze vinden. Ik heb een keer in Frankrijk bijvoorbeeld, bij de grens, ik ben in een hele heftige drugscontrole terechtgekomen. Echt 15 agenten om mijn auto heen. Ik werd echt als een soort Pablo Escobar werd ik naast mijn auto gezet. Handen op de motorkap. Hond door de auto om te speuren. Niks gevonden. Ja, een rolletje pepermunt, maar... Nee, we leken een beetje op het C-element, maar we kwamen wel met de schrik vrij. Maar je staat toch raar te kijken. Het kan trouwens altijd gekker. Ik las een verhaal vandaag over een man die werd bij de grens van Sicilië. Dat is in Italië, werd hij aangehouden. Vlak voor de boot naar Malta. Daar wilde hij op gaan stappen. Kofferbak open. Nou ja, en agenten bij de grens die zien waarschijnlijk gekke dingen. Maar dit? Deze man had achter in zijn auto 300 schildpadden zitten. En 77 papegaaien. Achterin in de kofferbak. Die wilde hij dus meenemen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Waren beschermde dieren ook. Dus ja, daar kan je niet mee door. Hij riskeert nu trouwens ook een behoorlijke boete. Vanwege het smokkelen van beschermde dieren. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Not done. Maar ja, de grote vraag is: waarom? Waarom wil die man die beesten meenemen naar Malta? Daar zijn ze nog steeds eigenlijk niet achter. De enige reden die ik kan bedenken. Waarom je 77 papegaaien mee wil nemen op reis. Is dat je toch graag een praatje wil maken onderweg.

0: Kensington en Streets.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ik zit even te kijken op 538.nl. Sander Lantinga, Jordi Warners, Mark Baanders, Art Rooijakkers, Victor Vlam, Harm Edens, Jean-Guma Krooi, Guido van der Garde, Jaap Rezema. Ze zijn het allemaal niet. De stem in koffer 6 van de Stemmenjacht. €15.000 staat er op die koffer. En die kan van jou zijn als je raadt wie het wel is. 538.nl. Ja, als je er toch bent om dat lijstje even te checken. Meld je ook direct even aan of via de app van 538 als je die in je handen hebt. Bestaat de kans dat we je binnen nu en een minuut of 10 gaan bellen om een poging te wagen. En dus de juiste stem te raden in die koffer 5 voor 15... Koffer 6 moet ik zeggen. Voor €15.000. 538.nl of de app van 538 dus. Daar meld je aan voor jouw kans op die cash.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: De mop van Arie.
3: Vandaag zijn ik op de tramhalte. En er staat een blinde man.

0: Die staat.
1: De 538-ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
0: Wat een gezelligheid.
1: Morgenochtend bij Radio 538.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Nee, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
21: Over 5 minuten een nieuwe ronde in de stemmenjacht. Ga snel naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden en maak kans op 15.000 euro.
22: 538, Floris Molenaar.
21: Ook Douwe Bob zometeen naar DJ Goja, Jason Derulo en Mie.

0: En I Believe.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En Mike aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Mike uit Twello. Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik ben aan het werk.
0: Aan het werk? Wat voor werk doe je?
2: Ja, ik werk bij oliehandel.nl, webshop en smeermiddelen.
0: Oh, je zit in de olie?
2: Ja, ja, zeker.
0: Je bent een soort olie-sheik, maar dan net iets anders.
2: Ja, maar dan zonder tulband.
0: Ja. Ik zit al vrijdag vaak in de olie, maar dat is wat anders volgens mij.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, heel goed. Kijk, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Mike,
2: we blijven ons best doen.
0: Wat zei je?
2: We blijven ons best doen, hè?
0: Zo, ja, je moet wat, hè? Je moet wat. Mike, je zit in de stemmenjacht voor koffer 6. 15.000 euro zit daarin. Er zit ook een stem in verstopt. Aan jou de vraag, welke stem is dat? Heb je het goed? Is die 15.000 euro voor jou? Mike, goed luisteren. Dit is je opgave.
3: Zeker.
0: Ja, beste Mike, wie heb jij hier gehoord?
2: Ik denk dat het Thijs Boermans is.
0: Thijs Boermans, acteur. Heeft dat zo? Ja, je moet wat, hè? Je moet wat. Mike, je zit in de stemmenjacht voor koffer 6. 15.000 euro zit daarin. Er zit ook een stem in verstopt. Aan jou de vraag, welke stem is dat? Heb je het goed? Is die 15.000 euro voor jou? Mike, goed luisteren.

0: we eens naar de jury gaan voor 15.000 euro. Is het Thijs Boermans?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ja, eigenlijk liep alles gesmeerd, Mike, om in jouw termen te blijven. Tot het antwoord, zeg maar.
2: Ja, we hebben het geprobeerd.
0: Zo is het. En we kunnen vrijdag gewoon weer rustig in de olie. Geen enkel probleem.
2: Ja.
0: Geen geldbedrag, wel een reiskoffer van de postcode loterij die je kant op komt.
2: Nou, helemaal goed.
0: Wens ik je een mooie dinsdag.
2: Oké, ciao.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, en heb je deze stem nou gehoord en denk je... Ja, ik weet wie dit is. 538.nl of de app van 538. Daar geef je je op voor de Stemmenjacht. Met jouw kans dus op die 15.000 euro.

0: Direct en My Friend bij Radio 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En morgen op de woensdag 9:45 komt Arie altijd even langs. Kroegbaas van Café de Amstel in Amsterdam. Arie kan heel goed biertjes tappen, maar Arie kan ook heel goed moppen tappen. Komt hij dus elke woensdagochtend doen. Morgenochtend dus 9:45. Maar zullen we vast even in de stemming komen? Eentje die we al kennen van Arie. Het ging over een vriend van hem.
1: Hij had een hele mooie schoenenzaak. En die was zelfs ook hofleverancier.
2: Zo.
1: En wat gebeurt er nou? Dan komt er een kerel binnen. En die pakt een schoen uit, uit het rek. En die kostte bijna 4,5 meier.
2: Zo.
1: Dus dat is een hoop geld. En die man die vraagt van, welke maat heeft u? Hij zegt, nou zit, ik heb 42, maar doe maar 40 en ik trek ze gelijk aan. Nee, dat zal wel. Dus die kerel die trekt die schoen aan. Nou, die gaat tenen krommel de deur uit. Wat is het nou? En dan gaat 2 weken overheen. Komt diezelfde kerel, komt weer binnen. Hij zegt, nou, weer een paar schoenen, weer voor een hoop geld. Hij zegt, ja, die maat. Hij zegt, ja, hij zegt 2 maandjes kleiner. En die trekt ze weer aan. En die kerel loopt de deur uit, helemaal gekreukeld. Hij zegt, meneer, kom eens even terug. Hij zegt, ik begrijp er helemaal gereed van. Je koopt een paar schoenen voor een godsvermogen. Je trekt ze hier aan, je kan amper lopen. Hij zegt, wat is daar de bedoeling van? Hij zegt, dat ga ik je vertellen, man. Hij zegt, mijn vrouw is weggelopen. Mijn dochter speelt door. En mijn zoon die is verslaafd. Hij zegt, als ik naar thuis kom en ik trek mijn schoenen aan, ben ik de gelukkigste man van de wereld.
0: Morgenochtend, 9:45 in de ochtendshow. Een nieuwe mop vanavond.

0: Sorry Papi, Radio 538. Waar zometeen weer een nieuwe ronde gespeeld gaat worden in de stemmenjacht trouwens. 538.nl of de app van 538, daar geef je op. Willemijn zometeen met cybernieuws.
1: Ja, na online supermarkt Flink is nu ook een kledingwebshop gehackt. En welke dat is, vertel ik je zo.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
10: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: specialist.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
5: Keukeloos.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Na online supermarkt Flink is nu ook kledingwebshop ASOS gehackt. Gebruikers van de app hebben een pushmelding gekregen waarin hackers zeggen dat ze ingebroken hebben in het dataprogramma achter de app. Het Britse ASOS heeft wereldwijd 16 miljoen gebruikers en wordt ook in ons land veel gebruikt. Of de hackers ook echt klantinfo in handen hebben is onduidelijk. De dood van een jongen van onder de 18 vorig jaar zomer in Venlo blijkt inderdaad het gevolg van een ongeluk in een drugslab. Er werden toen twee jongens en een man opgenomen in het ziekenhuis en eentje overleed. Nu zijn drie mensen opgepakt voor het runnen van een drugslab en het inschakelen van een minderjarige voor criminele zaken. De politie ziet dat ook als mensenhandel. In Frankrijk hebben demonstranten bijna 2000 middelbare scholen gebarricadeerd. Tijdens eerdere protesten ging het nog om een paar honderd scholen. Ja, al weken voeren leerlingen in Frankrijk actie voor beter onderwijs. En de protesten begonnen vreedzaam, maar lopen steeds vaker uit de hand. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar een Belg. Francis Hals heeft het mogelijk gemaakt om piepkleine deeltjes uit het heelal te meten, zogeheten neutrino's. Die vliegen dwars door de aarde en door ons heen zonder dat we iets merken. Ja, met heel gevoelige sensoren zijn ze nu toch te ontdekken en zo kunnen wetenschappers meer leren over bijvoorbeeld ontploffende sterren. Het weer dan nog in het noorden bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon vandaag en 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld.

0: paal 95.0. A2 Utrecht Den Bosch 62.3. Verderop de A2 Den Bosch Eindhoven 125.2. En de A4 Amsterdam Leiden 6.6. A7 Drachten Groningen 167.5. A12 Zoetermeer Den Haag 3.3. A18 Didam Varsseveld 193.3. En de A28 Assen Groningen 177.4. A50 Zwolle Apeldoorn 212.9. En er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker.
8: Weet jij al wie het is?
7: Speel mee in de jacht op €100.000.
8: Druk op de knop in de 538-app.
0: Floris Molenaar. Over 6 minuten een belangrijke tip om op te letten als je gebeld wordt. Kan je een hoop geld besparen.

0: Smith en Stay. Word je wel eens door jezelf gebeld?
1: De 538-werkdag.
0: Ja, dan denk je misschien door jezelf gebeld. Ja, je hoort het goed. Word je wel eens door jezelf gebeld? Ja, ik niet. Gelukkig niet. Ik heb wel eens dat ik door mezelf word geappt. Dat heb je misschien ook wel. Ik heb zo'n appgesprek met mezelf. Voor dingen die ik niet moet vergeten. Die app ik al even snel naar mezelf. Gewoon een lijstje om te onthouden. Een soort to-do-lijstje. Maar ik word nooit echt door mezelf gebeld. Gelukkig maar dus. Want ja, ik las een bericht vandaag. Goed opletten. Als je door je eigen nummer gebeld wordt. Het is onmogelijk, denk je. Maar het is een nieuwe manier waarmee oplichters te werk gaan. Het doel is dan dat ze op je telefoon kunnen inbreken en daarmee een hoop geld kunnen aftroggelen. Of dat ze een sms'je naar je sturen met je eigen nummer, met een link. Dat je snel geld moet betalen, dat er iets afgerekend moet worden. Het advies is eigenlijk, word je door jezelf gebeld, niet opnemen. Door je eigen nummer gebeld worden kan een hoop geld kosten. Ben je eigenlijk een soort dief van je eigen portemonnee, zeg maar.

muziek van Davina Michelle, Pinky Swear. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur word je hier op 538 helemaal bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. Momenteel op nummer 15 in de lijst. Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear bij Radio 538.

0: No Life.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Oeh, 15.000 euro kan jouw kant op komen op deze dinsdag. Tenminste, als je raadt welke stem er verstopt zit in koffer 6 van de Stemmenjacht. Binnen nu en een minuut of 10 een nieuwe ronde. En het kan zijn dat we jou gaan bellen om een gok te wagen. Tenminste, als je je even hebt aangemeld via 538.nl of de app van 538. Bestaat de kans dus dat je zometeen gebeld wordt om dus even een poging te wagen voor die koffer 6 en dus 15.000 euro in de wacht te slepen. 538.nl of de app van 538, daar meld je aan.
2: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
1: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
1: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: De jackpot van...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Over 6 minuten een kakelverse ronde in de stemmenjacht. 538.nl of de app van 538. Daar geef je op voor jouw kans op €15.000.
10: 538, Floris Molenaar.
9: Ook Omi hoor je na Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Domi en Cheerleader.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Meerte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoop dat we de 538, de groenpaarse cheerleaders, voor jou kunnen optrommelen zometeen.
2: Ja, ik hoop het.
0: Omdat je dan 15.000 euro hebt gewonnen. Dat zou toch lekker zijn?
2: Dat zou heel mooi zijn.
0: Heb je al bedacht wat je ermee zou doen als je wint?
2: Als ik win, ik denk dat ik het zou sparen voor een autootje.
0: Oké. Even netjes wegzetten, een beetje rente overvangen. En wie weet kun je een mooie vierwieler ervan halen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is je van harte gegund, Meert. Ik help het je hopen. Je zit in de stemmenjachtkoffer 6 in het spel. 15.000 euro zit erin. En er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Aan jou de vraag zometeen, Meerte. Van wie is die stem? Dit is je opgave.
3: Zeker.
0: Ja, Meerte. Wie hoorde jij hier praten?
2: Ik dacht Klaus.
0: Klaus. Oh, ja. onze 538. Kun je een mooie vierwieler ervan halen?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is je van harte gegund, Meert. Ik help het je hopen. Je zit in de stemmenjachtkoffer 6 in het spel. 15.000 euro zit erin. En er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Aan jou de vraag zometeen, Meert. Van wie is...

0: Hè, bah.
1: Jammer.
0: Ja, nou, de cheerleaders, nee, jullie kunnen weer weg. Nee. Ze hebben wel een mooie reiskoffer van de Postcode Loterij in hun handen. Die is voor jou.
1: Nou, dat is helemaal goed. Dankjewel.
0: Als dank voor je dappere deelname. En wens je een mooie dinsdag nog.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Hai, het is dus niet Cloud. Schrijven we erbij op 538.nl in de lijst van namen die niet goed geraden zijn voor de Stemmenjacht. In koffer 6. Ja, misschien wel binnenkort zo'n vreugdegil van jou als je 15.000 euro hebt gewonnen in de Stemmenjacht. 538.

Wat was de eerder, Stratego of Risk? Dat is de vraag in Kip of Ei vanavond bij mijn collega's Bas en Dylan van de 538 Avondshow. 538.nl/kip of ei, daar geef je antwoord op de dagvraag. En het juiste antwoord hoor je vanavond in...

0: bij 538, waar Mark Labrand zometeen verder met je op jacht gaat naar de stemmer en de stem in koffer 6 van de stemmenjacht. 15.000 euro zit erin. 538.nl of de app van 538, daar geef je op. Bestaat de kans dat Mark je zometeen terugbelt. Willemijn ook met het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Er komt weer een grote staking van schoonmakers aan.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Daar heb je Huub. Van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1.000. Hubo helpt.
18: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
19: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
20: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
22: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
23: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more from Extra Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
26: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent?
0: Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
1: een duet.
0: Oh ja.
1: Ik ben al zwanger.
0: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
26: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Schoonmakers gaan weer staken voor meer loon. Vanaf vrijdag leggen ze het werk neer, onder meer bij de NS, Schiphol en op hogescholen en universiteiten. Dat zegt de FNV tegen nu.nl. Dat is al de tweede keer in een maand tijd. De staking is van vrijdag tot woensdag en er komt ook nog een grote landelijke actiedag. Het dreigen met een extra vragenuur heeft gewerkt. Ministers liepen zo ver achter met Kamervragen beantwoorden dat de Kamervoorzitter de ministers morgen naar de Kamer wou roepen. Maar alle vragen zijn nu toch beantwoord. Normaal moeten ministers binnen 6 weken antwoord geven, maar dat doen ze dus niet altijd. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen boetes meer te betalen voor shows waarin dieren onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. De staatssecretaris had 3 dwangsommen opgelegd, maar 2 op basis van videobeelden die volgens de rechter te weinig bewijs leveren. Een show waarbij bezoekers dolfijnen mochten aanraken is aangepast, dus ook die boete gaat niet door. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft zoveel last van zijn knie dat hij het voor gezien houdt. Sinner won dit jaar Wimbledon en sindsdien staat hij al bijna 3 maanden aan de kant. Het weer dan nog in het noorden bewolkt met hier en daar regen bij zo'n 19 graden. In het zuidoosten volop zon vandaag en 22 graden. En tot over het nieuws op Radio 538.
27: Ja, dankjewel Willemijn. Dan eens even kijken. De 3 belangrijkste files. A1 Apeldoorn en Amersfoort. Voor Hoevelaken vanuit Barneveld. 45 minuten file. A16 Rotterdam naar Breda. Voor Zwijndrecht door een auto met pech. 24. En een korte voor de A16 verderop. Breda naar Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Maar 9 minuten. En dat komt erop pechgeval. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het doorgeven. De A1 bij Wilp naar Apeldoorn. 95.1. A2 bij Bokstel richting Den Bosch. 127.6. A6 Muidenberg Lelystad, 67.9. A12 bij Voorburg vanuit Zoetermeer richting Den Haag bij 3.3. A18 Didam-Varsseveld bij 193.3. Gorkum-Breda, de A27, oppassen bij Oosterhout bij 7.7. Van de A28 naar Groningen, 177.4. A30 Barneveld-Ede, 16.1. A50 naar Zwolle bij 213.1. En de laatste is de A58 bij Ulfhout, Tilburg-Breda, 57.5. En wil je alle controles, check even je app van Flitsmeister.
28: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
29: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
30: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
29: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
31: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
32: 538. De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al wie het is?
32: Speel mee in de jacht op €100.000.
33: Druk op de knop in de 538-app. Marc Laporte.
27: als je vandaag niks te vieren hebt. 538 met Pink, Urban, Cookie Collective en David Guetta.

Fleming, Meteor en de volgende DJ, Ugel, moest via MSN Messenger leuren voordat hij eindelijk een keer in een café in Marseille mocht draaien, betaald. Hij vertelde dat aan al zijn maten, oh, ik ben eindelijk professioneel DJ. Zijn gage voor die avond, 3 tientjes. Ja. Nou, hij gebruikte zijn pinpas wel vaak, maar dat was het waarschijnlijk alleen als een ijskrabber. Maar inmiddels helemaal goed gekomen en shined hij de pan uit met David Guetta en French Montana samen. Nu op Radio 538, Ugel.

Sven Seliers. En misschien denk je, Sven Wattes, het zou dus best wel kunnen dat je hem kent. Als je wel eens aan een concert bent geweest bij de Ziggo Dome of bij Paradiso. Hij gaf concerten voor de deur. Dus hij noemde dat line shows. Dus hij ging dan een beetje staan tokkelen en zingen voor de mensen die in de rij stonden. Maar uiteindelijk, omdat hij dat op YouTube plaatste en op Instagram, dachten mensen, hey, deze gast is goed. En uiteindelijk gingen ze dus echt naar concerten om alleen maar die line show van hem mee te maken. En vorig jaar stond hij ineens aan de goede kant van de deur in het voorprogramma van de band Train. En die band werd opgericht in 1993, Train. Precies het jaar waar deze hit uitkomt. 538, de Urban Cookie Collection.

0: the World op 538. Koffer 6, hij staat nog steeds open. 15.000 euro, ja, hopelijk gewoon voor jou. Ja, dat is gewoon wel echt serieus geld, toch? Droomvakantie, een auto, lekker happy uit je hypotheek. 15.000 euro, het mooie is, in een paar minuten kan het helemaal voor jou zijn als je meedoet aan de stemmenjacht. Zorg dat je je hebt aangemeld in de app van 538 en wacht op een nieuwe ronde.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 3 dagen.

0: Avonddeals Bijbel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
7: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
7: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
10: In de keuken, alles ready.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Yo, 538. Mark Labrand.
23: Hey, werk ze. Hier hoor je de hits. Zometeen James Bay, eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: 538, stemmenjacht.
1: Hey, Bob, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Bob Santen.
1: Directeur op een basisschool.
2: Klopt.
1: Ja, dus ja, de kinderen zullen wel denken dat je het weet. Want als de baas van de school hoor je alles te weten natuurlijk.
2: Ja, dat denken ze wel altijd. Dat doe ik ook altijd net alsof, in ieder geval.
1: Hey Bob, 15.000 euro, joh. Koffer 6, hij staat wagenwijd open. Licht uit, spot aan in de studio. De beelden kun je meechecken op TV 538. Zullen we nog even luisteren, Bob, naar de stem?
2: Ja, graag, want ik twijfel altijd.
1: Oké, komt hij aan.
3: Zeker.
1: Nou, neem ons eens even mee dan in die twijfel. Met aan het einde van je verhaal dan het goede antwoord volgens jou.
2: Ja, ik zie dan heel veel mensen voorbij komen. En dan probeer ik die stem aan een gezicht te koppelen.
1: Ja.
2: En dan dacht ik eerst, het is een acteur. Maar ik weet niet of ik die naam mag zeggen. En toen dacht ik opeens, nee, het is hem niet. En toen dacht ik opeens aan Ewout Genemans.
1: Oh ja.
2: De presentator.
1: Ja, en acteur vroeger, om het verhaal misschien nog een beetje rond te maken.
2: Ja, van Soep, volgens mij.
1: Ja. Oké, dit is de naam waarvoor je gaat. Zetten we hem vast?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, ik denk, maak mijn leerlingen trots. En mezelf ook, alsjeblieft.
1: Ik hoop het. Bob, 15.000 euro, daar ga je.
0: Het antwoord is... fout.
1: Oh, nee. Jammer.
2: Oh, nee. Wat een teleurstelling.
1: Ja. Jammer. Ja, je hoopt altijd dat die 15.000 euro er dan gewoon bij iedere kandidaat uit mag gaan. Helaas, je krijgt wel een andere koffer, de reiskoffer van de Postcode Loterij. En hoe dan ook zijn je leerlingen toch wel trots op je, want de baas van de school was gewoon op de radio.
2: Ja, daarom. Dat is toch sowieso heel mooi om mee te maken. Ja, zeker weten.
1: Wie weet tot de volgende ronde. Mooie dag, Bob.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

Chili Peppers. Voormalig American Idol deelnemer Caleb Flynn kreeg gisteren levenslang voor de moord op zijn vrouw. Hij gaat nog in beroep. Dus voor de balans even een talentenjachtverhaal met een iets gezelliger einde. Jamie Miller is 29, komt uit Wales, werd derde bij The Voice. Staat inmiddels in het voorprogramma van de Jonas Brothers en een dikke top 10 hit in Engeland. En die track, Baby Doll, gaat over precies zo'n verliefdheid, weet je, waarbij het hele dashboard gaat knipperen met waarschuwingslampjes. Maar toch stap je erin. Nieuw bij 5.

0: Zo, dit zijn ze, je werkdag vitamines powered by 538. Mijn naam is Mark en leuk dat je luistert. Zometeen Ella Langley, Guns N' Roses. Je hoort Frenna en Ronnie Flex. En Frenna werd ooit staande gehouden door de politie. En wat hij toen uit zijn auto pakte, ja, dat zag die agent echt niet aankomen. Maar het is verbazingwekkend genoeg goed afgelopen. Hele verhaal is zometeen. En Hanneke, wat heb jij in het nieuws voor ons zometeen?
1: 70 passagiers zijn gered van een schip dat vast ligt op een zandplaat.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
13: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
23: Huh?
22: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 538 Nieuws.
7: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Op de Westerschelde is een schip vastkomen te liggen op een zandplaat. Het gebeurde bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. De reddingsmaatschappij heeft alle 70 passagiers met andere boten van boord gehaald. Van de 5 bemanningsleden zijn er nog 3 aan boord. De 24 relschoppers die zijn opgepakt rond het asielprotest vorige maand in Opheusden en Kesteren in de Betuwe kunnen €5.000 boete krijgen als ze het nog eens doen. De burgemeester heeft een dwangsom opgelegd en die kan oplopen tot €15.000. Op de A58 naar Zeeland is vanmorgen een vrouw van de weg geplukt omdat ze in de dichte mist zonder licht aanreed. Andere automobilisten probeerden haar te waarschuwen, maar ze reageerden nergens op. Bij Capelle in Zeeland hielden agenten haar tegen. Ze bleek drugs te hebben gebruikt en is opgepakt voor gevaarlijk rijgedrag. En een dreigement aan het adres van treuzelende ministers heeft geholpen. Ze liepen zo ver achter met het beantwoorden van kamervragen dat de voorzitter ze morgen naar de Kamer wilde roepen voor een extra vragenuur. Daar hadden ze geen zin in, want inmiddels zijn alle openstaande vragen alsnog behandeld. Ministers hebben maximaal 6 weken de tijd voor een antwoord op een kamervraag. Het weer, er trekken buien over het land en het is zacht, vanavond droog. Blijft een graad of 15. Morgen wat zon, wat regen en een graad of 23. Dit was het 50 Nieuws.
8: En dan verkeer. De 3 belangrijkste files hoor je nu. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 11 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batadorp, 4 kilometer, 21 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Prins Klausplein een klein half uur over een lengte van 6 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het doorgeven. De A1 bij Bilp, Deventer-Apeldoorn bij 94,9. A4 Leiden-Amsterdam, 3,6. De A6 Muidenberg naar Lelystad, 67,8. A18 Didam-Varsseveld bij Didam 193,3. A28 bij Assen naar Groningen toe bij 177,4. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0 bij Vaassen is dat. En de laatste is de A58 Goes naar Vlissingen toe bij 160,5. En alle controles checken via app van Flitsmeister.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IL5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
13: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven.
14: Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 6.
17: Zeker.
16: Weet jij al wie het is?
15: Speel mee in de jacht op €100.000.
16: Druk op de knop in de 538-app.
8: Hey, hallo daar.
18: Mark Laplace.
8: Zo, maakt die motivatie misschien zoek? Hits? Nee hoor, die zijn er gewoon. One Republic.

even die flexplek omtoveren tot je favoriete festival van afgelopen zomer. Dankzij nog steeds die lekkere zomerhit, je hoorde Another en 54 Ultra op 538. En Talk to You! Hey, Frenna werd ooit staande gehouden door de Wouter. Zo meneer, rijbewijs of idee bij u? Nee. Dus die agent vraagt ook, heb je dan iets anders waar je naam op staat? Frenna kijkt in zijn achterbak en komt terug met zijn gouden plaat. Mooi verhaal is dit, hè? Heeft iets met uw naam erop? Ja, maar alleen wel ingelijst. Nou, dan ben je artiest, hè? Je hoort hem zometeen met Idalia, Ronnie Flex, ook Guns N' Roses. En dit is One.

Zo, hey. Ik heb vandaag ontdekt dat een toypoedel van, wat is het, een kilootje of 7, je huis in één ochtend kan veranderen in een soort CSI Hilversum. Mijn hond heeft vlooien. Ja, dus echt in totale paniek wakker naar de trimsalon meteen. Hond vlooi vrij laten maken, pillen gehaald, kuren, spuitbussen erbij, alles wassen. Dus Bobby ligt inmiddels, ja, zo gaat het bij een hond, hè. Prins heerlijk op de bank tussen de gele afzetlinten. Maar ik ging net, voordat ik programma kon doen, dan ga je dus alles afspeuren. Hè? De kiertjes in het laminaat en zo, en langs de plinten, dus hier dus al die eitjes liggen. Ik word daar helemaal paranoia van. Ik heb geen smetvrees, maar als een handdoek al 3 minuten te lang in de was heeft gelegen bij mij, dan vind ik het al goor, zeg maar. Dus er komt een einde aan dit verhaal. Namelijk het feit dat ik me enorm connected voel met Taylor Swift. Je weet alles van dat soort eitjes. Als kind werkte zij op de kerstbomenplantage van haar ouders, waar ze pakketjes met bitsprinkhanen eitjes uit de bomen moest halen voordat die bij mensen thuis uitkwamen. Snap je? Dus ik heb een beetje hetzelfde carrièrepad als Taylor. Alleen, zij werd wel meer derde mee. Je hoort er zo.

0: Taylor Swift en Patient Zero bij jou 538 met zometeen weer kans op 15.000 euro. En de middagshow komt eraan natuurlijk. Heb je dat gehoord gisteren? Het was gisteren de dag van de leraar. Dus waren Frank en Iron benieuwd. Welke docent zal jij nooit meer vergeten? De creatieve docent van Thijs zal denk ik niet alleen door Thijs, maar ook door ons niet snel vergeten worden vanwege zijn fascinatie voor balpennen.
1: Iedereen die zat dus een hele tijd met hun balpen klikken, ja, en die kreeg daar dus gewoon een stuif lul van.
2: Nee,
0: wacht, nee.
1: Nee, ja, ik zweer het je, dit is niet gelukkig. Dus
2: hij moest even,
1: ik zweer het je. Hij ging ook heel ongemakkelijk met zijn benen over elkaar zitten, handen ervoor, of in één keer iets op zijn schoot. Dus ze hebben erop gaan letten, en toen was het inderdaad echt zo.
0: Van het getik met de balpen, ja, kreeg hij stijven.
3: Je nooit meer.
1: Ja, ik kan er ook niks aan doen, ik verzin het niet.
0: Zometeen de nieuwe middagshow. Het is wel trouwens krankdanen vandaag. Daarom zijn Dennis en Iron er. Frankie is ziek. Stemmenjacht komt eraan en ook Bakermat en Maroon 5.
4: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
5: maar ook het geld in de koffers.
4: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
5: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
5: Heijn. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
15: Ik ben al zwanger.
14: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Hey, werk ze en hier hoor je de hits Maroon 5 zometeen. En je hoort DJ Go.

0: Hi. Ja, zo Hi. Spannend is het. Je viel even weg natuurlijk gewoon.
1: Ja, ja.

0: De hele tijd, ja, ik herken het. Alleen, wie is het nou?
1: Ja, nou ja, ik hoop dat het hem is. Ik zat wat podcasten te luisteren en ik zat wat interviews te luisteren. Ik denk, nou ja, we gaan gewoon een gokje wagen. Ik denk dat het André Hazes junior is.
0: Oh, zo, jij gaat snel. Zullen we nog eerst even de koffer openen en luisteren?
1: Ik vind hem helemaal goed, ja hoor.
2: Zeker.
0: Hij klinkt zo bekend, alsof je er net niet bij kan in je hoofd. Het is geen verrassing wat jij nu gaat zeggen. Wil je me wel nog even meenemen en ook de luisteraars? Hoe ben je dan op dit antwoord gekomen? Je ging podcast luisteren, maar wat was dat moment dan?
1: Nou ja, ik zit regelmatig wel lange tijd in de auto en dan zet ik een podcast aan. En dat was toevallig André Hazes met zijn zus Roxanne.
0: Ja.
1: Die hebben een podcast samen.
0: Ja.
1: En ze hebben ook een nieuwe serie uit op Videoland.
0: Ja.
1: André Hazes en nu. En ik zat toevallig gisteravond de aflevering te luisteren. Want ik dacht hem gisteren al te horen. Ik denk, nou, ik moet het even zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, hij klinkt wel heel bekend.
0: Dus en je weet het dus zeker?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Jury, kom maar. 15.000 euro.
3: Het antwoord is... fout.
0: Ja joh, tuurlijk. Jongen.
1: Jammer.
0: Ja, super jammer.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: Suus, om het balen een beetje te verzachten. Je krijgt wel een mooie reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, die kunnen we ook goed gebruiken, dus dat scheelt.
0: Daarom. En André Hazes is ook gek op koffers om erin te duiken.
1: Ja.
0: Cirkel is rond.
1: Nou, top.
0: Yes, hoor.

lekker een gitaar, want we zijn bijna klaar. Op de werkvloer. Succes nog even. Dit is 538 de favorite van Suzanne Freek.

0: succes met de laatste loodjes voor deze dinsdagwerkdag. En begint de werkdag net met een avonddienst. En minstens zoveel succes daar natuurlijk. De gezelligheid blijft lekker doorgaan zometeen. Want Aiden en Dennis zijn hier zometeen met de 50-middagshow. En Hanneke, wat heb jij in het nieuws?
1: Er is nieuw onderzoek gedaan naar de acceptatie van LHBTI-mensen.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
14: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering...
14: Nee, niet meteen in die ANE-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
25: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
26: Slecht plan.
25: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
26: Goed plan, zonneplan.
27: U, later en altijd.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
30: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: 538 Nieuws. 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De acceptatie van homo's en lesbiennes neemt niet meer echt toe, blijkt nu ook uit onderzoek van kenniscentrum Movisie. 80% accepteert hun relaties, maar meer mensen zeggen dat ze zoenende mannen aanstootgevend vinden. De acceptatie van transgenders, non-binaire en intersexe mensen is ook iets gedaald. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers gered van een rondvaartboot. Het schip was op zeehondensafari vastgelopen op een zandbank bij het Zeeuws-Vlaamse Breskens. Aan boord waren vooral ouderen, die zijn met boten naar de wal gebracht. Ook 2 bemanningsleden. 3 crewleden zijn aan boord gebleven. Zwemles voor kinderen met een beperking moet beter worden geregeld, zeggen sportonderzoekers. Aangepaste zwemlessen zijn vaak duur. En juist kinderen hebben baat bij kleine groepjes of 1-op-1 lessen. De vergoeding vanuit de gemeente voor ouders is niet voldoende. Ook is vaak onduidelijk waar ze hulp kunnen krijgen. En na de dood van 6 honden in Schiedam, die mogelijk giftige paddenstoelen hebben gegeten, waarschuwt een dierenverzekeraar ook voor andere gevaren bij het uitlaten. Want ook eikeltjes zijn niet onschuldig voor honden. Ze kunnen er misselijk van worden of diarree van krijgen. Eten ze er heel veel van, dan kunnen de nieren zelfs uitvallen. En dan nog het weer. Er trekken wat buien over en het is nog steeds zacht. Vanavond droog en het blijft een graad of 15. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.

0: swims.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.

0: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy op 58.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ayra.
0: Oh jongens, 4:10 op deze dinsdagmiddag. Zo, ik mocht invliegen.
2: Ja,
0: het is niet Frank.
2: Nee, het is niet Frank. Frank ligt echt helemaal te zweten en koortsig te zijn in zijn bed.
0: Echt zielig.
2: Hij ging het niet halen. Of hij schaamt zich inmiddels zo voor zijn haar... Ja. Dat hij denkt, ik ga toch nog even terug naar de kapper om het te laten fixen.
0: Ja, want wat is dit? Ik zag dus net in de app al van... is Frank terug naar de kapper? Praat me even bij.
2: Nee, ja, Frank heeft het hele weekend al lastig gehad... sinds hij naar de kapper is geweest met mensen die zeiden... wat heb je gedaan met je haar? Het is anders dan normaal gesproken.
0: Maar wat is even voor mijn beeldvorming? Hoe zit het? Is het opgeschoren? Heeft hij zo'n staartje bovenop?
2: Ja.
0: Zo'n pietervelletje?
2: Helemaal cornrows heeft hij. En, nee. Dit is gewoon een beetje anders geknipt dan normaal. En het staat hem prima, want die man kan alles hebben, maar het valt wel op.
0: Ja, precies. Met zijn lange lokken en zo. Ja, dat is toch een dingetje.
2: Juist. Maar blij dat jij er bent, Dennis.
0: Nou, gezellig. Ik zat op school in een heel zwaar gesprek. Dus ik dacht, ik word verlost. Heerlijk is dat dan ook, hè, dat je hier naartoe mag. En hier voel ik me toch altijd thuis.
2: Oké.
0: Ja, dat is lekker.
2: Oké, dus goed voor de afleiding.
0: Goed voor de afleiding.
2: Ja, oké, dan blij dat je er bent. Ja. We hebben nog steeds €15.000 natuurlijk in de koffer zitten. Heb jij al een winnaar gehad in Stemmenjacht aan de lijn?
0: Nee, nog niet. Nee, ik had al een paar keer dat ik dacht, dit is hem, weet je wel. Dat je dan meedenkt met de kandidaat. Dat je denkt, dit moet hem toch zijn. En dat het hem dan niet is. En dan gaan we gewoon weer vrolijk door.
2: Zullen we eens even kijken of je vandaag eruit kan gaan? Niet dat wij bepalen, maar het zou toch feest zijn?
0: Ik zou het wel leuk vinden. En voor voetballiefhebbers natuurlijk. Die zijn bezig met, denk ik wel, het afscheid van Messi, toch, vannacht? Tegen Benin.
2: Ja.
0: Die gaat er gewoon mee kappen.
2: In zijn gouden shirtje. Ze gaan enorm uitpakken.
0: Ja, precies. 207 Interlands gedaan. Nou goed, dat en meer. Het is de middagshow op 58. €15.000 in kas. Mooi om dat te zeggen ook. Toi, toi, toi. Als je meedoet straks, vind ik ook.

0: Milieu 58 middagshow en Feels Part 2. Jongens, ik weet gewoon wie de stem is, wordt geappt. Heel veel mensen denken het nu echt te weten, die 15.000 euro. Ik hoop zo erg dat ik word gebeld, Dennis en Ayer. En ik weet vrijwel zeker wie de stem is voor koffer nummer 6.
1: Ja, maar daar komen dan ook wel verschillende namen op binnen.
0: Ja, maar dat vind ik ook interessant. Toch, ja. Blijft leuk gewoon dat het die kant op gaat. Je kan meespelen. Heel simpel.

0: stiekem iets van zijn of haar ex gebruikt.
1: Oh ja.
0: Dat je denkt, zo, dat heb ik nog even liggen of dat weet ik nog.
1: Ja, precies. Van vroeger.
0: Ja.
1: Met mijn ex of een gebruiksvoorwerp.
0: Ja.
1: In een la of in een kast of in een garage.
0: Dat je denkt, zo, dit is handig.
1: Mountainbike-y, gravelbike.
0: Ja, ja. Je kan een wachtwoord van een Netflix-account hebben nog. En dat je nog lekker op al zijn streamingsdiensten, op haar streamingsdiensten dingen kijkt. Maar het kan ook wat intiemer zijn.
1: Ja, prothese.
0: Aan wie?
1: Prothese. Je weet het niet, hè?
0: Jij weet het niet. Dus zit er op dit moment iemand te luisteren die nog stiekem iets van zijn of haar ex gebruikt? Als jij dat bent, is je te luisteren. Ja, dat doe ik inderdaad. En diegene is niet op de hoogte. Wil ons dan even een berichtje sturen? Dat kan gratis in de 538-app. Maar je mag natuurlijk ook bellen, hè? 0909-30538. Als je stiekem iets gebruikt van je ex.
1: Vind ik wel leuk. Ik heb dus wel heel lang iets gebruikt van mijn ex.
2: Wat dan?
1: Nou, mijn eerste ex, mijn eerste grote liefde, we waren 8 jaar samen.
0: Ja.
1: Mirjam. Ik gebruikte haar pincode om mijn mobiele telefoon te ontgrendelen.
0: Ja, ja.
1: En op een dag was ik gewoon ineens, na 20 jaar, weer ruim 20 jaar, die code kwijt. Toen heb ik haar een berichtje gestuurd. Met lieverd, wat was ook alweer jouw pincode? Ja, 8906, nu weet ik hem weer. Maar ik was nog gewoon even op zo'n ochtend, omdat je hem helemaal kwijt bent.
0: Wat leuk dat je naam en pincode nu zegt op de radio.
1: Ja, maar ze heeft inmiddels een andere.
0: Ach, gewoon
1: lekker
0: gedaan.
1: Ja, dat heb ik wel gecheckt. Dit heb ik wel even gedubbelcheckt met productie natuurlijk. Ja, zit er iemand te luisteren die nog iets gebruikt van zijn of haar ex? Bellen maar 0909-30538. Of appen met de studio van 538.

0: Ecuador. Zou ik graag een keer naartoe willen, alleen al omdat ze daar een zeeleguaan hebben. Heerlijk. Beetje in de jungle rondlopen. Stasje Ecuador op 538. Het is de 538 middagshow. Met Dennis en Aiden. Frank is ziek in bed. Frank wetenschapman.
1: Ja, wetenschap.
0: Heel veel wetenschap en knuffels van ons. Dan hebben we zo met Hanneke nieuws. Hanneke, wat heb je voor ons zometeen?
1: En welke straf krijgt de vrouw die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van haar baby?
0: Dat en meer zometeen. En je kan meespelen met die koffer. 15.000 euro. Koffer 6 voor de 538. Stem je 8.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 21:15.
2: De mop van Ari.
4: Oh, daar ben ik op de tramhalte. En er staat een blinde man naast me. Met zijn cold retriever. Ik zeg, meneer, u ziet het niet. Ik zeg, ik weet het niet hoor. Maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef je hond een cookie.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Deze week in de bonus.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
5: In de keuken, alles ready.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
7: Oh ja.
8: Ik ben al zwanger.
7: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
15: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Goedemiddag, het weer op 538. Er trekken buien over het land en het is zacht. Vanavond wordt het droog en het blijft een graad of 15. Morgen pas later op de dag geregeld zon en in de avond regen. Middagtemperaturen dan tussen de 19 en 23.

0: Etje Sharon en Celestial, 58 middagshow. Dennis en Iron, 4:05. Ja, wij zijn op zoek.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die nog stiekem iets van zijn of haar ex gebruikt. Dus denk aan, misschien heb je wel een sleutel van een vakantiehuisje waarvan hij of zij niet weet dat je het gebruikt. Of misschien heb je de tankpas nog wel en ben je lachend aan het tanken.
0: Oh, die
1: en weet je niet. Dus gebruik jij nog iets stiekem van je ex? Als je dat hebt, dan mag je het aan ons appen. Dat kan gratis, 4:58 app. Maar je mag natuurlijk ook gewoon bellen. 0909-3058. Dus gebruik je nog stiekem iets van jouw ex.
0: Oh, spannend dit. Vooral het vakantiehuis voor een hele goeie. Ik ben benieuwd wat hier allemaal binnenkomt. Wat gebruik je stiekem nog van je ex? Het is 4:55. Rondje nieuws. Hanneke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Jij had het net al over die straf voor die vrouw die haar babybad had aangedaan. Een vrouw van 34, tegen haar is een gevangenisstraf geëist van 9 jaar voor de dood van haar baby. Ze zou het jongetje door elkaar hebben geschud, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep. De moeder zegt dat de baby zich aan een bankstel had opgetrokken om te gaan staan en daarna achterover op zijn hoofd viel. In Parijs lopen vele tienduizenden mensen mee in een protestmars voor het onderwijs. Dat is uit solidariteit met de scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren, studenten en docenten zijn ontevreden over te grote klassen en te weinig docenten. Het dolfinarium in Harderwijk hoeft geen boetes meer te betalen voor shows waarin dieren onnatuurlijk gedrag zouden vertonen. Er waren hun 3 dwangsommen opgelegd, maar 2 op basis van videobeelden. Nou, dat zou niet genoeg bewijs zijn. En 1 show waarbij bezoekers dolfijnen mochten aanraken is aangepast. Dus ook die boete gaat niet door.
0: Wat een verhaal vind ik dat dolfinarium dat nog steeds dus draait met die dieren, joh.
2: Ja, er staan ook nog vaak mensen te protesteren voor de deur.
0: Ja. Ja.
2: Opnieuw is er een kleur toegeschreven aan een merk, Chocomel van Friesland Campina. Dat is de enige die de goudgele kleur mag gebruiken op de verpakking. Dat oordeelde een merkenbureau. Spanjaarden wilden dezelfde kleur gebruiken voor hun concurrerende chocodrankje, maar dat mag nu dus niet meer. Andere kleuren die zijn exclusief bij een merk horen zijn bijvoorbeeld lila van Milka, Nivea blauw en UPS bruin.
0: UPS bruin ook.
2: Een mooie donkerbruine bruin.
0: Ja, precies. Het is handig als je een antiekzaak hebt, is dat een mooie kleur natuurlijk.
2: Ja, maar dat mag dus niet.
0: Nee.
2: Van vepen krijg je een slappe banaan. Met die boodschap wil een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over de gevaren van vepen. Nicotine vermindert de doorbloeding en kan bijdragen aan erectieproblemen. Ook kan je huid eronder lijden. Jongeren zouden daar beter naar luisteren dan naar waarschuwingen over longschade.
0: Ja, kan ik me iets bij voorstellen, toch? Ja, en die vapes met al die kleurtjes en zo. Ze worden ook veel weggegooid, hè? Je ziet ze veel op straat liggen. Eigenlijk zei je dat gewoon helemaal. Maar goed, China stuurt ze natuurlijk met containers tegelijk hier naartoe. Dus we hebben nog wel een lange weg te gaan, vrees ik.
1: Ja, maar dit is een goede waarschuwing. Je wil geen slappe tapje.
0: Nee, precies. Dat je je eerste date hebt. En dat er dan zo waap, waap, waap. Zo eindigt het dan, weet je.
2: Ja.
0: Had je nog iets?
2: Nou ja, als je wil. Ja,
0: ik zag nog iets van Vlodder vandaag.
2: Oh, ja.
0: Je daar nog iets?
2: Ja, en volgens mij deed die serie het niet zo heel erg goed, die vernieuwde serie op Videoland. Ja, er komt ook geen tweede seizoen, dat heeft Tatjana zelf gezegd bij RTL Boulevard. De Videoland-serie was een vervolg op de serie Vlodder. Ze speelde de moeder van Kees Vlodder junior. Ze sluit niet uit dat er ooit nog een serie komt, maar dan is ze misschien oma Vlodder.
0: Dat is ook wel leuk, hè? Dan kun je gewoon in een andere rol stappen, zeg maar. Heb jij het gezien, deze serie?
1: Nee, die nieuwste niet. Nee, ik ben nog echt nog van de oude generatie.
0: Oh ja, van een buurman, wat doet u nu?
1: Ja, zeker.
0: Maar die in de bios, ja, lekker. Dus even kijken of we 15k kunnen weggeven.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: De 538 Stemmenjacht. Het jachtseizoen is geopend. Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Stefan. Waar bevind jij je nu?
4: Deventer, op mijn werk.
0: Kijk, lekker man. En doe je het alleen? Ben je een solospeler of heb je hulp?
4: Nee, ik zit met mijn collega's op kantoor hier. En in spanning af te wachten.
1: Zitten ze nu om je heen allemaal?
4: Ja, ze luisteren allemaal mee.
0: Dringetje. Dus,
4: ja.
1: Wat goed, dan moet je delen, het geldbedrag.
4: Ik heb al wat geld verdeeld onder de collega's.
0: Oh. Dus
4: niet alles is van Bas hier.
1: Oh. Nee.
0: Je bent zo'n Robin Hood, ben jij?
4: Nee hoor. Nee, ik zal ze morgen op taart trakteren als het goed is.
0: We hebben beloofd wat. Ik snap, als je nu collega bent van Stefan, je luistert mee. Denk je, nou, kom maar door. Kom maar door. Ja. Nou, jury, laat nog eens 1 keer die stem horen even.
5: Zeker.
0: Stefan denkt het zeker te weten. Wie zoeken wij?
4: Ja, ik denk dat het een vrouw is. Sundos El Amadi.
0: Sundos El Amadi. Een cabaretier.
1: Een vrouw?
0: Sundos.
1: Wow,
0: die hebben we volgens mij in deze ronde nog niet gehoord, toch?
1: Nee.
0: Ik kijk even naar de jury.
1: Nee, helemaal niet gehoord een vrouw in deze ronde. Maar jeetje, het zou het zijn.
0: Ja, ik vind het wel revolutionair als dit gewoon goed is. Dus jury, verlos ons. Is het Sundos El Amadi?
3: Het antwoord is... fout.
1: Oh, jammer.
0: Ik dacht heel even door die vertraging, maar dat doet die jury altijd, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar helaas, man, Stefan. Ik stuur je de reiskoffer van de postcode loterij.
4: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè. Morgen wel trakteren, hoor ik nog hier.
4: Ja, je valt weg.
0: Ja. Oh ja, laat hem aan
3: de De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, denk je het wel te weten? Meld je aan met de 538-app, hè, om mee te spelen. Het volgende uur, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: slapen.
1: Zo lachen dat hij dit gewoon zelf heeft gezongen. Vind ik goed. Martin Garrix, Dance Smash, This Dream of You, 538 middagshow. Ja, we zijn op zoek naar spannende artikelen eigenlijk.
2: Ja, en we hebben nog niemand.
1: Nee, dat is ook wel een dingetje.
2: En Dennis, je moet weten, dat komt niet vaak voor bij ons.
1: Dat komt nooit. Oh, jij zegt, Dennis, je moet iets beter je best doen.
2: Het ligt niet aan jou. Oh. Maar als mensen nu zitten te luisteren en denken, ja, ik heb nog wel iets van mijn ex bewaard. En dat weet hij of zij misschien niet. Dan moet je nu gaan bellen. Want ja, we willen toch graag van je horen of je op dit moment zit te luisteren en denkt, ja, ik heb wel iets bewaard van mijn ex.
1: Dus zelfs een top 5 of zo, hè? Dat je gewoon, als je gaat checken van, hè, wat gebruiken mensen veel van hun ex, zijn er toch de streaming accounts op nummer 1.
2: Ja.
1: Van de HBO's, de Netflix, de Spotify's.
2: Echt zo lekker als gratis streamen natuurlijk.
1: Nee. Ja. Maar Irene, ik vind jou ook wel een type voor extreem comfortabele kleding thuis.
2: Oh ja, truien en dingen. Ja,
1: de hoodies, sweatpants, truien. Dat is inderdaad ook omdat die zo lekker ruikt. Weet je wel, dat de lucht van je ex er nog een beetje in zit, zeg maar. Dat je nog een beetje in hem of haar kan kruipen.
2: Ja.
1: Dat is toch ook verleidelijk gewoon. Ja, dat is zeker als je iemand echt mist.
2: Ja, dat helpt altijd wel. Dus heb jij iets bewaard van je ex? En je ex weet het niet dat jij dat hebt. Laat het ons weten. Je kan ons een appje sturen of je kan ons bellen. 0909-30538. Dan horen we het graag.
1: Patrick die hebt, Dennis en Iron, grijze haren van mijn ex, telt dat ook. Ik ben heel geestig. Ja. Ik weet niet of je die bewaard hebt of dat je ze dan net hebt, zeg maar. Dat is een beetje ding. App maar dingen van je ex die je nog hebt of gebruikt. Met de 538-app naar de studio. Even romantisch doen met Bruce.

0: was your man.
1: Bruno Mars, When I Was Your Man. Wat een romantiek. Wat zou jij houden van Bruno Mars, Aiden, als je verkering had met Bruno Mars? Als hij je ex zou worden?
2: Zijn outfit?
1: Oh, zijn outfit, ja.
2: Geen idee bij Bruno Mars.
1: Zo'n groene,
2: ik denk dat we dezelfde maat hebben, namelijk.
1: Ja, hij heeft wel van die goede pakjes aan altijd, hoor.
2: Zeker.
1: Benieuwd wie zijn stylist is. Ik denk dat die niet kan betalen, maar het ziet er wel goed uit. Ja, wat heb jij nog van je ex wat je wel eens gebruikt? Komen toch allerlei zaken binnen. Zo zie ik bijvoorbeeld iemand appen het roze Gillette scheermesje van mijn ex. Maar, en dat vind ik wel toch een beetje opgelucht, wel met een ander mesje erin.
2: Ja, dat is wel zo fijn.
1: Ja, dat is dan wel lekker, toch?
2: We hebben Yara aan de telefoon. Yara.
1: Yara, goedemiddag. Hoi.
3: Hoi.
2: Vertel, wat heb jij nog van je ex?
3: Ja, ik heb de Wii van mijn ex nog steeds.
1: De Wii? Wauw.
2: Ik snap dat.
1: Ja, snap ik ook wel.
2: Maar is het omdat je zo dol bent op die Wii, of waarom?
3: Nou, eigenlijk doe er helemaal niks mee, maar als je hem niet terugvraagt, dan krijg je hem ook lekker niet terug.
1: Oh, er zit een soort, je zit iets onder zo van, wauw.
3: Pas wel mee. Maar ik heb hem eigenlijk gewoon nog steeds staan verstoffen in mijn kast. En ik dacht, dan is hij nou ook voor mij, hè?
2: Ja, en wat voor gevolgen geeft het als je dan naar die Wii kijkt daar zo van, denk je, ha!
3: Ja, eigenlijk dat ik denk, nu is hij gewoon voor mij. Ja, karma, zeg maar.
1: Oh, karma. Wat is er dan gebeurd dat dit toch zo voelt? Dat je dat een beetje karma... Heeft hij met een ander gekust? Wat is er gebeurd?
3: Nee. Een beetje een toxic relatie, zeg maar.
2: Waar je gewoon een wie aan over hebt gehouden.
3: Ja, nou, goed. Kijk, hè?
1: Dat is dan toch wel lekker. Dan moet je hem eigenlijk gewoon wel een keer aansluiten, Yara. Gewoon lekker rond kerst, weet je wel, dat je denkt zo... En nu ga ik eens even lekker zitten voor een potje Mario Kart.
3: En dan ga ik even een highscore verbeteren.
2: Juist, precies dat, Yara.
1: En daar dan even een screenshot van sturen?
3: Ja, is goed.
1: Oh ja, dat is wel zoete wraak eigenlijk. Aiden, kun jij nog iets bedenken wat leuk is? Highscore verbeteren, screenshot sturen. Ik hoop dat je ook een leuke kerst hebt, zo'n foto op kerstavond.
2: Geld als je het verkoopt.
1: Geld als je, oh, dat is ook leuk, dat je de marktplaatstransactie, dat je die laat filmen door iemand.
3: Oh, dat is echt een goeie. Ja, dat is een goeie. Ik ga hem even onthouden.
1: Oh, leuk. Hou ons op de hoogte, Yara. Dankjewel.
3: Ja, dat is goed. Doe ik.
1: Hoi. Groetjes.
3: Doei.
1: Zo, handgeschreven brieven van mijn ex die ik regelmatig nog lees. Ja. Dat vind ik wel heel romantisch of zo.
2: Ja, dat is lief gewoon. Ja.
1: Bewaart iedereen dat, die brieven van de ex en zo? Is dat ook,
2: Ik niet. Nee.
1: Ik zie ook nog iemand die zegt, ik kan op één laptop nog inloggen op de mail van mijn ex. 1B.
2: Oeh, die is een goeie.
1: Ja.
2: En nu nog even op de achtergrond alles meelezen. Ja, slim.
1: Dus dan zie je toch alle nieuwe lovers voorbij komen. Dat lijkt me ook dat je jezelf dan pijnigt eigenlijk.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik zou het niet meer doen.
1: Ik zou het ook niet doen. Nou goed, dankjewel voor het delen. Mocht er nog echt iets zijn wat je hebt liggen. En je komt er zo achter, app ons gerust even. We staan altijd tot je dienst. Ondertussen even deze dames, waarvan de twee in de ziektewet zitten, begreep ik. Cat's Eye, dit is Animal.

0: Cat's Eye en Animal op 538 in de 538 middagshow. En zo zitten we zo meteen in het nieuws met Hanneke. Hanneke, wat heb je voor ons zo?
1: Iemand die bijna een miljoen euro boete krijgt voor handel in lachgas.
0: En we hebben zometeen ook Nederlands voetbalsucces in Azië. En hoe dat zit, hoor je zo. In het tweede deel van de 538-middagshow. We zijn ook op zoek naar kandidaten die willen meespelen met de 538-stemmenjacht. Want we hebben een koffer met 15.000 euro. En je meldt je heel simpel aan via de 538-app.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
17: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
18: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: 538 Nieuws.
24: 5 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een vrouw uit Voorschoten voor de dood van haar 10 maanden oude zoontje. Volgens het OM heeft ze de baby 3 jaar geleden hard door elkaar geschud, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep en een paar weken later overleed. De vrouw ontkent en zegt dat haar zoontje achterover op zijn hoofd is gevallen. En haar advocaat vraagt om vrijspraak. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Niet alleen onder jongeren neemt de acceptatie van LHBTI'ers af. Ook onder Nederlanders in het algemeen wordt het niet beter. Het COC en het transgendernetwerk vragen om actie van scholen, de overheid en social media bedrijven. Ze maken zich zorgen en roepen mensen op om hun steun te laten zien met regenboogvlaggen of om mee te doen aan Paarse Vrijdag. Een man uit Veldhoven moet de gevangenis in en een flinke boete betalen voor de handel in lachgas. Hij was al een paar keer eerder veroordeeld voor hetzelfde feit. De 9 ton die hij er volgens de rechter mee heeft verdiend, moet hij terugbetalen. Omdat dat niet de eerste keer was, moet hij ook 1,5 jaar de cel in. Bezit van lachgas en de handel erin zijn sinds 3 jaar strafbaar. En op de Westerschelde zijn 70 oudere passagiers gered van een rondvaartboot. Het schip was op zeehondensafari vastgelopen op een zandbank in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord waren vooral oudere mensen. 3 crewleden zijn nog op het schip. En dan nog het weer. Trekken buien over het land, is nog steeds zacht. Vanavond wordt het droog en blijft het 1 graad of 15. Morgen later op de dag een zonnetje en dan in de avond regen. Dan ligt de temperatuur tussen de 19 en 23 graden. Dit was het 538 Nieuws, over 1,5 uur meer.
0: Hanneke, dank. Dan 538 Verkeer. De 3 belangrijkste vertragingen. Onder andere de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Ypenburg, 26 minuten. A12 Lunetten-Den Haag, de parallelbaan bij Harmelen, 25. En de A50 Arnhem-Os, de hoogte van Maasbrug, ben je 28 minuten langer onderweg. Nederlands voetbalsucces in Azië. We spreken zometeen Joey Pelupessi. En ook in de 538-middagshow Jonas Blue en Melif zometeen.
26: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
27: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
28: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
27: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
33: With OG's.
34: 538.
35: De 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.
37: Zeker.
36: Weet jij al wie het is?
35: Speel mee in de jacht op €100.000.
36: Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, goedemiddag.
38: De 538-middagshow.
0: Dennis en Aiden met deel 2 van de 538-middagshow.
39: Hi Dennis,
0: hou op ik. Ja, hou op ik.

0: met je dagdromen. Stel je voor, Shanna Spire was je vriendin, dat je dan zo zondagmorgen bij de croissantjes wordt wakker gemaakt met zo'n liedje als dit aan een piano ergens.
1: Ja, zalig.
0: Romantiek. En dan
1: zalig.
0: De gordijnen nog zo'n beetje dicht, dan een herfstmist in de ochtend. Niet gewoon.
1: Staat ze te paffen naast je bed waarschijnlijk.
0: Zware van Nellen. Ja. Hé, hey, schat. Nou goed. 50 middagshow, Dennis en Aiden. Kort thermometer bij Frank. Hebben we live verbinding 39,5 op dit moment. Frankie, beterschap, man. Gisteren schreef Indonesië voetbalgeschiedenis door de finale tegen Thailand te winnen na strafschoppen. Een van de mannen die midden in dat feest stond is de 33-jarige Joey Pelupessi. De middenvelder die in Nederland voor Twente en Groningen speelde en nu voor het Belgische Lommel SK uitkomt, komt ook uit voor het Indonesische nationale elftal. En gisteren stond hij in de basis tijdens deze historische finale. Joey, gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja,
0: ja, kunnen slapen ergens ook nog vannacht, of hoe?
2: Ja, niet goed moet ik eerlijk zeggen. Als je zo in de euforie zit en zoveel blijdschap in je lichaam hebt en adrenaline, dan wordt het lastig slapen, maar ik heb mijn best gedaan.
1: Want hoe groot is dit? Kan je even uitleggen voor de mensen die dat niet weten?
2: Ja, weet je, Indonesië heeft überhaupt de laatste 35 jaar geen prijs gewonnen. Dat is dus 35 jaar geleden. Gisteren zaten er 70.000 man in het stadion. En
0: wow.
2: Ja, je voelt aan alles dat die mensen snakken naar een prijs. En ja, dat is wel heel bijzonder dat wij dat dan gisteravond hebben kunnen doen. En ja, dat hangt wel echt in de lucht, ja.
1: Wat gebeurt er dan na zo'n wedstrijd?
2: Ja, dat is één groot gekhuis. Iedereen blijft in het stadion zitten. Er kwam een zangeres een nummer zingen wat we altijd na de wedstrijd doen. Vuurwerk, lichten. De baas van de FIFA is er. Onze president van het land was erbij. Oud-spelers, oud-topspelers die de beker komen brengen. Dus ja, het was wel heel groot, moet ik eerlijk zeggen.
1: Hey, en dan is het dus feestvieren voor jou.
2: Gedeeltelijk, ja, gedeeltelijk. Ik heb een heel klein feestje gevierd. En daarna moest ik met een teamgenoot van Kevin Dix alweer richting het vliegveld. Omdat het clubvoetbal loont ook weer. Dus we hebben de beker omhoog gehouden, we hebben een klein rondje gemaakt. En,
0: wow.
2: En toen was het gelijk naar het vliegveld. Dus dat was ook wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Want hoe ging die reis naar het vliegveld?
2: Ja, het was natuurlijk stampvol rondom het stadion en iedereen liep op de weg en iedereen was aan het feesten. Dus wij zijn met een politie-escort richting het vliegveld gegaan en we hebben uiteindelijk net de vlucht gehaald. Dus ja, dat is ook weer een verhaal om te bewaren.
0: Wauw.
1: Want daar beleeft ze het echt gewoon, ze zijn echt door het dolle heen. Hè? Iedereen, het is feest op straat, je komt er niet doorheen, politiebegeleiding, ja, ja. Alles.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. Ik denk dat wij zonder die begeleiding hadden wij de vlucht absoluut niet gered. En het ging nu ook zelfs al moeizaam, omdat iedereen in volledige euforie was natuurlijk. En dat is ook begrijpelijk. Maar het was echt een wereldavond. En bijzonder om dat te mogen meemaken uiteraard.
1: En dan land je in Nederland. En dan stap je uit. En wat tref je dan aan?
0: Is er dan een fanfare?
2: Nou ja, ik zag weinig supporters, laat ik het zo maar zeggen. Maar.
0: Ja, dat snap ik.
1: Het was gewoon stil toen je uitstapte, of stonden wel wat mensen?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, mijn vrouw en mijn dochters kwamen ophalen. Oh. Dus de echte supporters die waren er wel.
1: Oh.
2: Dus dat was extra bijzonder. Maar verder niks wat te maken met de nationale ploeg. Dat
1: dus jij gaat gewoon van de president, ga jij gewoon naar vrouw en kinderen, je kinderen vanavond gewoon lekker op bed leggen?
2: Zeker. Dus ja, weet je, het leven gaat ook weer verder. Ja,
0: boodschappen doen.
2: Het is wel schakelen. Het was wel even schakelen, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, want hoe is het dan met die adrenaline? Ik kan me voorstellen, als je dan die vlucht net hebt gehaald, weet je, dat je dan in dat vliegtuig zit, het vliegtuig komt los van de grond, dat je denkt, is dit een koortsdroom? Wat is hier gebeurd?
2: Ja, precies. Dat is, ja. Ik dacht bij mezelf van, nou ja, weet je, het is 1 uur 's nachts ging die vlucht. Ik ga zo wel een keer slapen. Maar dat was echt kansloos, omdat je komt eigenlijk rechtstreeks van het veld af en dan ben je een half uur later zit je in het vliegtuig. Dus dat is
1: bizar.
2: Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Maar goed, dan gelukkig hadden we wifi in het vliegtuig, dus dan kun je alles mooi een beetje nakijken.
1: Ja. Zat je gepropt economy class of hadden ze wel een beetje goed voor je geregeld?
2: Ze hebben heel goed voor ons gezorgd, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor.
1: Ik hoor hier een business class, of niet?
2: Ja, daar leek het wel op, ja.
0: Zaakjesstoel, lekker man. Ja, lekker. Wat staat er nu op je bucketlist lijstje als je zoiets groots hebt bereikt?
2: Ja, goede vraag. Dit was wel heel groot. Indonesië droomt er nog van om een keer het WK te halen. Die is weliswaar pas over 4 jaar. Maar goed, dat zal wel geweldig zijn. Wat we er vorig jaar net naast hebben gegrepen, is dat nog steeds wel het doel.
1: Ja,
0: mooi.
1: En Joey, je kan nu gewoon thuis zeggen, weet je wel wie ik ben, hè?
0: Ja, precies.
1: Oh, af en toe erin gooien.
0: Even de beelden laten zien.
2: Ja, ik kom uit Twente. Daar zeggen ze van, doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Dus ik hou het daar maar bij.
1: Ja, netjes.
0: Lekker man. Joey Pellepessi, dankjewel man.
1: Gefeliciteerd, hè.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, hè. Graag gedaan.
0: Dankjewel hoor. Dat je van de lijn wilde komen. Hoi, later man.
2: Fijne uitzending.
0: Hoi, groetjes Joey.
2: Hoi.
0: Oh, man, wat een verhaal. Ja. Wat een baas. Joey Pellepessi, onthoud die naam en ga die beelden ook even kijken. Fantastisch.

0: Zou het leuk zijn om een M&M als de buurman te hebben, Ironic? Of zou die boos zijn altijd?
1: Nee, ik denk dat het echt de hel is.
0: Ja, als je je gras aan het maaien bent. Dat hij zo... Heel boos. Boze buurman.
1: Ja, hele boze buurman. Ik had trouwens een vriendin. En die had haar eigen huisje kunnen kopen. Was helemaal blij. Oh, geweldig, eigen huis. Maar die had een buurvrouw. Die kon ze elke keer horen als zij het gezellig had. En daar werd ze op een gegeven moment helemaal gek van. Die trok dat gewoon niet. Want die dacht, dit komt te vaak voor. Hoe vaak op een dag kan je het lekker hebben? Ze ging verhuizen. Kwam ze erachter... Dat niet de buurvrouw was die ze had gehoord in de tijd. Maar dat zij een papegaai hadden.
0: Oh.
1: En die maakte die geluiden. Maar ja, toen was ze al verhuisd. En dat vond ik wel een bijzondere reden om te verhuizen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar allemaal verhalen van opmerkelijke verhalen waarom jij verhuisd bent.
0: Oh ja.
1: Ja, ben jij vaak verhuisd?
0: Ik ben wel vaak verhuisd.
1: Ja.
0: Maar niet een hele opzichtige reden of zo. Dat ik dacht van ik ben mijn buren zat. Of,
1: nee.
0: Nee, ik weet wel. Ik woon in Amsterdam. Op een gegeven moment is er een soort hof met 12 gebouwen. Dat je dan midden in de nacht heel vaak iemand had die het ook heel leuk had. Zeg maar. Dat alle lichten in die gebouwen zo allemaal aangingen s'nachts. Vanaf alle balkonnetjes werd er dan geschreeuwd. Hou je mond, hou je mouw, hou je mouw. Dat soort dingen. Maar daar zou ik niet voor verhuizen.
1: Nee, jij vindt het wel lekker. Prima.
0: Als het niet iedere dag gebeurt, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat natuurlijk wel. Maar goed, opvallende redenen waarom je verhuisd bent. Vinden we leuk om van je te horen. App ze met de 58 app even naar de studio. Of 0909-3058. En dan gaan we dat helemaal checken.
1: Yes.
0: Hanneke, ben jij wel eens verhuisd om gekke redenen? Of heb je dit niet...
2: Nee, wel heel vaak verhuisd ook. Maar gewoon omdat het zat was.
0: Precies. Gewoon tijd voor iets nieuws. Jij hebt het nieuws zo. Wat zit erin?
2: Vrouwen hebben vaker pijn dan mannen. Blijkt het een van de grootste onderzoeken naar pijn ooit.
0: En Stella Lefty doet zometeen een optreden voor je Boston in de 538-middagshow. En we spelen de stemmenjacht.
3: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
4: Maar ook het geld in de koffers.
3: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
4: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Alle verf super voordelig.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Teruggeleverde kosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
0: Goedemiddag, het weer op 5 uur achter. Er trekken buien over het land en het is zacht. Vanavond wordt het droog en het blijft een graad op 15. Morgen pas later op de dag geregeld zon en in de avond regen. Middagtemperaturen dan tussen de 19 en 23 graden.
1: En dit is 5 uur verkeer met de drie langste vertragingen voor dit moment. A4 Amsterdam-Den Haag bij het Prins Klausplein 20 minuten. En A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek 24. En de A16 de laatste Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Hendrik Ido Ambacht 46 minuten.
6: 538, de 538 Middagshow.
1: Met een all-star line-up met

0: Morgen in de trein naar Boston met Stella Lefty op 58 in de 58 middag show. Ja, dat verhuizen. Ik zat te denken dat ik in Utrecht woonde ooit. En op een gegeven moment hoor ik echt allemaal beats. Ik had zo'n half stenen muurtje. Wat bleek, er zat een illegaal studentenhuis naast mijn huis. Ja, maar echt serieus. Maar dat is op een gegeven moment kwam dan zaterdagavond iemand met een scooter. Die kwam een pakketje brengen, een klein pakketje. En daarna was het de hele nacht was het bal. En toen ben ik wel uiteindelijk, dat was niet dat echt de reden, maar dat is wel een van de redenen dat ik uiteindelijk dacht, oh, hier moet ik echt wel weg, jongens.
1: Ja, jij kan buren hebben ook met bijzondere hobby's.
0: Nou,
1: dat je denkt,
0: ik ken nog een mooi verhaal van bij mij in de straat, hè, mijn buurman. Ja. Die had, dat was een buurman met een volière. Die had flamingo's.
1: Niet?
0: Ja, is een volière.
1: Nee, joh.
0: Ja, maar wat gebeurde er? De riolering was daar gebroken. Dus bij de buurman naast hem, bij dat huis, liep ineens allemaal ratten boven het plafond.
1: Oh nee.
0: Ja, dus er werd een hele verbouwing, plafonds eruit en allemaal gedoe. Dus dat is dan wel een reden om echt te moven naar een ander huis.
1: Oh ja, of want, ja, zeker.
0: Ja, we zoeken namelijk verhalen. Wat is de opvallendste reden waarom je verhuisd bent? Heb je bijvoorbeeld een buurvrouw of een buurman gehad die gewoon seksverslaafd is geweest? Kan bijvoorbeeld ook, hè? Ja. Dat je gewoon de hele dag... Dan denk je toch ook op een gegeven moment, nu ben ik er helemaal klaar mee.
1: Ja, zou je echt helemaal gek worden.
0: Helemaal gek.
1: Maar flamingo's zou ik ook gek vinden, denk ik.
0: Ja, ik vind tropische dieren wel leuk. Ik denk dat ik flamingo's ook nog wel leuk vind. Maar deel het even met ons, hè. Vinden we leuk. Wat is de meest vreemde reden waarom jij verhuisd bent of iemand die je kent? Misschien een buurman met een hele rare hobby. Oh, wat ik ook van die... Weet je, op de Veluwe heb ik ooit nog gewoond. Had ik zo'n huis waar allemaal van die etalagepoppen stonden. Van die wassen poppen, maar die vind ik heel spooky.
1: Ja.
0: Dat doet dan denk ik aan behekste toestanden en zo. Daar zou ik ook wel voor verhuizen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Eng.
0: Ja, goed. Nou goed, Hanneke, jij hebt het nieuws voor ons.
2: Dat klopt. Ik noemde het al eventjes het grootste onderzoek naar pijn ooit. In bijna alle landen ter wereld hebben ze gekeken naar resultaten en diagnoses die gesteld zijn door artsen. En het blijkt uit dat vrouwen vaker pijn hebben dan mannen. Eigenlijk in alle lichaamsstreken hadden vrouwen vaker pijn. Maar vooral bij hoofdpijn en buikpijn was het verschil met mannen het grootst.
0: Dat is toch bizar. Maar vrouwen zijn het sterke geslacht, hè?
2: Ze zeggen het.
0: Ja. Ja,
2: en waarom dan? Ja, dat werd niet duidelijk uit het onderzoek. Want daar ging de vraag niet, het ging niet in op waarom vrouwen dan meer pijn hebben.
0: Okay.
2: Weer voor andere onderzoekers. In Amerika hebben de Republikeinen sinds 1 september... meer dan $700 miljoen extra uitgegeven aan extra advertenties rond de tussentijdse verkiezingen. Ze zouden bang zijn dat democraten er in onverwachte plaatsen met de winst vandoor gaan. Niet alleen onder jongeren neemt de acceptatie van LHBTI'ers af. Ook onder Nederlanders in het algemeen is minder acceptatie. Het COC en het transgendernetwerk vraagt om actie van scholen, de overheid en social media bedrijven. En de gemeente Schiedam die gaat op 3 nieuwe plekken grond afgraven, omdat 6 honden nu inmiddels zijn doodgegaan daar. Eerder werd al grond afgegraven in het park De Plantage, en op andere plaatsen in de buurt gebeurt dat nu ook. De gemeente benadrukt dat het uit voorzorg is.
0: Wel heel heftig hoor. Misschien is er wel drugsafval gedumpt of
2: ja,
0: zo.
2: Joh,
0: dat het zoiets is. Ja, super zielig.
2: Ja.
0: Heftig verhaal. Thanks Hanneke.
3: De 538 stemmenjacht.
0: En dan is het tijd voor een nieuwe ronde voor die €15.000 in koffer nummer 6. Tessa, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de zenuwen?
4: Nou, ik ben wel aan het uitleren.
0: Oh, ja, echt?
4: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Wat zou je doen met €15.000?
4: Nou, ik ga volgend jaar trouwen met mijn hele ontzettend grote liefde.
0: Ach.
4: En dat zou het feest nog mooier maken.
1: Ja, zeker. Ja. Oh, dan kan je wel een mooie bruiloft van vieren.
0: Ja, kun je wel feestje verbouwen.
1: Oei, oei, oei.
4: Dus ik investeer het goed.
1: Ja.
0: Ja, heel goed hoor. Dat is goed om te weten. Tessa, nou nog één keer voor het spellenelement. Dan komt hij. De stem.
5: Zeker.
0: Tessa, misschien ben jij de verlosser. Vertel ons, wie zoeken wij?
4: Ik denk dat het Tony...

0: Het antwoord is... fout.
1: Oh, wat jammer. Oh, jammer Tessa. Oh,
2: ik had zo eigenlijk gehoopt dat je hem had.
1: Ach, ik vond het echt een goede gok.
2: Ja, ik vond hem ook goed qua stem.
3: Ja?
2: Ja. We sturen in ieder geval wel een koffer. Dat voor de huwelijksreis, dat je in ieder geval vast een koffer hebt.
3: Een koffer is nooit gebrek.
2: Van de postcode loterij. Ik wens je vast veel plezier met de voorbereiding.
3: Dankjewel.
2: Tot snel. Hoi.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

0: Chainsmokers Coldplay, Something Just Like This. 538 Middagshow. Dennis, mijn buren zijn verhuisd, zo weet ik. Ze hadden een speelhuisje in de tuin, dat was 20 centimeter te hoog. Ze hadden klagende buren, die hebben geëist bij de gemeente dat dat weggehaald moest worden. En die waren er helemaal klaar mee in de straat.
1: Oh. Ja, echt hè?
0: En er zijn dus mensen die gaan dat erop meten, waarschijnlijk. We willen van jou weten, waarom ben je wel eens verhuisd? Wat voor reden? Of misschien ken je iemand die om zo'n reden verhuisd is? Deel dat nu met de 538-app of bel 0909-3058. 0909-3058 of even app met de 538-app. De raarste reden waarom je verhuisd.

0: Jackson, They Don't Care About Us.
1: We gaan alle verhalen verzamelen. Opmerkelijke redenen waarom jij ooit verhuisd bent.
0: Ja, fantastisch toch? We hebben Miranda bijvoorbeeld. Miranda, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hi, wat is de bijzondere reden waarom jij ooit verhuisd bent, Miranda?
2: Nou, mijn stiefmoeder vond de buurman interessanter dan mijn vader.
0: Oh! Oei, oei, oei.
2: Ja.
0: Ja?
1: Oh, ja.
0: Ja, ik durf bijna niet te vragen. Hoe is het afgelopen?
2: Ja, die zijn uit elkaar.
1: Oh, dus, jij zegt het zo kant en klaar. Oké. Ja, dat is inderdaad de reden om dan weg te gaan.
0: Ja, dan heb je het wel gehad, zeg maar. Zo. En verder gaat het wel goed. Is het allemaal goed gegaan daarna met jou?
2: Ja, zeker.
0: Nou,
2: absoluut.
0: Oké, Miranda, dank voor het delen. Dan gaan we naar Laura, want ook Laura heeft een bijzondere reden. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, dan kun je beter de reden hebben een Harley Davidson als reden.
0: Een Harley Davidson als reden?
3: Ja.
0: Vertel.
3: Mijn vader die woonde in het verleden ergens en die buurman die had een Harley Davidson. En die vond het wel nodig om die in de huiskamer te parkeren.
0: Oh, dus,
1: dat is top. Ja. Elke keer de Harley Davidson in het huis rijden.
0: In het huis gewoon, naast de open haard. Ja.
3: En dan fijn als hij dan s'nachts start. In de huiskamer, ja.
0: S'nachts?
3: Ja, s'nachts.
1: Oh, wat een hel.
3: Ja, en mijn vader moest 's ochtends altijd vroeg beginnen met werken. Dus die was not so amused. Nee,
0: dat snap ik. En Holly, ik vind het wel een mooi geluid. Maar niet s'nachts om
3: 3 uur. Ja, maar niet in de woonkamer. Nee.
0: En niet s'nachts om 3 uur als je om 6 uur eruit moet, zeg maar.
3: Ja, en toen had hij ook nog naar de hand een hobby, de buurman. Dan ging iemand bongo spelen.
1: Bongo, nee,
0: ja, bongo. Ja, precies.
3: Nou, toen was het compleet.
0: Dan was het zeg maar of de bongo of de Harley, zeg maar.
1: Goh. Ja. Dankjewel, Laura.
0: Oké,
3: Doei, doei.
0: Zo, nou, en dan gaan we even naar Mark. Mark, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Opmerkelijke reden waarom je ooit bent verhuisd.
4: Nou, mijn buren vonden het nodig, terwijl ze op vakantie waren, om een schuur te bouwen in hun tuin met het dak in onze tuin. Dat is op zich niet zo erg, als je er maar wel over kan praten. Maar ja, daarna hebben we ongeveer 5 keer onze auto moeten laten spuiten. Omdat de buren het nodig vinden om het allemaal te vernielen. Dus Ja, en in Rotterdam zeggen ze altijd leven en laten leven. Nou, in dit geval ging dat niet op. Maar ja, uiteindelijk heb ik er 2 ton op verdiend. Dus op zich is het niet zo erg.
1: Goed, Mark.
0: Een soort kruifje hier, hè. Ja, een soort kruifje. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dankjewel voor het delen, Mark.
4: Ja. Yo, graag gedaan.
0: Hoi, later. Ja, dan hebben we Anouk. Anouk, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, een rare reden waarom je ooit verhuisd bent.
5: Mijn ouders zijn met mij vroeger verhuisd omdat mijn buurman beweerde dat ik zijn ramen in had gegooid en met piepende banden weg was gereden. Maar ik was 4 jaar oud.
1: Dat wordt lastig.
0: Ja, is ook heel gek. Heel vreemd dit.
5: Ja, beetje opmerkelijk was het wel.
1: Daar dus, zeker.
0: Ja, jeetje mina, maar jij was 4 jaar, jij zou dat gedaan hebben. Maar dat, ja, die buurman was dan niet helemaal lekker in een beetje koekoek, zeg maar, toch?
5: Ja, die was later, achteraf was hij ook niet helemaal 100, maar dat bleek dus toen wel.
1: Ja, dat was wel duidelijk, ja.
0: Ja.
1: Super, dankjewel.
0: Super,
1: Anouk.
0: Dankjewel voor delen, Anouk. Hartstikke goed. Ja, en tot zover, jongens. Alle verhalen verzamelen. Bente, zij was een van de oplossingen van de stemmenjacht ook, hè? Met die grote hit 3, 2, 1. Lekker liedje dit. Zet hem hard. 5 middagshow.

0: Twente. 538 middagshow en 3, 2, 1. Zometeen bellen we met Bart Willem. Hij is verantwoordelijk voor het beste spel van Nederland. En hoe dat zit, dat hoor je dan zometeen. En Hanneke met het nieuws. Hanneke, goedemiddag.
1: Middag.
0: Wat heb je zo voor ons?
1: Op 3 plekken in Schiedam waar nieuwe grond is gestort, wordt dat nu weer weggehaald omdat er 6 honden dood zijn gegaan.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
6: In de keuken, alles ready.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
13: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carpof, garage voor alle merken.
15: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more, some extra, Max.
7: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Schiedam gaat meer grond weggraven na de dood van 6 honden. Op 3 plekken is kort geleden grond gestort van dezelfde leverancier. Dat wordt nu weggehaald. De honden zijn mogelijk ziek geworden van giftige paddenstoelen. Maar zeker is dat nog niet. Israël waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden over de hele wereld. Morgen, het is dan 3 jaar sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober. Daarbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die daarop volgde zijn volgens waarnemers meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Nederland gaat een man uit Almelo overleveren aan Duitsland. De man zou iets te maken hebben met de dood van een andere Nederlander in Duitsland. Het slachtoffer zat in een rolstoel. Die werd doodgevonden in een hotelkamer. Hij was gewurgd. De verdachte uit Almelo kan volgens het Duitse recht een straf krijgen van maximaal 3 jaar. En een actie met gratis ijsjes in Almere is gisteren uit de hand gelopen. De aankondiging was op TikTok in no time 130.000 keer bekeken. Daarna kwamen zoveel jongeren op de ijssalon af dat het onrustig werd. En er werd geduwd, getrokken, de sfeer sloeg om en er werden medewerkers lastiggevallen. De politie heeft iedereen weggestuurd. Er is niemand opgepakt. En dan nog het weer, er trekken buien over. Het is nog steeds zacht. Ook vannacht koelt het maar af tot 15 graden. Morgen pas later op de dag een zonnetje en dan in de avond regen. Ook dan een temperatuur van een graad of 20. Dit was het 538 Nieuws over een half uur meer.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.

0: spannend te zien, Arjen, dat je zo'n fan bent van Shakira en Burna Boy. Of je ook harder mocht en ik zet hem harder, is Winnie hard genoeg?
1: Nee, ja.
0: Moet die bas dan echt in die buik gevoeld worden, weet je wel?
1: Toch, weer helemaal die voetbal ervaren, lekker.
0: Precies, lekker. Weet je nog, het WK. Ja. Nou, voor Nederland natuurlijk, nou ja, goed.
1: Nee,
0: niet over hebben. Het is 18:11, Frankie Dane, ziek in bed. We hebben de live kort thermometer weer. 39,2, hij is iets gezakt. Koorts bij Frank, wetenschap Frank.
1: Gaat goed.
0: Ja, jaarlijks worden in Nederland zo'n 8,7 miljoen bordspellen verkocht. Als maker natuurlijk de bekroning op je werk. Als je op een van de grootste spellenbeurzen ter wereld wordt verkozen tot allerbeste spel van Nederland. De bedenker hiervan hebben we nu aan de lijn. Bart Willem, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, kun je ons uitleggen wat jouw spel inhoudt en waarom het zo goed en leuk is en hoe heet het en zo?
2: Oké, het spel heet Mathmasters. En Mathmasters is een educatief spel. Waarbij eigenlijk de kinderen niet doorhebben dat ze aan het rekenen zijn. Oei. Dus het is een avontuurlijk spel waarbij eigenlijk het rekenen als secundair doel is. Maar ja, het is natuurlijk super belangrijk voor kinderen om meer te oefenen.
1: Ja, en hoe oud moet je zijn om te kunnen spelen, schat je in?
2: Nou, het is vanaf 6 jaar. Dus de ene kant heeft alleen maar plus- en min-sommetjes. En dan draai je het bord om, heb je de andere kant. Eerst plus, min, keren, gedeeld door. Dus het begint bij 6 jaar en het houdt ongeveer bij 15 jaar op.
1: En is het leuk als je niet zo goed kan rekenen, vraag ik voor een vriend?
2: Ja. 2/3 van de wereld kan niet zo goed rekenen. Dus we hebben heel veel vrienden die hier baat bij kunnen hebben.
1: En hoe is dit tot jou gekomen? Want hoe ga je een nieuw spel bedenken?
2: In augustus 2024 werd ik hiermee wakker.
1: Haal op,
2: het klinkt
1: echt absurd.
2: Ja, echt. Het klinkt absurd, maar het is. Ik werd wakker met die cirkels in mijn hoofd en een 12-kantige dobbelsteen. En ik heb het in mijn telefoon gezet en een half uur later werd ik weer wakker. Het was echt heel vroeg. Werd ik weer wakker en heb ik 4 van de 9 regels toegevoegd. En toen heb ik toch wat vrouwen wakker gemaakt en zeg van, nou, ik weet niet wat ik hiermee moet, maar ik heb een spel gemaakt.
0: Wauw.
1: En wat had je tot je genomen?
2: Niks.
1: Niks? Gewoon gaan slapen en je werd weer wakker.
0: Kou-kou-ceremonie of...
2: Ja, zoiets, ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Hey, maar ik word ook wel eens wakker en dan heb ik ook ideeën. en dan lees ik het nog eens na en dan denk ik, wat slecht. Maar bij jou was het dus gewoon helemaal goed.
2: Nou, het was bij mij heel duidelijk. Dus het was echt zo klinkklaar dat ik dacht van, nou, ja, hier moet ik dus kennelijk wat mee doen.
1: Maar hoe verklaar jij dit?
2: Nou, niet. Maar niet alles hoeft verklaard te worden, denk ik.
0: Nee, dat is mooi, hè? Het zit ergens in de ether. Dat is ook mooi, met zo'n idee. Kun je ons een beetje testen, Bart Willem, hiermee? Kunnen we dit... Wat zit er voor opdracht in?
2: Oh, de opdrachten zijn eigenlijk niet zo heel lastig. Zal ik een keer een gedeeld doorsommetje doen?
0: Ja, dat is gezellig. Hartstikke leuk.
2: 4 keer 4.
0: 4 keer 4, ja.
2: 4 keer 4, gedeeld door 2. Maal 8. En dan plus je positie waar je staat op het bord. Dat is 44 in dit geval. En je gooit met een dobbelsteen 4. Dus die moet je er nog bij optellen.
0: 112?
2: Dat zou kunnen, want 110, ik ben het
0: wel sorry, 112, ja.
1: 112. Ja, 112.
2: Ik heb hem zelf zo even uit mijn hoofd niet bijgehouden wat de uitkomst is. Maar,
1: en dan sta je op een vakje en dan?
2: Nou ja, je staat op een vakje en daar kom je dus door een sommetje op te lossen. En zo kom je steeds verder op het bord.
1: Oh. Ja, maar als ik dat zou spelen met mijn kinderen van 6 en 8 en die hele rekensom wordt gedaan, dan zit ik daar een beetje kippig naast en dan heb ik geen idee of het goed is.
2: Nee. Na 2 oefeningetjes komt ook jouw grijze massa weer tot leven en die gaat hem gewoon weer netjes meerekenen.
1: Oké. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, eigenlijk zegt Aiden met andere woorden, stuur even een exemplaar op.
1: Ja, mag
2: dat prima.
1: Word je rijk van spelletjes verkopen in Nederland?
2: Nou, als je er een paar miljoen verkoopt wel.
0: Ja.
2: Dus dat gaan we zien. We gaan in ieder geval, nu liggen we in 7 landen en dus het gaat echt hard.
1: Oh, je gaat ook in landen in het buitenland.
0: Oh, wow.
1: Man.
0: International. Ja,
1: heel erg leuk.
2: En in Nederland liggen we nu in 270 winkels, geloof ik. Dus eigenlijk bijna alle winkels liggen.
1: Hey, maar jij moet gewoon hopen dat dit jouw klapper is. En dat je daarna klaar bent. Want ja, of je moet hopen op die volgende droom.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dromen mag altijd.
1: Zeker.
2: En zolang ze maar geen bedrog zijn, in dit geval.
0: Oh, ja. Mooi gesproken. Ja. Maar ik ga geen Marco Borsato draaien, hoor. Dat gaat niet lukken.
2: Nee, niet, hoor, wat jij wil.
0: Hé, hey, Bart Willem, dankjewel. En we gaan je spel even uitproberen. Wat een mooie avond daar.
2: Dankjewel. Hoi.
0: Groetjes.
2: Doei.
0: Nou, viel mee, die rekensom, hè? Dat is goed druk.
1: Ja.

Goedemiddagshow. Het is 6:59. Lucas en Steven, All I Know. Ja, denk je het te weten? If you know it, you can win it. 15.000 euro te winnen in koffer nummer 6 van de 58 Stemmenjacht. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Geef je op met de 58-app. Dit is de Earring, When the Lady Smiles.

0: Zometeen jouw kans op 15.000 euro, jongens, de 5 jaar stemmenjacht. En we hebben het belangrijkste nieuws met Hanneke zometeen. Hanneke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat heb je zo?
1: De IND gaat het heel druk krijgen, want ze moeten alsnog 140.000 Oekraïners de asielaanvragen gaan nakijken.

0: voor Deals Bijbel.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er. Met 2 dagen lang geweldige deals.
17: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou?
17: Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De zingen. Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
19: Oh. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check KVK.

0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben al zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Goedenavond, het weer op 538, er trekken buien over het land. Het is zacht, vanavond wordt het droog en blijft een graad of 15. Morgen pas laat op de dag geregeld zon en in de avond regen. Middagtemperaturen dan tussen de 19 en 23 graden.
8: Heb je ook al een wintervoorspelling, Aiden? Of is dat nog te ver weg?
7: Nou, we kunnen nog even genieten deze week van het zachte weer. Donderdag is ook nog zacht, maar daarna gaat het echt kouder worden.
8: Maar krijgen we misschien 11 steden toch bijvoorbeeld?
7: Ik denk het wel. Als je kijkt naar het verleden.
8: Ik zou dat zo lekker vinden. Nou goed, dit is het verkeer voor nu. De 3 langste vertragingen, A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 14 minuten.

0: live rondverhaal. Niks meer aan doen. Martin Garrix met Bon. Wat een banger is dit. Echt heerlijk. In de 538-middagshow. In de avond. Het is 6:55. En Hanneke die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners in Nederland moeten alsnog worden bekeken. Dat zegt het Europese Hof van Justitie. Oekraïners mochten vanwege de oorlog al tijdelijk in Nederland blijven. Ze kregen daar eigenlijk gratis een asielaanvraag bij. En Nederland moet die nu allemaal stuk voor stuk gaan behandelen. Is achteraf niet zo slim geweest, zegt de regering ook, dat we die asielaanvragen allemaal hebben uitgedeeld. Want ja, daardoor krijgt de IND veel extra werk en komt er extra druk op de asielopvang. Houd jij van een beetje tempo maken op het fietspad? Let dan op als je in de hoofdstad woont. De stad gaat experimenteren met een maximum snelheid op het fietspad.
2: Zo goed.
1: AT5.
2: Want dat maakt echt geen reet uit. Want dan kan je keihard fietsen en dan bij het volgende stoplicht sta je gewoon weer bij elkaar.
1: Sta je weer in hetzelfde rijtje. Ja, je mag nog maar maximaal 20 kilometer per uur rijden. Het fietspad is daar te druk, er gebeuren veel ongelukken. Dus op deze manier willen ze dat een beetje proberen in goede banen te leiden.
0: Ja, ik wel met de auto. Die 30 kilometer voelt wel heel zacht. Dan word je nu door de fatbikes gewoon ingehaald.
1: Ja, dat is gênant. Nu het weer eerder donker wordt, begint voor inbrekers het hoogseizoen. Tijdens donkere dagen wordt er gemiddeld 69 keer per dag ingebroken. En wat zijn dan de plekken waar inbrekers het eerst te kijken? Dat is onder het matras of je kussen, nachtkastjes of het badkamerkastje, onder de stapel truien in de kledingkast en in vazen, suikerbotten en mokken. En als ze echt fanatiek zijn, dan checken ze ook dvd-hoesjes, fotolijstjes en tussen de boeken.
0: En wat checken ze als je met pepperspray op ze spreekt in hun ogen? Checken ze dan daarna?
2: Maar heb je wel goede verstopplekken? Weet je, ja, moet je natuurlijk niet zeggen op de radio, maar waar dan wel?
1: Nou ja, een verankerde kluis in de grond schijnt goed te zijn.
0: Ja, het schijnt heel goed te zijn. Ja.
1: En ik las iets onverwachts, als bijvoorbeeld een pak pannenkoekenmix. Maar dan wordt er wel bij gezegd, schrijf dan wel even op.
2: Ja, want dan gooi je het zo weg, zeg overdatum.
1: Ja,
0: precies. Maar ik vind het wel doodeng als je een inbreker dan... Bij mijn ouders is ooit ingebroken, toen werd ik 's nachts wakker. En ik dacht dat het de kat was. Dat is wel een heel raar gevoel. Dus dat is toch wel heel naargeestig.
2: Ja, maar je hebt diegene dus gewoon gehoord. Gezien,
0: precies. Ja. Dus ik zou zeggen, heren inbrekers, nou, ik dacht dat het de kat was. Ik sliep gewoon door. Dus morgen was het huis één puinzooi. Dat is best wel een ding.
1: En waren ze ook op jouw kamer geweest?
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Hey. Dan een Nederlands onderzoek naar geluiden die mensen maken. Puffen, kreunen en zuchten, dat wordt over het algemeen in een sociale setting niet gewaardeerd. Maar mensen vinden het wel heerlijk om het te doen als ze alleen zijn. Lachen is het meest gemaakte niet-talige geluid in gezelschap, maar mensen doen het bijna nooit als ze in hun eentje zijn. Dus even in je eentje lekker gaan schudden, buiken, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Op feestjes zijn enthousiaste kreten en hardlachen wel geaccepteerd. Het minst geliefde geluid van mensen is schreeuwen en kokhalzen.
0: Ja, dat kokhalzen is wel een dingetje. Dat je gewoon, als iemand ziek is van bijvoorbeeld te veel drankjes.
2: Ja.
0: Dat je, ik ben bij een ex wel eens gehad, dat je dat haar even netjes vasthoudt.
2: Och.
0: En even zo een beetje ondersteunende taken doet. Op het kleinste kamertje van het huis. Maar dat is wel een smerig geluid natuurlijk.
2: Was hij een schreeuwer terwijl ze kotste?
0: Nee, dat niet.
2: Sommige mensen maken extra er doorheen. Echt,
0: je
2: denkt...
0: Die klassieke bol.
1: Ja, dat is toch wat ze doen.
0: Ja, precies. Nou, dat. Ik heb wel een buurvrouw die veel zucht. Die denkt, mijn rug vandaag. Weet je wel? Dat, die staan in voor een praatje, merk ik altijd. Ik moet je even aandacht geven. Als mensen in je omgeving zeggen, mijn rug.
2: Ja.
0: Nou, goed dat. Dat was hem. Mooi, want we zijn hier bij nieuwe kandidaat Stemmenjacht, jongens. Wie oh wie gaat er misschien wel vandoor met 15.000 euro?
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Nieuwe kandidaat Jasper, goedenavond.
4: Goedenavond allemaal.
0: Goedenavond Jasper. Ja, ben je een beetje klaar voor de wedstrijd?
4: Ik hoop het.
0: Ja, lekker. Doe je het alleen? Heb je vrienden die je helpen? Familie?
4: Zelf.
2: Kijk. Heb je eerst, voorbereid?
4: Eerste ingeving.
2: Je blijft bij je eerste ingeving.
4: Ik blijf bij mijn eerste ingeving. Ik heb eerder meegedaan, al een tijd geleden. En toen was ik ook heilig overtuigd van mijn eerste ingeving. En toen was het niet goed. Dus, hè?
0: Dus misschien nog een keer en dan is het wel goed, zeg maar dat, ja.
4: Laten we het hopen.
0: De twee malen is scheepsrecht, zet je eigenlijk in. Dat is een nieuwe.
2: Bij 15.000 euro, waar ga je het aan uitgeven?
4: Ik denk wat leuks met de kinderen, vakantie, onderhoud aan het huis.
2: Komt wel op, zeg jij.
4: Dat staat bovenop. Vooral met de winter die eraan komt natuurlijk.
0: Of een vakantie zonder de kinderen en een nanny inhuren?
4: Nee, zeker wel met de kinderen hoor. Zeker wel met de kinderen.
0: Mooi,
4: nooit genoeg tijd met kinderen.
0: Nee, toch? Dat is hartstikke gezellig. Nou Jasper, daar komt hij nog één keer. De stem.
5: Zeker.
0: Jasper, die gaat voor die eerste ingeving. Wie zoeken wij?
4: Ik hoop en ik denk dat het Timur Steffens is.
0: Timur Steffens.
2: Die gooi je gaaf.
0: Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Timur Steffens. Jury, is dat de persoon die wij zoeken?
3: Het antwoord is...
0: die jury.
2: Oh,
0: wat een sadomasochisme hier gewoon.
2: Erg.
4: Ja, bijna.
0: Oh, man,
4: hè?
0: Mijn hart. Ha. Nou, Jasper, de troostprijs,
4: dan
0: de koffer.
4: Dan moet het toch die derde keer worden.
0: Dan moet het in zeker. Kijk, positieve man, glas half vol, hou ik van, Jasper. Dankjewel voor het meedoen. De koffer van de postcode loterij sturen we ZSM naar je toe.
4: Ook leuk.
0: En probeer het nog een keer, man. Dankjewel voor het meedoen.
4: Ga ik zeker doen. Fijne uitzending.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
4: Hoi.
3: 538 Stemmenjacht.
0: Heel oneerlijk voelde dit, Aiden.
2: Oh, totaal. Applaus, alles.
0: Ach, wat een pijn. Hoi. Nou, dan maar deze. Choose in Texas. Ella Langley.

0: dagen tot kerst, hè? Ik hoor altijd zo'n kerstbel in deze Bruno Mars en Mary Hudson. Zo'n ding dong, ding dong. Mary You. Ja, het is wel grappig. Voor de show heeft Aiden mij even haar Pinch TV-show even laten zien net.
1: Ja, ja, Love is Blind.
0: Love is Blind.
1: Ja, dat was een stelletje wat ik jou wilde laten zien. Dus ik heb allemaal geskipt door die aflevering naar datzelfde stelletje.
0: Ik was wel geboeid ook. Vond het wel interessant.
1: Het ging over een jongen, Juriaan heet hij, en Mika, het meisje. En die kunnen elkaar niet zien, want Love is Blind is daten zonder dat je elkaar ziet met een muur ertussen. En hij gaf op een gegeven moment aan, ik wil niet iemand die niet Nederlands is, denk ik. Of hij zei, je bent toch wel gewoon helemaal Nederlands.
0: Helemaal Nederlands.
1: Ze waren helemaal verliefd op elkaar. Ze hadden helemaal in elkaar gevonden zo door die muur, maar ze hadden elkaar nog niet gezien. En toen dacht zij, jawel, ik kom uit Eritrea, maar jij klinkt heel Nederlands, blablabla. Toen dacht ik, wat vind jij daar nou van? Hoe hij dat, want hij krijgt heel veel over zich heen, namelijk dat hij racistisch zou zijn en weet wat allemaal. Maar zij zijn uiteindelijk gewoon bij elkaar gekomen en hij heeft uit een huwelijk gevraagd en ze gaan het proberen.
0: Dat is toch super romantisch.
1: Maar
0: dat
1: wat vond je ervan?
0: Nou, ik dacht wel van, kijk, het kan ergens. Ik denk niet dat hij racistisch is. Ik denk dat zijn perceptie in zijn hoofd.
1: Ja.
0: Dat hij al zo'n sterk beeld van Mika had gevormd. En dat uiteindelijk dat niet helemaal voldeed aan de verwachting die hij in al die dagen heeft opgebouwd. Want er was wel een soort verliefdheid ontstaan.
1: Zeker.
0: En ik denk dat hij eigenlijk niet zo goed wist wat hij ermee aan moest. Dat hij dan ook gewoon. Ik denk, dit is helemaal niet iemand die een dame zou afwijzen omdat ze een andere afkomst heeft. Maar gewoon, ik had nooit verwacht in mijn hoofd. Dat ik verliefd zou worden op iemand die misschien uit een ander land komt dan Nederland. Want zij klonk natuurlijk super ABN, sprak ze.
1: Ja. En toen gingen die deuren open.
0: Zo.
1: En ze was niet lelijk te slaan. Dus dat maakte het natuurlijk ook al wat makkelijker.
0: Ja, nee, super hot.
1: Ja, maar wat mij verbaast, je werd gewoon emotioneel, want je zat te huilen naast me, Dennis.
0: Ja, nou, ik moest wel even wat wegslikken. Ik had toch een soort traantje laten vloeien.
1: Toch weer een mooie kant die ik van jou heb ontdekt.
0: Ja. Mooi, die gevoelige kant.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, mooi. Maar heb jij bij de tv niet even een traantje gepinkt? Dan was het bij jou alleen.
1: Ik blubber gelijk weg.
0: Tijd voor de favorieten maar. Suzanne Freke, die hebben weer echt een rammer van een hit gemaakt. De hele week hoor je me extra vaak op 538. Dit is Pijnstiller in de middagshow. De

0: Lost Frequencies en Live It All op Radio 58 middagshow. Dennis en Aydin, ik hoop dat Frank hier morgen weer beter is.
1: Ja, maar hij was flink koortsig hoor. Dus
0: ja, we hebben de live thermometer hier op de link staan. 39,1 nu. Hij zakt steeds een tiende. Zometeen is het tijd voor de trending tracks. Floris Molenaar na 7 uur. En ja, je hebt een trending tease. Je hebt namelijk dingen die in het nieuws zijn geweest vandaag, die je terughoort in de muziekshow.
2: Ja, ja, er zijn eigenlijk 3 tracks die allemaal afzonderlijk met iets te maken hebben van de dag van vandaag. En 1 daarvan heeft dus inderdaad met het nieuws te maken. En ik ben benieuwd of je het gevolgd hebt. Ook als je aan het luisteren bent, deel het in de app als je het weet. Waar gaat dit over?
3: Voornamelijk Dunner, McDonald's. Af en toe een burger hier en daar.
0: Ja, oh, lekker.
2: Waar gaat dit over?
0: Ik denk dat ik wel een idee heb. Nou, app het even met de 65-app naar de studio. Zometeen bij Floris, de trending tracks. Heel veel plezier.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
17: Haiboe.
16: Haiboe.nl.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
17: Haiboe.nl.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
20: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, een broodje.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen... of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
25: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel... op een Honda CR-V plug-in hybrid.
26: Honda, the power of dreams.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: 538 Nieuws. 7 uur.
29: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Nederland gaat waarschijnlijk extra munitie leveren voor de F-16's van Oekraïne, zegt het ministerie van Defensie. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Realityster Peter Gillis is 3 van zijn vakantieparken definitief kwijt. Vorige week was er een veiling en volgens Omroep Brabant heeft de schuldeiser van Gillis besloten dat de hoogste bieders de parken mogen hebben. Gillis had 27 miljoen schuld uitstaan. De veiling heeft 27,3 opgebracht. Maar daar gaan nog de veilingkosten van af. In Vietnam heeft de politie een netwerk opgerold dat duizenden katten in Ho Chi Minh stad zou hebben gestolen. 12 mannen worden verdacht van het stelen en doorverkopen van de dieren. Waarschijnlijk om op te eten. Ze zouden 's nachts met zelfgemaakte vallen op pad zijn gegaan. Er zijn bij invallen wel honderden katten gered. En nieuws uit Frankrijk. De lessen op middelbare scholen daar worden deze week geschrapt. Dat zegt de Franse premier. Op de scholen kan dan overlegd worden over de eisen van leerlingen en leraren. Die klagen over te volle roosters en slecht onderwijs. Protesten daartegen liepen de afgelopen dagen op veel plekken uit de hand. De Franse premier vindt dat er naar de leerlingen moet worden geluisterd. En dan nog het weer. De trekken bui over het land is zacht. Vanavond droog en een graad of 15. Morgen pas later op de dag geregeld zon. En dan in de avond wat regen. Temperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Dit was het 538 Nieuws.
2: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, lekker.
30: Rustig.
2: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 13,5. A4 Leiden-Amsterdam, 3,8. A20 Rotterdam-Gouda, 45,9. A27 Hilversum-Almere, 108,4. A28 Assen-Hogeveen, 155,1. En de A30 Ede-Barneveld, 16,3. A58 Vlissingen-Goes, 161,5. Dat is de laatste. Wat zijn de 3 soundtracks van deze dinsdag 6 oktober? Je weet het binnen nu in een minuut. De trending tracks, hoor je zo.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
32: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
33: Thuis-in, mooi wonen.
34: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
35: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
36: 538. De 538 Stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 6.

minuten ben je bij over deze dinsdag. En dit is momenteel de nummer 9 in de 538 op 50. Ook vandaag weer veel gestreamd, dus de weg omhoog wordt nog heel even doorgezet. Zijn naam is denk ik het enige dat somber is aan hem. Trending track nummer 1. My body isn't ready. 50.

0: Martin Garrix, This Dream of You.
1: 538, Trending Tracks.
0: Elke werkdag vanaf 7 uur hoor je 3 tracks hier op 538... die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Net als Martin Garrix, This Dream of You, de dance mash van deze week ook. Bijzonder detail, deze track is 100% Martin Garrix. Hij maakt de beat zelf, zoals je hem misschien wel kent op deze track. Maar hij zingt dus ook zelf. Dat vind ik een heel, heel vet detail en dat maakt het toch wat specialer of zo. Afgelopen vrijdag uitgekomen, vandaag veel gestreamd, op weg naar een plek in de hitlijsten. En ja, dat is nog steeds voor Martin Garrix ook iets om lekker van te dromen.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Voornamelijk Dunner, McDonald's, af en toe een Burger King hier en daar.
0: Ja, Stacy, jij weet waar het over gaat.
3: Ja, ik denk het te weten.
0: Oh, je denkt het er wel. Denk je dat het is?
3: Ja. Ik denk dat dit om een artikel gaat van vanochtend, van Hart van Nederland.
0: Ja.
3: Dat er te veel junkfood is en dan minder voor gezond eten.
0: Ja, nou, je hebt het helemaal goed. Het was inderdaad vandaag in het nieuws bij Hart van Nederland. Er is in het centrum van heel veel steden in Nederland eigenlijk alleen nog maar junkfood en ongezond eten te verkrijgen. En dat zorgt voor een ongezond eetpatroon bij veel mensen die in een stad wonen.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Ben je zelf een liefhebber van junkfood?
3: Ja, ik vind het wel lekker. Okay. Ik ga er niet om liegen.
0: Okay. Maar eet je het vaak?
3: Niet vaak, nee.
0: Oké. Ja, ik ben een paar kilo afgevallen deze zomer. Dus ik heb het juist echt even vaarwel gezegd. Maar ik weet dat als je er eenmaal aan begint, dan denk ik, oh ja, dat is toch wel lekker even.
3: Ja, dan is het van, ik wil dat en ik wil dat. Oh ja, ik neem dat ook mee. En dan ga je de mist in.
0: Ja, wat is nou je go-to snack?
3: Ja, ik denk wat ik altijd wel kan eten is een kip 6 met frietsaus.
0: Kip 6, oh, kip nuggets met frietsaus?
3: Ja, dat is echt heel lekker,
0: is
3: hoor.
0: Is dat een aanrader? Ja, het water loopt me in de mond. Maar misschien moet ik het maar eens gaan proberen.
3: Ja, ik zou het wel proberen, ja. Het is echt hartstikke lekker.
0: Ja. Ik ga watertanden deze avond in door jou. Dankjewel.
3: Yes, geen probleem.
0: 538 Goodie sturen we even je kant op, omdat het het goede antwoord was.
3: Yes, het is helemaal goed.
0: Fijne avond, Stacy.
3: Hoi, hoi. Doei.
0: Ja, daar past deze trending track nummer 3 van vandaag bij. Emery, Shania Twain. Over het ongezonde eten. Dit is Unhealthy bij 538.

0: bij Radio 538. Treed jij binnenkort in de voetsporen van Romy in de 538 Stemmenjacht?
1: Ik denk Lucas de Weg van Lucas en Steve.
0: Romy! Wow! Holy shit! 15.000 euro!
2: Wow!
0: Oh my god! En ook jij kunt 15.000 euro winnen. De Stemmenjacht in volle gang. Aanmelden via 538.nl of

0: Summer Long bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Wat is nou het raarste dat jij ooit op de weg hebt zien liggen? Drop dat eventjes in de app van 538. Misschien is het namelijk wel net zo raar als het verhaal dat ik vandaag las. En wat dat is, hoor je zo.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a lot! And here you are!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis. En een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
13: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 538. Floris Molenaar.
2: Over 6 minuten vertraging door bijzondere dieren.

0: Metcon en Ray Dalton, Don't Worry. Wat is het raarste dat je ooit op de weg hebt zien liggen?
1: 538.
0: Ja, wat iemand dan verloren is, bijvoorbeeld tijdens het rijden. Ik heb wel eens een lading dildo's op de weg zien liggen. Behoorlijke vertraging ook trouwens. Een hele lading dildo's op de weg. Dat een beetje een lullig gezicht is het wel, vrij letterlijk dan. Dit kwam ook nog binnen in de app van 538, Frank.
2: Een Dixie op de linkerbaan in Frankrijk.
0: Oh.
2: Waar we met 130 km per uur op afreden. En net konden ontwijken.
0: Oh, een Dixie op de linkerbaan, zeg. Dat is wat we noemen racekak, zeg maar. Ja, hoe kom ik erop? Ja, ik zag een verhaal vandaag, ook een bijzonder verhaal. In Amerika ook uren vertraging op de snelweg door een vrachtwagen. Die was gekanteld, was de lading kwijtgeraakt. En op de weg lag dus een hele lading inktvis. Ik weet niet of je wel eens inktvis hebt geroken. Maar daar komt sowieso al best wel een sterke lucht vanaf. Maar het schijnt dus dat omwonenden zeiden dat er komt... Ja, die lucht werd nog drie keer zo erg doordat het warme asfalt. Dus dat werd een soort van gekookte inktvis. Een enorme lading inktvis die ontzettend begon te meuren. Vier rijstroken vol met inktvis. Dus. En ja, alles bij elkaar dus 20 ton. Dat is 20.000 kilo inktvis. Ga ik direct nadenken. Hoe krijg je dat dan in vredesnaam weer weg? Dat glibberige... Ja, dan moet je denk ik een hele... Daar heb je wel een tentakelwagen voor nodig om het weg te krijgen. Nou, een tentakelwagen in dit geval.
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Bente. Parachute.

0: Morgenochtend om 9:45 in de ochtendshow weer Ari langskomt met een gloednieuwe mop uit de kroeg in Amsterdam. Zullen we even een voorproefje doen?
1: Een gozer. Die wordt dus een maatje zo. Hij zegt, we gaan dit weekendje gaan we karpen vissen. Hij zegt, ga je mee? Ik zeg, weekend? Ja, dan blijven we een nachtje over, zaterdagnacht tot zondag. En hij zegt, oh leuk, dat ga ik doen. Dus die komt met zijn vrouw daar. Hij zegt, zaterdag ben ik er niet hoor. Ze zegt, wat dan? Hij zegt, ga met die jongens vissen. Ze zegt, ja, gaat helemaal niks vissen. Ik heb een leuke avond voor ons twee om het een beetje leuk te maken. Ja, gaat niet. Ze zegt, meen je dit nou? Hij zegt, nou is goed. Dus die belt de jongens op. Hij zegt, dat vissen gaat niet door. Ze zegt, waarvoor niet? Ja, mijn vrouw heeft een leuke avond voor ons. En hij zegt, oké, dan gaat het top. Maar goed, die gasten die zitten te vissen. Komt die aanlopen? Hij zegt, wat is dat nou? Hij zegt, je zou niet komen. Hij zegt, je had een leuke avond met je vrouw. Hij zegt, is dat weer afgelopen? Nou, die zal ik je vertellen. Hij zegt, kom thuis. Heeft ze hele mooie Japonnen aan. Champagne op tafel. Helemaal gezellig. Nou, we zitten lekker te pimpelen, hapje erbij. Ze zegt, ga je mee naar boven? We gaan naar boven toe. Kom de slaapkamer in. Ze eet zeven vaccinelichtjes. Helemaal geweldig. Ze gaat op bed liggen. Pakt de fles met olie. Smeert er eigenlijk helemaal in. Ziet er verschrikkelijk lekker uit. Ze slaat de dekens weg. Wat denk je? Op alle vier de hoeken. Handboeien. Ze zegt, wat je altijd al wil, je mag me vastbinden. Ze bindt er vast. En dan op een gegeven moment zegt ze van, nou weet je wat? Je mag nou doen wat je wil. Ze zegt, nou ben ik gaan vissen.
0: Ja, ja. Morgenochtend 9:45 in de 15:00 ochtendshow. Een gloednieuw.

0: 538, goedenavond, ik ben Floris. Ik las een bericht van vandaag met tips waardoor je geen muggen meer in je huis hebt. Dat is wel lekker. Hoe en wat, hoor je ook.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
1: Praxis.
6: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen?
21: Drakentemmen in het Verre Oosten?
22: Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
25: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
25: Voor je bedrijf?
23: Ja.
25: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
25: Welke domeinen dan?
23: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
25: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Middelbare scholieren in Frankrijk zitten de hele week thuis vanwege de gewelddadige protesten in het land. Die zijn uit onvrede met het slechte onderwijs. De Franse premier vindt dat er naar de betogers geluisterd moet worden. En daarom gebruiken ze komende week om te praten over wat er anders moet. In het centrum van Rotterdam is aan het einde van de middag geschoten. De schutter is er daarna met een auto vandoor gegaan en hij is nog steeds niet gepakt. Ook degene die beschoten werd is zoek. De politie wil ze allebei graag vinden. FIFA-baas Infantino steunt Suriname vanwege de racistische kreten van vannacht bij de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Er werden de hele wedstrijd apengeluiden gemaakt. Infantino noemt dat volkomen onacceptabel. De baas van de Surinaamse Voetbalbond eist op Instagram actie van de FIFA. En de politie heeft dit weekend een inval gedaan bij een kunstenaar in Den Haag, omdat ze dachten dat hij dood binnen lag. Bezorgde buurtbewoners trokken erover aan de bel, omdat het leek alsof er iemand op de grond lag en de brievenbus uitpeilde, maar het bleek een kunstproject.
5: Ik heb het helemaal niet doorgedacht dat politie echt eruit in zou slaan en dat buurtbewoners zouden denken dat ik echt dood lig.
4: Ja, dat legt de kunstenaar uit bij Hart van Nederland. Het is niet duidelijk of zijn actie gevolgen heeft. Ik heb het weer nog voor je. Blijf droog vanavond en vannacht. Morgen ook trouwens. En dan wordt het maximaal 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Eva, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Een te hoog voertuig zorgt voor 7 minuten vertraging. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13.4. A2 Utrecht-Amsterdam 34.2. A4 Leiden-Amsterdam 3.8. En de A12 Ede-Arnhem 109.1. A16 Dordrecht-Breda 51.9. Verderop de A16 Dordrecht-Rotterdam, 32.9. En de A27 Hilversum-Almere, 108.4. A30 Barneveld-Ede, 16.2. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213.0. En de laatste A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: 538. De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 6.
14: Zeker.
13: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op €100.000.
13: Druk op de knop in de 538-app.
15: Floris Molenaar.
6: Over 5 minuten hoor je waarom je nog steeds last kan hebben van muggen.

0: 538 met DJ Goja, Jason Derulo en Michiko. Heb je nog last van muggen? Ja? Denk je misschien muggen? Muggen, het is oktober. Moet je zeggen, ik stond vanmorgen onder de douche. Toen vloog er inderdaad ineens een mug door mijn badkamer. Zo direct te pakken, snel zijn ze niet meer, maar... Ze zijn er nog wel. Mocht je er ook last van hebben, dat kan dus een hele duidelijke oorzaak hebben. Ik las daar een bericht over vandaag. Het is weliswaar oktober, maar het is natuurlijk best zacht geweest, hè, de laatste weken. Best wel warm. En dan hebben die mugjes het dan nog altijd warm genoeg om lekker een beetje rond te fladderen. Wat is nou goed om eventjes op te letten tegen die muggen? Dat is stilstaand water. Dat las ik dus in dat bericht. Misschien heb je wel een tuin of een balkon of ergens een plek waar stilstaand water komt te staan. Want daar planten die muggen zich dus voor. Voort. Zeker zo in de herfst heb je natuurlijk regelmatig ook even wat regen. En daardoor heb je ergens vaker wel ergens dat er ergens wat stilstaand water is. Dus daar gaan die beestjes in zitten. Elke dag eventjes in je omgeving op zoek naar stilstaand water. Weghalen zijn de muggies ook zo weg. Ik had dus vandaag een mug, maar ik heb er op zich niet veel meer. Ik heb nog wel eens een olifant in huis. Maar dat komt vooral omdat ik af en toe van een mug een olifant maak.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Adela, eend in L.A.

Oké, wat was er eerder? Stratego of Risk? Dat is de vraag in Kip of Ei vanavond bij mijn collega's Bas en Dylan van de 538 Avondshow. 538.nl/kipofei. Daar geef je door wat jij denkt en het juiste antwoord.

Nas X, That's What I Want bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik wil zo even bellen met luisteraar Jamie. Die stuurt net een appje in de app van 538. Bij hem is vandaag namelijk de brandweer langsgekomen op zijn werk. Benieuwd naar dat verhaal hierachter, hoor je zo.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van...

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij luisteraar Jamie is vandaag de brandweer langsgekomen op zijn werk. Waarom dat is, hoor je over 7 minuten.
6: 538, Floris Molenaar.
5: Ook Snow Patrol, zometeen na deze De Pauza.

0: Joris Molenaar.
1: Jamie, goedenavond.
2: Hey, hallo.
1: Goedenavond. Jij hebt de brandweer gebeld vandaag.
2: Nou, ik niet, maar mijn collega.
1: Oké, maar de brandweer is naar jullie toegekomen, naar je werk.
2: Ja, klopt.
1: Wat was er aan de hand?
2: Er zat een zwaan op dak.
1: Een zwaan? Op het, ja. En op welk dak? Wat, zeg maar, wat, hoe hoog is dat? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, het dak is sowieso denk ik wel 12 meter hoog.
1: Oh, dat is een soort bedrijfs, industrieterrein-achtig.
2: Ja, klopt.
1: Oké.
2: In Entwach, Overijssel. Ja.
1: Oké, en jij zag daar ineens een zwaan op het dak zitten?
2: Ja, klopt, gisteren al. En vandaag heeft mijn collega de brandweer gebeld.
1: Oké, maar maakte die kabaal ook of zo? Had je het idee van, die komt er niet vanaf?
2: Nou, hij was de hele tijd heen en weer aan het lopen.
1: Ja. Hey,
2: als je binnenloopt, hoorde je heel hard stap.
1: Oh ja. Stap. Dus het verstoorde het werk ook een beetje?
2: Nou, dat niet zozeer.
1: Oké. Maar het is toen maar gewoon de brandweer gebeld en kom maar ophalen.
2: De hoofdwerker is gekomen voor de brandweer. Met twee man zijn ze naar boven gegaan.
1: Ja.
2: Ze hebben de zwaan weten te vangen, naar beneden gehaald. Bij ons in het gashok neergezet waar de flessen ecogas voor de auto staan.
1: Oké.
2: Nou, en later is de dierenambulance gekomen en ik heb de zwaan meegenomen.
1: Gelukkig. Is het toch nog goed gekomen?
2: Ja, en het dier bleek ook nog ernstig verzwakt te zijn.
1: Oh, maar dan is het helemaal een goede daad geweest, Jamie.
2: Ja,
1: dan hebben jullie echt, dan hebben jullie even punten gescoord. Lekker bezig dan.
2: Ja, klopt. Dank je wel. Ja,
1: in Duitsland zeggen ze dan, ganz gut. Dat was een zwaan.
2: En dat laat ik zeggen dat ik voor een Duits bedrijf werk.
1: Een Duits bedrijf? Nou ja, goed, dan verstond je het wel in ieder geval.
2: Ja,
1: hey, jouw daden van vandaag zijn beter dan mijn grappen. Laten we het daarop houden.
2: Hey, hoi. Dankjewel.
0: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
3: Armin van Buren, take me home.

0: en stamlin in bij Radio 538. Dylan van de Avondshow heeft een vraag voor je.
1: Ja, hoe vaak verwissel jij je onderbroek?
2: Woep.
1: Ja, woep, je onderbroekje. Ik heb een onderzoek gevonden afgelopen weekend. En ik vertelde dit aan mijn gasten aan tafel bij het terras. En die hebben er de hele avond niet over gestopt.
0: Oké, nou laten we dat onderzoekje ook even onder jou als luisteraar van 538 doen. Drop eventjes in de app van 538. Hoe vaak wissel jij je onderbroek? De uitslag zometeen in de 538 Avondshow met Bas en Dylan.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
3: In de keuken alles ready.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.

0: jouw klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: 8 nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Artsen waarschuwen in het AD voor een giftige paddenstoel. De groene knolamaniet heet die. In 1,5 week tijd zijn er al 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten ervan. En 1 van hen is zelfs overleden. De paddenstoel groeit in onze bossen en kan lijken op een eetbare soort. De Franse premier wil dat middelbare scholen alle lessen vanaf morgen schrappen. Het is vanwege de protesten en rellen van afgelopen tijd, vanwege de slechte kwaliteit van het onderwijs in Frankrijk. De premier hoopt dat scholen en scholieren de vrije tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Of ze daar gehoor aan geven is nog niet duidelijk, schrijft de NOS. Er zijn 2 mannen aangehouden voor een inbraakgolf in Rotterdam. Ze zouden sinds februari bij bijna 20 huizen hebben ingebroken. Volgens de politie deden ze dat los van elkaar. En ze sluiten ook niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. En Jong Oranje heeft zich toch weten te plaatsen voor de play-offs van het EK voetbal volgend jaar. Ze wonnen net met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina, terwijl Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. Daardoor eindigde Oranje als tweede in de pool en dat is genoeg voor de play-offs. Heb ik het weer nog voor je. Blijf droog vanavond, net als morgen trouwens, en dan wordt het maximaal 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
11: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
12: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
16: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
16: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
18: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
20: De 538 Stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 6.

0: 538 hoor de Lifehouse en Halfway Gone. En morgen maak je hier kans op 15.000 euro. Het ligt echt voor het oprapen. Maar hoe je het opraapt, dat hoor je zo meteen.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Met je handen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: je hebt je handen er wel voor nodig. Maar dat komt zo meteen allemaal.
2: Afgelopen weekend zat ik op het terras en ik heb een onderzoekje gevonden. Dat las ik dus daar die middag. En ik heb dat verteld op het terras 's avonds. En mijn genootschap kon niet stoppen met hierover te praten. Als ik mij even tot jou richt, Bas. Hoe vaak verschoon jij je onderbroek?
0: Dat is toch helemaal geen vraag? Nou, dat is toch bij iedereen één keer per dag?
2: Eén keer per dag. Eva, jouw slip, hoe vaak verwang jij je slip?
3: Ik weet niet dat je het woord slip gebruikt in mijn bijzijn, maar iedere dag inderdaad.
0: Iedere dag. Ja, maar anders krijg je toch helemaal van die soorten harde korsten erin.
3: Nou, dat hoeft ook niet meteen bij iedereen, Bas.
2: Nee, dat is alleen bij sommige mensen.
3: Wat lepel jij in je onderbroek nou? Harde dat er korsten van komen.
2: Dus Suzanne stuurde een appie via de app van 538. Die zegt elke dag soms twee keer. Dat is ook een beetje de tendens, toch? Het is of één keer per dag of twee keer per dag als je een ongelukje hebt gehad.
3: Lepeltje
0: en dat gebeurt niet heel vaak.
2: Dat gebeurt niet elke week. Maar dat is ook inderdaad het gemiddelde van Nederland. Ja. Dus de meeste mensen
3: vervangen onderzoek.
2: Elke dag hun onderbroek. Echter. Ze hebben ditzelfde onderzoek gedaan in Engeland.
0: Ja.
2: Engelse mannen verwisselen daar hun onderbroek één keer in de drie dagen.
3: Nee, dat is niet waar, Dylan.
2: Ja, dat is
3: echt
2: waar.
3: Een nep-onderzoek. Nee, dat heb jij niet goed gevonden.
2: Maart 2026 hebben ze dit onderzoek gedaan. En dit komt omdat mijn vader dit aanhaalde. Die heeft het namelijk een jaar of 10 geleden gelezen ergens. En dat gaat sindsdien niet meer uit zijn hoofd. En nu hebben ze een nieuw onderzoek gedaan. Het is nog steeds om de drie dagen.
0: Ja, maar dat kan niet.
2: En dan denk je, Engelse mannen, ja, dat zullen wel varkens zijn. Vrouwen, idem dito.
0: Ja, maar dat vind ik echt niet.
2: Zowel Engelse mannen als vrouwen gemiddeld eens in de drie dagen.
3: Nee, en is hier een verklaring voor?
2: Nee, weet ik niet.
0: Nee, maar even serieus. Kijk, ik maak even een geintje over een hard stukje. Maar na twee dagen, dan is het toch... Je hebt toch gewoon altijd... Hè? Het gaat toch gewoon een beetje meuren dan?
2: Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
3: Ik heb nog nooit in een Engelse onderbroek geroken.
0: Dus maar is er niet, kunnen we niet, is er niet een luisteraar... En ik snap, dan sluiten we een hoop mensen bij het... Maar we hebben even maar één iemand nodig die gewoon... Die uit Engeland komt. Die nu in Nederland woont of zo. Of wat dan ook. Moet misschien, jij kan goed Engels. Misschien kun je eventjes even in twee zinnen of zo. Yes, 538.
2: Ik denk niet dat hoeft niet. Zeg maar de meeste mensen die naar 538 luisteren spreken wel Nederlands, denk ik. Maar of gewoon iemand die zit te luisteren. En die ook één keer in de drie dagen zijn onderbroek verschoont. En die ons kan bevestigen dat het helemaal niet stinkt. En helemaal niet vies is.
3: En dat er geen korsten op zitten.
2: Dus je mag gemeld in de app van 538.
0: En dan willen wij ook ruiken na drie dagen.
2: Dan mag je hem opsturen. Naar de Bergweg 70 in Hilversum.
3: Ter attentie van Bas Mendy. Nee.
2: Gaan Bas een keer ruiken, is die gewoon weer schoon.
0: Haha, Bas heeft een grote neus.

0: We hadden het net even over het onderzoek dat de Engelsen blijkbaar één keer in de 3 dagen hun ondergoed verwisselen.
1: Ja, zowel mannen als vrouwen. Bizar. Kijk, en ik vind eigenlijk nog het zeg maar, van mannen vind ik het ook goor, maar ik vind het dan van vrouwen. Terwijl Engelse vrouwen zijn doorgaans prachtige vrouwen. Vind ik toch goor. Dat er dan ja,
2: maar waarom vind je dat dan goorder? Want daar zou jij dan eventueel iets mee moeten, bedoel je?
1: Nou, nee, maar... misschien is dat het. Maar ik weet niet.
0: Even, er is een klein verschil.
1: Mannen zijn gewoon over het algemeen wat smeriger. Dus daar verwacht je het eerder
0: ja,
1: van.
0: Ja, dat is het. Het is dat inderdaad. En bij mannen met voorhuid, dan hoopt het vuil zich nog zeg maar op onder het hoedje.
2: En, wat fijn dat je dit zo helemaal gaat uitleggen.
0: Bij vrouwen, die hebben toch in feite een soort open kanaal. Waar het dan direct in de onderbroek komt. Snap je? Dus
2: maar de onderbroek juist viezer, zou je zeggen.
1: Dames en heren, wij dateren 6 oktober 2026. En Bas heeft de vagina een open kanaal genoemd. We gaan nu even naar een appje van Bart. Die kwam binnen via de Apple 50.
3: Goedenavond. In Engeland doen ze de festivalregel. De festivalregel is, je kan de onderbroek... voorwaarts, achterwaarts, binnenste buiten... en dan dus nog 2 keer dragen. Oh. En... ja, dat is festival en Engeland.
1: Ja, dat is het festival en Engeland.
0: Een hele mooie samenvatting. Nou, dankjewel, Bart.
1: Nog 15.000 euro te winnen ook, hè, Bas?
0: Ja, morgenochtend. Dan maak je weer kans in 538 Stemmenjacht. Weet je te zeggen welke naam wij zoeken? En meld je even aan via 538.nl of de app.

0: 538 Safri Duran played alive the Bongo Song. Ja, gaan we dit doen?
1: Ja, nee, dat vind ik.
2: Ik wil wel antwoorden.
1: Dat vind ik wel, ja. Wij hebben op Instagram gespot dat Bram Krikke, u kent hem wel van de video's, een tekening heeft gemaakt. Gewoon zo dat je wel eens aan de telefoon zit en dat je dan zo'n beetje zit te tekenen op een papiertje, op een A4'tje. Ik doe dit ook altijd. Maar de tekening is de spitting image van iemand uit dit team.
0: Ja, en dat is raar, want hij werkt bij de concurrent.
1: Ja.
0: En dat is... Ik kan me ook gewoon niemand anders voorstellen waar die meer op lijkt. En het kan toeval zijn, maar ik denk het niet. En wij moeten het er zo even over hebben.
3: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op, maar ook het geld in de koffers. Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6? Dan win je

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinhouders...

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
4: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer Ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: 538 Bas en Dylan.
17: Er gaat een compositietekening rond van iemand die jij mogelijk heel goed kent. Zometeen meer.

0: Jongens, ik moet even wat checken. Van wie heeft Bram Krikke een tekening gemaakt?
1: Ja, dat is en normaal gesproken zou dat echt helemaal niet boeien.
0: Nee, dat boeit echt niet. Het is het is een concurrent en laat hem lekker tekenen, weet je wel. Het is gewoon wat je doet als je zit. Je zit toch gewoon met zo'n programma, zit je gewoon 4 uur achter een computer en dan ben je een beetje aan het tekenen. Dat doen meer mensen. Jij doet dat ook, Dylan. Je zit de hele tijd te krabbelen.
2: Ja.
0: Maar nou zag ik dus bij een andere radiocollega op Instagram, in de story, zag ik dus die tekeningen van Bram Krikke. En toen moest ik toch verdacht veel denken aan iemand uit dit team. De tekening die Bram Krikke heeft gemaakt, dat is wat mij betreft 1-op-1. Ik.
3: Ja. Nou ja, en wij kunnen dat niet ontkennen. Wij sluiten ons daarbij aan. Jij bent dat gewoon.
0: Ik denk, zeg maar, als er ergens in het land iemand opgepakt zou zijn en ze doen zo'n compositietekening en dit staat in de krant, ja, dan bellen mijn ouders hoogstpersoonlijk de politie. Want het is te accuraat. En dan kan het 2 kanten op. Of Bram heeft gewoon in het wild zitten tekenen. Punt. En het is heel toevallig. Maar dat lijkt me sterk. Want ik ben het gewoon. Hoe kan dat nou? En hoeveel gasten zijn er waar die ogen zo net wat verder uit elkaar staan met een net iets te groot voorhoofd en een dikke neus?
1: Ik zag het ook aan de wenkbrauwen en aan het haar, inderdaad. Het
3: de
1: is
3: hele
1: echt...
3: blik was hetzelfde.
1: Dat moeilijke kijken.
0: Maar misschien zit het echt tussen onze oren. Maar goed, dit hele team denkt dat ik het ben. Laten we sowieso Bram even contacten. We moeten het even aan Bram vragen. Maar stap 1 lijkt me even checken bij de rest van het volk. wat men denkt. Dus ga even naar Instagram. We zetten hem daar even in de stories. 538 Avondshow, zo heten we daar. En laat even weten of jij ditzelfde idee hebt. Want wat zit onze radio-collega, conculega? Hoezo zit hij mij te tekenen? Wat is dat voor raar?
1: Ja,
3: straks ben jij de onderling grap.
1: Ik heb hem nog eens voor mijn neus. Ja, dit is perfect. Ik heb hem in de stories gezet, 538 Avondshow. Op Instagram, daar kan je het verhaal even checken. En dan zie je de tekening van Bas, zeggen we maar eventjes voor het gemak. De tekening die Bram Krikke heeft gemaakt.
0: Als het iemand anders is en we komen daarachter, dan wil ik die persoon wel ontmoeten. Want dat zou wel een gezellige samenkomst zijn. Dan heb ik eindelijk mijn verloren broer gevonden, denk ik.
1: Dan gaan we morgen even proberen om Bram te contacten. En uitsluitsel te geven. Maar eerst gaan we eens even stemmen met z'n allen.
0: Grote vraag dus, wie heeft Bram Krikke getekend? Check de tekening eventjes in de stories. 538 Avondshow.

0: Direct en My Friend bij 538. Zometeen spelen we Kip of Ei. Dat is ons favoriete spelletje. Je krijgt twee opties en de vraag is: welk van de twee bestond eerder? Antwoord kun je droppen in de 538-app of je gaat even naar 538.nl/kipofei en je stuurt hem daarop.
1: Ja, maak je extra kans op die felbegeerde 538 sokken. En dit is de opgave. Wat was er eerder? Risk of Stratego? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kipofei. En dan maak je dus kans op die 538 sokken. Dus wat was er eerder? Risk of Stratego? Kom maar door.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Let op, geld lenen kost geld.
13: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
15: In de keuken, alles ready.
16: 10:00. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Volgens de Oekraïense president Zelensky wijst alles erop dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is. De Oekraïense diensten en luchtmacht staan daarom klaar om te reageren, zegt hij. Hij vraagt andere landen om ook te helpen. ASOS bevestigt dat hackers mogelijk toegang hebben gekregen tot persoonlijke gegevens van klanten. Het zou gaan om namen en contactgegevens. Vanmiddag kregen mensen een vreemd pushbericht van de ASOS-app. Wachtwoorden en betaalgegevens zouden wel veilig zijn. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het nationale team van Portugal. Dat zegt hij in een uitgebreide verklaring. Vorige week ging hij ineens weg van een trainingskamp. Hij was boos dat hij niet werd opgesteld. Hij zegt nu dat hij niet zomaar had moeten vertrekken. En een proef in Amsterdam op een fietspad daar mag je over 2 weken maximaal 20 kilometer per uur. Het is omdat er veel ongelukken gebeuren. Meetapparaten gaan kijken of mensen zich eraan houden. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft droog vanavond, net als morgen trouwens. En dan wordt het ongeveer 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
17: Dan is het verkeer. Er zijn geen vertragingen. En de flitsers check je in de Flitsmeister app.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: teruggeleverde kosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
26: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
27: 538 Stemmenjacht.
28: Dit is de stem uit koffer 6.
29: Zeker.
28: Weet jij al wie het is?
27: Speel mee in de jacht op €100.000.
28: Druk op de knop in de 538-app.
30: Bas en Dylan.
17: Zijn we Met zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, Risk of...

Katy Perry, Last Friday Night. Het is de avondshow. Wij zijn Bas en Dylan. Aangenaam. En zometeen krijg je het antwoord op de vraag: is AI al grappig? Maar eerst.

0: Of zoals de Duitsers zouden zeggen, hun oder ei. Elke dag is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Risk of Stratego?
1: Orsin.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hi. Ben jij van de spelletjes, de bordspellen?
2: Nou, ik ben daar wel. Ik heb helaas niet meer zoveel tijd voor, maar ik ben er wel van. Ja, ik vind dat wel heel leuk.
1: Ik niet. Ik vind het echt. Nee, ik vind het echt stom. Ik kan dat niet.
3: Kees,
1: ik
3: heb er
1: niet
3: weer spons.
1: Nee.
0: Ja, lekker. Ik heb er gewoon avondje met Bas op de bank.
1: Ik heb er gewoon nooit de aandacht voor. Dat lukt me niet. Ik vind het dan een kwartier leuk. Maar je bent met alle dingen, met bowlen ook. Maar ga je bowlen, dat duurt
0: een
1: uur.
0: Maar je bent heel groot theaterliefhebber, musicals. Nou, ja, je kan je ermee doodgooien. Ja. Zit je 2 uur zit je aandachtig te luisteren.
1: Ja, naar mooie dingen die gemaakt worden. Anders zit ik te kijken naar hoe andere mensen spelen. Maar dat is bijvoorbeeld met bowlen ook of met midget golven. Dan sta je gewoon, zeg maar, je mag maar heel af en toe. En verder sta je te kijken naar wat andere mensen aan doen.
0: Dan ga je lekker in je eentje. Ga je lekker met je
1: dat is leuk. Ja, en wat is dan je favoriete spel ooit, Orsin?
2: Oeh, dat is een hele lastige vraag. Ik ben wel meer van het sporten, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik echt wel heel veel leuker. Maar qua spellen, ik ben toch een beetje gek op klaverjassen.
1: Klaverjassen, ook leuk. Nou ja, zeker.
2: Ja, en alle kaartspellen vind ik wel leuk. Maar ik heb Stratego wel ontzettend veel gespeeld vroeger.
0: We willen zo meteen horen wat jouw troef is. Maar we gaan eerst een klein geschiedenislesje in.
1: Zeker. Ja. Laten we eens beginnen met Risk. Het spel ontstond als Frans bordspel met als oorspronkelijke naam La Conquête du Monde. Het spel draait om legers, gebieden veroveren, strategische allianties sluiten. En Risk bevat 42 gebieden verdeeld over 6 continenten. En dan Stratego. Stratego werd bedacht door de Nederlandse Jacques-Johan Mogendorf. De eerste speelstukken die waren van karton en die beschadigden daardoor best wel snel. En daarom zijn ze nu van plastic. Er zijn tegenwoordig zelfs officiële Stratego-wereldkampioenschappen. Echt bizar. De vraag is alleen, welke was er eerder?
2: Mijn eerste ingeving was Stratego.
0: Vullen wij dat in? Stratego! En dan is dit de balans. Stratego komt uit 1947... En Risk uit 1957. De Stratego was eerder, ja!
1: Ja! Gefeliciteerd. Dat betekent dat je van ons de zeer exclusieve 538 sokken krijgt.
2: Nou, kijk eens aan. Wie wil die nou niet?
1: Ja, gefeliciteerd. En die zijn zo exclusief dat Sam ze ook heeft. Onze online
2: winnaar.
1: Ja, hallo. Gespeeld via 538.nl/kipofhij. Nog heel even over dat klaverjassen, heel kort. Ik zat laatst in een YouTube loophole. En toen kwam ik van een lokale buurtvereniging een livestream tegen van 2,5 uur. Dat oude mensen in een buurthuis aan het klaverjassen waren.
0: Maar dan niet met de camera op tafel, maar
1: gewoon een totaalshot. Ergens in de hoek. Ook slechte kwaliteit. Okay. En heel saai.
0: Maar zeg maar, van alle dingen waar je dan zo goed op kan concentreren, heb je die wel helemaal uitgekeken?
1: 20 minuten, verder kwam ik niet.
0: 20 minuten vind ik nog langer.
1: Even lekker. Ik was gewoon benieuwd of er nog iets ging gebeuren. Antwoord is nee.

0: 538. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: 538, Suzanne Freek en Pijnstiller is deze week favorite.
1: Met binnen nu een 30 seconden Pitbull en Give Me Everything Tonight na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: In Japan proberen ze zo diep en lang mogelijk te slapen bij een wedstrijd. Wat is het toppunt van diepe slaap? Doodgaan in een grot.
2: Het antwoord is nee. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: 538 door de Pitbull en Give Me Everything en Nio en Afrojack en al die pups zat er nog bij. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, een bepaald deel van de mensen heeft echt meer pijn dan de rest, zo wie?
0: Als in? Gewoon op locaties? Of?
1: Nee, gewoon meer pijn.
0: Maar wat voor mensen?
1: Nou, dat zeg ik dan zo.
2: Oh. Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow. Met morgen rond 10:15. De mop van Arie.
3: Vandaag sta ik op de tramhalte. Er staat een blinde man naast me met zijn golden retriever. Ik zeg, meneer, u ziet het niet. Ik zeg, ik weet het niet hoor. Maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef je hond een cookie.

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
19: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
20: In de keuken alles ready.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
23: Nu bij Ben. Dubbel dikke data.
24: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: 538 Bas en Dylan.
1: Zometeen in het nieuws: wie er meer pijn hebben, mannen of vrouwen?

0: Bas en Dylan.
1: 538.
2: Deze twee hebben geen humor. Het is middelbare scholieren, gegiebel. Ze zijn niet leuk. Alles in zijn zijde gezet. Het is weggooi, jammer ze beter. Het is echt een schande.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over ontdekkingen in de psychologie.
1: Vrouwen hebben vaker pijn dan mannen. Dat blijkt uit het grootste pijnonderzoek ooit. Ze hebben vooral meer hoofd- en buikpijn. Hoe dat dan kan? Dat hebben de onderzoekers dan toch maar niet onderzocht. Maar een verklaring kan zijn uit een ander onderzoek. Daar blijkt namelijk uit dat vrouwen veel meer zenuwuiteinden hebben in de huid en bij de jukbeenderen dan mannen. Dus ja, dan ontvang je ook meer pijnprikkels. En daarnaast hebben mannen meer testosteron en dat beschermt je tegen pijn. Dus toen dacht ik, dat is toch maar weer even mooi bewezen. Want wij zeuren over het algemeen minder over pijn.
2: Ja, maar klopt. Nou ja, absoluut.
3: Nou ja, maar ik zeur aan de voorkant over pijn.
1: Wat is de voorkant van de pijn?
3: Als je het nog niet hebt. Als ik iets ga doen en ik denk, ah, dat gaat pijn doen, dan ga ik daar heel lang over vervelend doorzagen. Echt, de zeik en oh, dat gaat zoveel pijn doen. En dan achteraf, dan doet het helemaal geen pijn.
1: Ah, ja. Maar er zijn toch ook wel, de mannengriep is niet voor niets een woord.
2: Nou ja, maar dat zit ook vooral mentaal. Als ik ziek ben, ik heb nu dus een beetje dat ik zo, dan begint het een beetje te snotteren en ik heb een beetje zo last van mijn keel en zo. Nou, dan kan ik nu al, en dat is nog niet eens erg, maar dan kan ik nu al de hele dag denken, oh, waarom geniet ik normaal niet zoveel van het leven? Ik ben echt, daar kan ik heel diep in gaan.
3: Maar Bas, je hebt gewoon een beetje verkoudheid. Hè? Het is niet dat je morgen aan het infuus moet.
2: Nee, maar ik moet de hele tijd niezen.
3: Dat je bent opgegeven.
1: Ja, hij heeft wel een hele nare snotneus.
3: Zo, een hele nare snot. Ik geef hem nog 2 weken, Bas.
2: Daar heb je het al.
3: Oh, wat zou je kapot zijn?
2: Maar,
3: ik hoop dat je hebt over 10 dagen vakantie. Ik hoop dat je het haalt.
1: Ja. Oh, dat zou zonde zijn van al die mooie vrije dagen.
2: Ik denk dat van die zenuwuiteinden, dat wel klopt.
1: Ja, dat is onderzocht. Natuurlijk klopt dat.
2: Ja, maar het is altijd bij jou even gissen. Maar dat denk ik. Want kijk, als ik bijvoorbeeld, ik lig dan lekker op de bank. En ik vind het dan echt, dan vind ik het zo lekker om dat even in mijn voet gekneed wordt. Weet je wel. Dat vind ik echt, dat vind ik heerlijk. Als ik dat terug doe, wordt niet gewaardeerd. Ik vind het verschrikkelijk. Maar echt het allerergste wat er is.
1: Omdat het harder aankomt, denk jij.
2: Ja, maar dat denk ik dus.
3: Dat komt ook, maar dat komt ook door dat eelt op jouw voet.
2: Wat nou eelt? Ik heb helemaal geen eelt.
3: Als mijn vriendin mijn voeten gaat zitten kneden, ben ik er heel snel klaar mee, hoor.
1: Ja?
3: Echt? Ja, vind ik verschrikkelijk.
1: Hoezo? Maar ik vind jij de ook
3: rilling over mijn rug.
1: Jij hebt hele poezelige voetjes volgens
3: mij. Ja, dat klopt. Ja, ik heb hele poezelige voetjes. En mijn vriendin doet het ook niet. En ze zit nu te luisteren, dus ik moet een beetje goed opletten wat ik zeg.
1: Mag ik even 1 ding nog zeggen? Ik heb zulke dikke voeten en ik heb er een foto van, maar die durf ik niet te laten zien.
3: Oh, mogen we die in de story zetten op Instagram?
1: Nou, dat weet ik niet of je dat wil, maar ik kan hem wel eerst even aan jullie laten zien en laat je even komen.
3: Nou, weet je wat, draaien wij even 2 liedjes en dan komen we er zo meteen op terug.
2: Voor de duidelijkheid, Eva is zwanger, hè?
1: Het is echt
2: gewoon moddervet geworden is en nu een hele dikke smerige poot heeft. Maar we komen er zo even op terug. Leuk, kan niet wachten.

0: het was absoluut geen silence vanuit de huizenboet.
1: Nee, het ging
0: net over dat vrouwen zijn, hebben gevoeligere uiteinden in de huid. En daardoor kunnen ze pijn beter voelen. Pijn beter voelen. En inderdaad, toen ging het ook over aanrakingen. En aanrakingen bij bijvoorbeeld de voeten. En dat Bas, mag ik voetballen zeggen?
2: Ja, ik vind het gewoon mooi. Dat je zo'n primitief wezen bent dat dan voetbal dat dan gewoon het eerste is. Maar, denkt, ja.
0: Maar goed. Dus toen zei Bas, ik vind het zo lekker. Dat verklaart misschien dat ik het zo lekker vind als de vrouw des huizes aan mijn voetjes zit. Toen zei ik, dat vind ik vreselijk. Dat zou mijn vriendin ook nooit doen. Want ik wil dat niet. En toen kreeg ik deze spraakmemo.
3: Nou, ik wil je erop wijzen dat ik zeker wel één keer je voet heb gemasseerd. Met lichte tegenzin. Na de Nijmeegse Vierdaagse. En dat ik nu soms nog steeds wakker word midden in de nacht. Badend in het zweet. Omdat ik dan moet denken aan jouw vieze teentjes met die vieze blaren.
2: Dat
1: zij dat gedaan heeft is wel echt de liefde.
0: 200 kilometer op die voeten gelopen. En dat was echt een soort ravage. Maar ik heb wel echt de verklaring waarom ik het ben vergeten. En dat is omdat ik in slaap ben gevallen.
2: Maar dan was het wel een goede massage.
0: Dat denk ik, ja.
2: Maar ik zou niet nummer één eis in een relatie. Maar ik vind de voetmassage staat wel hoog, hoor.
0: Echt?
2: Als iemand daar helemaal niks van bakt.
0: Maar zelfs iemand 200 kilometer heeft gelopen. En je moet bij amper tussen die tenen.
2: Nee, maar dat zei het bij mij. Dat is de eis. Dat wil je niet per se doen.

0: 538 de Flair en Door het Oog van de Nacht. Zometeen, kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Geef je op, het is een redelijk makkelijke quiz. Daar worstel je je wel doorheen. En gisteren hebben we een kandidaat gehad die niet een hele hoge score had. Dus daar kom je ook wel overheen.
1: De laagste in de geschiedenis zelfs. 3.
0: Dat wilde ik niet zeggen. Maar...
1: Dat is één goed antwoord per halve minuut.
0: Ja, heb je echt je best gedaan. Nou, dat was te horen ook. Nee, maar zometeen spelen we die quiz. Je kan je opgeven door nu antwoord te geven op de kwalificatievraag. Dus kom maar door.
1: Ronaldo
0: Oh, gaat goed?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ronaldo blijft ondanks een conflict beschikbaar voor het Portugese elftal. Mm. Maar wat is de voornaam van Ronaldo? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro zometeen. Wat is de voornaam van Ronaldo? Kom maar door via de app.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
10: Doei doei!

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: 538 Nieuws.
12: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Rusland is een grote aanval aan het voorbereiden, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. De Oekraïnse diensten en luchtmacht staan daarom klaar om te reageren, zegt hij. Hij vraagt andere landen ook bij te springen. In Rotterdam is een auto op een ambulance geknald. De bestuurder van die auto was onder invloed en bleek ook helemaal geen rijbewijs te hebben. De ambulance had een patiënt bij zich. Die kon snel naar een andere ambulance worden overgeplaatst en is oké. Er raakten wel twee ambulancemedewerkers gewond. Bij het Koninklijke Paleis in het Zweedse Stockholm is een gewapende man neergeschoten door de politie. Hij zou een mes bij zich hebben gehad en agressief zijn geweest. De man raakte gewond bij zijn arrestatie en ligt daarom nu in het ziekenhuis. En Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het nationale voetbalteam van Portugal, ondanks zijn ruzie met de bondscoach. Ronaldo was en is boos dat hij hem niet in de basis zette tegen Noorwegen. Daarmee heeft hij zijn woord gebroken, zegt Ronaldo. Ik heb het weer nog voor je. Blijf droog vanavond, net als morgen trouwens. Het wordt dan maximaal 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
15: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
17: Oh. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht.
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: 538 Stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 6.

0: 538 hoorde Inna en Hot. Ik heb gewoon ooit mijn verjaardag gevierd met Inna.
1: Klopt, ja.
0: Dat is echt bizar eigenlijk.
1: Toen hadden we een hele schaal met kaas en worst.
0: Ja.
1: En toen bleek zij vegan of vegetarisch te zijn. Dus dat hoefde ze dan niet.
0: Nee.
1: En toen heeft zij, denk ik, alles bij elkaar een kilo zoute stengels opgegeten.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of je ooit gezien hebt hoe Inna eruit ziet. Nou, die kan je door
0: heel
1: een
0: lekker,
1: ringetje...
0: Heel lekker, dat allereerst.
1: Heel lekker, die kan je door een ringetje halen en weer terug.
0: Wat ben je
1: een prachtige vrouw.
2: Nee, ja, maar een beetje respectvol zeggen. Zeg, een hele mooie meid.
0: Maar, maar ik vind als je zeg maar dan er ook heel erg je best voor doet. En zeg maar om echt de billen te trainen. En dan mag je toch wel gewoon. Dan
1: nee, maar, zeg maar, HD, ik zit nog even foto's te kijken. Het is wel echt lekker hoor.
0: Oh, wat erg.
1: Ja.
0: William, hallo.
3: Hey, goedenavond.
0: Welkom in de uitzending. Jij hebt het antwoord op de kwalificatievraag voor de quiz over vandaag. Wat is de voornaam van Ronaldo?
3: Cristiano, natuurlijk.
4: Ros en Dylan presenteren
5: de quiz over vandaag.
1: Je hebt de kwalificatievraag goed beantwoord. Dat betekent dat je meespeelt, William. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen in de quiz over vandaag. Dus als je het niet weet, dan moet je een woord roepen. Gewoon een soort paswoord is het eigenlijk. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
3: Zeker. Ik dacht van skip.
1: Skip, dat is altijd goed. Nou ja, wees snel. Je kan best over de kandidaat van gisteren. Dat was Fabian, die had er 3 goed. Als jij zegt go, dan gaan we beginnen.
3: Kijk, super. Nou, go.
0: Er was vandaag geen actuele reisinformatie op treinstations te zien door een storing. Wat is het grootste station van Nederland?
3: Amsterdam Centraal.
1: In Vietnam is een kattendievenbende opgerold. Wat is de hoofdstad van Vietnam?
3: Oeh, skip.
0: Steeds meer boeken worden verboden op Amerikaanse scholen. Noem een boek.
3: Boy 7.
1: Enzo Knol heeft 3 miljoen abonnees op YouTube. Hoeveel nullen heeft 3 miljoen?
3: 6.
0: Ja, Italiaanse honden moeten wolven afschrikken op de heide in Ermelo. Hoeveel poten heeft een wolf?
3: 4.
1: 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn verkocht. Hoe heet de real-life serie over Peter?
3: Massa is kassa.
0: Kandidaat William heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Skippen.
1: De allereerste computer van Apple is geveld. Welke vrucht zit er niet in het logo van Apple?
3: Peer.
0: Een grote uitbreiding van het Philips Stadion wordt steeds realistischer. In welke club is het Philips Stadion?
3: Als in... skip.
1: Er is een biografie uit over Frans Duits. Met wie maakte hij het nummer Frans Duits?
3: Skip.
0: Klaas van Kruistem is vandaag jarig. Welk wetenschappelijk kinderprogramma presenteerde hij?
3: Skip.
1: Chocomel heeft de rechtszaak gewonnen over hun gele merkkleur. Uit welk land komt Chocomel?
3: Nederland.
0: Joost Klein is gespot in een videoclip van Justin de Wild. Uit welke provincie komt Joost Klein?
3: Groningen?
1: Nee, Friesland was dat.
0: Paar dingen. Chocomel uit Nederland. Dat wist ik niet.
1: Ja, Chocomel is een Nederlands product.
0: Dat wist ik echt niet. Dat voelt heel erg Coca-Cola, weet je wel. Dat voelt heel erg groot.
1: Tenminste, zeg maar.
3: Jawel, hè?
1: Ja, nee, het is zeker. Het is een Nederlands merk en het wordt gemaakt in België tegenwoordig.
0: Oh, leuk. Zeg maar dat logo bij de Apple. Je zei peer. Moest ik even aan iCarly denken. Daar hadden ze dat al vroeger. Hadden ze altijd van die computers met zo'n peer achterop. Maakt niet uit. Goed.
2: Gaat het alle kanten op.
0: Ja.
1: En Boy 7, is dat echt een boek?
0: Dat weet ik niet.
1: Wij hebben hem gewoon goed gerekend. Maar goed, op dit moment bovenaan Fabian. Die had er 3 goed. De grote vraag is, Eva, is William er overheen?
2: Lachend met 7 goede antwoorden.
0: Sowieso de 538 sokken voor jou. En donderdag dan hoor je of je de weekwinnaar bent. Gefeliciteerd.

0: 538 Jorde, l'amour toujours. Gigi D'Agostino. Wat is dat nou allemaal voor gouden hoer? Wat wil je nou zo doen, Deel?
1: Oh, nou ja. Ja, wij zitten in de bondgenoten loods. Volgende week, of nee, deze donderdag. Ja.
2: En wij liggen vanwege de televisiering waar ze voor genomineerd zijn.
1: Ja, ze zijn genomineerd voor een televisiering. En wij gaan tijdens de uitreiking van de televisiering gaan wij uitzenden vanuit de bondgenoten loods. Dat is natuurlijk veel leuker om te volgen dan de televisiering zelf. En dacht ik ga eventjes met AI aan de slag.
0: Ja.
1: En ik heb een diss track gemaakt voor de andere twee kandidaten, Kassa en
0: Woeste Grond. Nee, maar dat is niet hoe je wint.
1: Jawel, je moet je tegenstander verzwakken. En dat ga ik zo meteen doen.
2: En hoe kan dat beter dan met een diss track?
1: Met een diss track, dus ik ga zo meteen...
0: met AI.
1: Ik zet mijn zonnebril vast op. Dat gaan we zo meteen doen. En we hebben ook het nieuws met Eva zo.
2: Ja, ik heb welke geluiden je nou wel en niet in het openbaar kan maken.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Vaarwel, zal er eens regeling. Wat moet ik nu?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
19: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: AI.
13: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
4: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
4: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
4: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken, alles ready.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: 538 Bas en Dylan.
0: Zometeen in het nieuws met welke geluiden je mensen het meest...

0: show.
1: Coldplay, It Feels Like I'm Falling in Love.
2: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen.
3: Ja, welke geluiden kan je nou wel in het openbaar maken als mens en welke niet? Dat heeft een psycholoog uitgezocht en die komt tot een aantal conclusies.
1: Is dat Hebben ze dat dan onderzocht? Hebben ze alle geluiden onderzocht?
3: Nee, maar ik weet niet.
1: Kan dat dan? Kan dat raak, in het openbaar?
0: Raak!
3: Nou, ik denk dat dit ook
1: en dingen als ze...
3: Wil je antwoord of wil je zelf geluidjes maken?
1: En denk jij dat als jij zeg maar bij de bushalte staat en je staat daar zo van... Dag ploppertjes, tot de volgende keer. Denk je dat dat dan kan?
3: Nou, ik denk dat het op dit moment wel kan. Want jij hebt mij net verteld dat ik er in mijn broek uitzie als iemand in een kabouter ploppak. Dus als ik nu...
0: Even zwanger voor de goede orde.
1: Nou, kom, ga door.
0: Oké, maar welke geluiden kun je wel maken?
1: Even eventje laat je wel makkelijk afleiden.
0: En welke niet?
3: Hormonen. Lachen en zuchten is over het algemeen sociaal geaccepteerd in iedere situatie.
1: Fijn.
3: Naar adem happen kan nog net zo dat. Vinden mensen vervelend, maar gaan ze wel, gaan ze niks over zeggen. Grommen wordt toch vaak vreemd gevonden als je dat ineens doet.
1: Ja, dat is gek.
3: Kreunen en hijgen ligt heel erg aan de situatie of mensen dat waarderen.
1: Hier heb ik een verhaal bij. Nou, ik snap niet.
0: Dat ik dood.
1: Er zijn dus mannen. En van de week had ik er eentje naast me. Die ging zeg maar bij het urinoir staan. En die ging zo kreunen bij het plassen. Zo van lekker dat hij dan dat hij verlicht is. Snap
3: van,
1: je? Dus ja, dus die staat gewoon naast mij. En die staat daar gewoon en die doet zo... Ja, vind ik echt goor. Dat is een goor.
0: Je kan... nou?
1: Dat hoeft toch niet met dat geluid?
0: Nou, als het lekker oplucht, als je heel nodig moet.
1: Nou, hou dat gewoon voor jezelf, maar ga door.
3: Dan heb ik nog de dingen die nooit gewaardeerd worden. En die heb ik hier vandaag al veel gehoord. En dat is namelijk het schreeuwen en de kokhalsgeluiden. De kokhalsgeluiden hebben jullie niet gedaan, maar...
1: Smakken werkt ook niet.
3: Nee, die staat er dus niet bij, maar die kan er wel, die kan er zo bij mij.
1: Ja.
3: Op mijn lijst.
1: Vooral denk ik, nee, maar vooral alle harde geluiden ook.
3: Gewoon ja, maar hard lachen wordt over het algemeen wel geaccepteerd.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Voor mij was Dylan
3: wel... 538 wel!
0: Ja, natuurlijk.

0: de hoge hoede van Talpa aan ons gevraagd om ook campagne te voeren voor de bondgenoten. Ja, ja. Ook omdat we heel erg groot fan zijn van het programma.
1: Ja, het is het logische om dat aan ons te vragen. Want ja,
0: we hebben er al een keer gezeten.
1: We hebben
0: zelfs al een keer in het programma gezeten. We
1: zijn echte
0: alles.
1: Supporters. Ja.
2: Fans van het eerste uur.
0: Zo is maar het. Nu nemen zij het op tegen Kassa en Woeste Grond.
1: Ja.
0: Nou, Kassa is een programma dat bestaat helemaal niet meer. en Woeste Grond is een serie die ik moest googlen. En ze komen allebei van de NPO. En we weten, de NPO...
1: Maar je moet niet, wat is dit nou? Je moet niet naar beneden gaan trappen.
0: Nee, maar je moet ook, zeg maar, los van dat de bondgenoten natuurlijk sowieso de sterkste partij is om de ring te winnen. Ik bedoel, er is, zeg maar, de tv draait om entertainment. En de bondgenoot is entertainment puur zang. Iedere maand gaat er een ton uit. Het is ongelooflijk, een soort Big Brother, maar dan met knijterveel geld. En toen dacht ik, nou, dat staat al zo sterk, dat kunnen wij niet meer beter maken. Dus moeten we de concurrentie verzwakken. En dat kunnen we...
1: Daar ben ik echt niet bij.
0: En dat kunnen we maar op één manier doen. En dat is met een diss track. Dus ik ben even in de pen geklommen. En toen heb ik vervolgens aan AI gevraagd of hij mijn geschreven tekst wil verwerken in een AI diss track. Dus, zo'n drillrap.
1: Even een korte samenvatting. Jij hebt een diss track geschreven en AI heeft hem gemaakt. Maar je hebt hem wel zelf geschreven.
0: Ik heb hem wel zelf geschreven, ja.
1: Om de bondgenoten te laten winnen bij de televisiering.
0: Ja, een diss track tegen Kassa en Woeste Grond.
1: Ik weet nog niet of ik het hiermee eens ben. Jij even?
2: Ik vind het vooral moeilijk dat Dylan heeft ook ineens een zonnebril op. Dus hij is ook ineens diss track rapper, denk ik.
3: Ik kan er maar één.
2: Oh.
3: Nee. De beste zijn.
1: Ja.
3: Fuck de NPO.
1: Nee,
2: ook één.
3: Iets wordt niet zomaar wegbezuinigd.

0: 538 hoorde Tom O'Dell en Another Love.
1: Komende donderdag komen we live met dit programma. Vanaf 7 uur al, dus 5 uur dit programma. Vanuit de loods van de bondgenoten. Die zijn genomineerd voor de televisiering. En die avond kan je stemmen op de bondgenoten, zodat zij de televisiering gaan winnen. En nu is door

0: ik van Diederik.
1: Ja!
2: Yes.
1: Helemaal niet gek. Maar waarom dit is... Ja, kijk, ik ben niet zo van naar beneden trappen, maar ik vind de tekst wel goed. Moet je hem niet echt maken dan?
2: Nee.
3: Moet je hem niet uitbrengen?
2: Nee, er zijn sommige dingen, daar moet je als iets wat papperige witte man van afblijven. En dat is onder andere de drillrap.
1: Net lekker een soort mini-playback show gedaan.
2: Ja,
1: dat was dan alleen voor onze ogen.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
10: Waarom zal die ringsregeling? Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Later en altijd.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
20: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
14: 538 Nieuws.
23: 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Amerika is de ter dood veroordeelde Christa Pike na haar mislukte executie weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laat haar advocaten weten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Sindsdien was ze buiten bewustzijn en lag ze aan een beademingsmachine. In Rotterdam is een ambulancemedewerker gewond geraakt bij een botsing met een auto. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt en reed met zwaailichten en sirene. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt maakt het goed. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. Lionel Messi neemt vannacht afscheid als international. Om 1 uur Nederlandse tijd speelt hij zijn laatste interland voor Argentinië. Het gaat om de wedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte op straat. Zo'n 85.000 fans zullen in het stadion hun sterspeler straks voor het allerlaatst toejuichen. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
25: 538. De 538 Stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel. Dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in Zweden is een gewapende man neergeschoten door de politie. Volgens de Zweedse omroep SVT was de man agressief en had hij een mes bij zich. De verdachte is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie aanwezig in het paleis. In Amerika is Christa Pike, die haar executie overleefde, weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. Christa Pike zou vorige week met injecties worden geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Tennessee, maar dat ging mis. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Lionel Messi zwaait af voor Argentinië. Hij speelt op dit moment zijn laatste interland tegen Benin in Buenos Aires. In de Argentijnse hoofdstad heerst er een echte Messi-gekte. 85.000 fans zitten nu in het stadion om hun sterspeler voor het allerlaatst toe te juichen. Ook David Beckham is gesignaleerd voor Messi's afscheidswedstrijd. En dan nog het weer. Vannacht kan er weer mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op en wordt het op veel plekken nog een mooie nazomerdag. Lokaal kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. De politie heeft afgelopen avond in Hoogeveen 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum van de Drentse stad. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Dat gebeurde nu weer. Daarom werden de jongeren op straat gefouilleerd om te checken of ze vuurwerk bij zich hadden. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Nu veel mensen een herfstwandeling maken, slaan artsen alarm om de groene knolamaniet, een zeer giftige wilde paddenstoel, dat meldt het AD. In anderhalve week tijd zijn 8 mensen opgenomen in het ziekenhuis na het eten van de paddenstoel. 1 persoon zou eraan zijn overleden en een ander wacht op een levertransplantatie. De paddenstoel komt voor in Nederlandse bossen en lijkt op een eetbare champignon. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Krista Pike gaat gebeuren.